0: Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankwoord, maar nooit de geile man.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen.
0: Ron Ambeek.
2: En ik open het bal samen met Billy Joel van deze weekendeditie. 105.

Wij leren als good old Billy Joel je programma wil openen. Het bal wil openen, zoals hij nu deed met deze River Audrings. Goedemorgen, via 89.9, www.totalen105.nl, de Smart TV, allerlei social media kanalen en digitale streams. En natuurlijk ook DAW Plus. Is dit Haarlem 105 net op zondag tot 9 uur de weekendeditie van vandaag de dag. Straks nieuws over een renovatie op de Kleine Houtstraat. En we gaan het hebben over gewelven die zijn opgedoken hier in Haarlem. Om 19:30, 20:30 het weekend weerbericht voor deze regio. Dit is tot 9 uur de weekendeditie.

op een Keltische vakantie met dit Keltische duo Boy Loco en hun Praise to You. En daarvoor Another, en dat was dan weer heel fonetisch geschreven met A-N-O-T-R. De gemeenteraad van Haarlem lijkt een meerderheid te hebben voor de vergroening en versmalling van de Kleine Houtweg, waarbij een rijbaan wordt omgezet in een groene strook en de snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur. Hoewel partijen zoals D66 en Pro de plannen steunen, is er brede kritiek op de voorgestelde 180 graden draai op de Kempenlaan, die als gevolg van deze versmalling als gevaarlijk wordt beschouwd. Wethouder Robert Berkhout heeft aangegeven dat dit specifieke onderdeel waarschijnlijk zal worden geschrapt. De rest van het plan zou dan wel worden doorgevoerd voor de vergroening en versmalling van de Kleine Houtweg. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website www.haarlemnieuws.nl.

Disco. Shadow of Your Smile. Dat moet dan nog een smile zijn geweest, de beul. Ja, weet je niet echt de beul? Zo schrijf je het wel. Maar goed, dat vast anders zijn bedoeld. En daarvoor Bruno Mars met zijn I Just Might. Goedemorgen, zondag 17 mei alweer. De meimaand is voor de helft voorbij. We hebben nog een deeltje te gaan, bijna nog de tweede volle helft. Totdat het juni is in het voorjaar 2026. Maar het nu tijd is voor een bijzonder nummer in de weekendeditie van vandaag de dag. Een onafgemaakt nummer, oorspronkelijk van, en hij doet ook mee ook, op een niet afgemaakte Je hoeft niet zo sterk te zijn. En dat doet Ramse Shaffy dan. Althans, voor een gedeelte doet hij mee, want het was dus niet afgemaakt met Claudia. Claudia de Breij, de 2026-versie, wel afgemaakt van dat nummer.

niet zo sterk te zijn. Hou je maar niet groot. Je hoeft je niet op te houden. Ik wist het al aan. Je hoeft niet zo sterk te zijn. Je verdriet is nu te groot.

nummer van Paul Young. Geschreven door John Hurley. En Ronnie Wilkins in dat tijd. En 24 jaar geleden een groot succes voor Mr. Young. The Love of the Common People. Zometeen kijken we naar het weerbericht hier in de regio.

0: beetje fietsen hoor, van Zeeland naar Emmen, waar deze Hanna May vandaan komt. Waar de Zeeuwse band Bluff nu dit keer een combinatie heeft gelegd met deze Hanna May. Ze maakt al eerder gezamenlijke optredens met andere artiesten, ook uit België bijvoorbeeld. Maar nu dus helemaal uit Emmen gehaald, Hanna May, om samen met Bluff dit Ik ben niet meer bang te maken.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: De herfst 2026 moet nog beginnen. Maar het zou bijna erop gaan lijken als je naar buiten kijkt, alsof we daar al middenin zitten. Maar nee hoor. We hebben nog een paar weken lente voor de boeg en dan komt de zomer ook nog. Hopelijk gaat het allemaal weer wat beter worden. Eind van de week lijkt dat onderweg naar het Pinksterweekend inderdaad het geval te zijn. Maar we moeten nog even door de zure appel heen, ook deze zondag. Graad of 15, regenachtige ochtend, regenachtige avond. En daartussenin de zondagmiddag af en toe een opklaring.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

heel goed. In de Wham-tijd, de jaren 80, was zijn beste periode in ieder geval van zijn solo-periode. Dat was toch denk ik wel de tweede helft, jaren 90. Waaruit, uit welke tweede helft uit 1996 dit Fast Love kwam van George Michael. En daarvoor hadden we nog Lizzo hier op de zender met Don't Make Me Love You. De coalitie in Haarlem wil de restanten van Werf Conrad niet op de oude plek houden. Achter een spuuglelijke jaren 70 gevel kwamen vorig jaar de restanten tevoorschijn van het verloren gewaande administratiekantoor van de iconische werf. Het gebouw moet plaatsmaken voor nieuwe woningen. Behoud op de huidige locatie kostte veel tijd en ruimte. De oppositie is hierover verbaasd en wil het pand redden. Een architect stelt dat het gebouw eigenlijk al verdwenen is. De wethouder belooft wel verder onderzoek te doen naar een andere oplossing. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

Stone Roses. En deze Great Chance leek wel even het rampenstampgedeelte aangebroken te zijn in de weekendeditie Vandaag de Dag met Red Flags en Fool's Gold. Gelukkig komt het NOS-journaal eraan om ons weer een beetje rustig te krijgen. Daarna nog een vol uur van deze week.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105. Zondag 17.
0: Ron Ambeek.
2: Nee, 2026. Tot 9 uur de weekendeditie. 105.

Oetjes, Daryl en John, Hall & Oates. Later zou Manny er nog komen. En Adult Education. Ook niet te vergeten. Zullen we er binnenkort ook alweer eens bij pakken. Ook een aardig nummer, net als dit Private Eyes. Dat zeg ik. Goedemorgen, weekendeditie vandaag de dag tot 9 uur. Half 9 gaan we naar het weer kijken. En we hebben ook nog nieuwsberichten voor je. Straks meer.

Vroeg op de zondag ook al een Psycho erbij, ja, van Max. En daarvoor hadden we Melanie C, ook wel een soort van zusjes. Net als de broertjes Hall & Oates. Melanie C met haar attitude. De coalitie in Haarlem wil de restanten van Werf Conrad niet op de oude plek houden. Achter een spuuglelijke jaren 70 gevel kwamen vorig jaar de restanten tevoorschijn van het verloren gewaande administratiekantoor van de iconische werf. Het gebouw moet plaatsmaken voor nieuwe woningen. Behoud op de huidige locatie kostte veel tijd en ruimte. De oppositie is hierover verbaasd en wil het pand redden. Een architect stelt dat het gebouw eigenlijk al verdwenen is. De wethouder belooft wel verder onderzoek te doen naar een andere oplossing. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

Aardige artiest, Kevin James, die kan zingen All My Life, hoor je van hem. Met de nationale tops van dit moment, Sommieu met hun 24 Hours. Dit was ook een begenadigd artiest, helaas door zijn gezondheid inmiddels niet meer tot heel veel in staat in dat verband. Phil Collins en zijn Sister Studio.

talent Charlie Gier. Jong talent. 23 is die. Heeft het al een keer over Mona Lisa gehad, wou ik zeggen. En hier heeft hij het over My Madonna. In de schilderkunst en een beetje in de Bijbelse sferen met de muziek die hij dan maakt. Zo, even een rustig stemmig pianootje. Kan ook geen kwaad, vroeg op de zondagmorgen. Het is de weekendeditie van Vandaag de Dag waar je naar luistert. Vandaag de Dag is er elke dag door de week van 7 tot 10. En dan heb je in het weekend de weekendeditie Vandaag de Dag op zaterdag en op zondag. Beide dagen van 7 tot 9.

0: draaien, hè, van die rustmomenten in de weekendeditie van de Achterdag. Vroege momenten van in de weekendeditie gevallen de weekenddagen. Dus dan vraagt de rust extra aandacht. Alicia Keys en Usher droegen daar graag aan bij met hun If I Ain't Got You.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: De herfst 2026 moet nog beginnen. Maar het zou bijna erop gaan lijken als je naar buiten kijkt, alsof we daar al middenin zitten. Maar nee hoor. We hebben nog een paar weken lente voor de boeg en dan komt de zomer ook nog. Hopelijk gaat het allemaal weer wat beter worden. Eind van de week lijkt dat onderweg naar het Pinksterweekend inderdaad het geval te zijn. Maar we moeten nog even door de zure appel heen, ook deze zondag. Graad of 15, regenachtige ochtend, regenachtige avond. En daartussenin de zondagmiddag af en toe een opklaring.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

denken dat die zangeres Rose Royce heet. Nou, dat was Gwen Dickey. Dat Rose Royce, dat was de hele band, want er zat een hele band om Gwen Dickey heen. Negenkoppige band met onder andere deze grote hit, Is It Love You're After. En daarvoor hadden we Morgan Wallen en dat was een hele dramatische titel van zijn track. En die track heette I Can't Love You Anymore. De gemeenteraad van Haarlem lijkt een meerderheid te hebben voor de vergroening en versmalling van de Kleine Houtweg, waarbij een rijbaan wordt omgezet in een groene strook en de snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur. Hoewel partijen zoals D66 en Pro de plannen steunen, is er brede kritiek op de voorgestelde 180 graden draai op de Kempenlaan, die als gevolg van deze versmalling als gevaarlijk wordt beschouwd. Wethouder Robert Berkhout heeft aangegeven dat dit specifieke onderdeel waarschijnlijk zal worden geschrapt. De rest van het plan zou dan wel worden doorgevoerd voor de vergroening en versmalling van de Kleine Houtweg. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website www.

serieuze jongen. C'est cool. Dat is een dangerous lover. Dat is niet alleen mysterieus, maar in dit geval dan ook gevaarlijk. De zondag van Haarlem 105 straks. Dat zit hier geloof ik al 25 jaar op de zender. Zouden er ook zomaar 30 kunnen zijn. Het Niet Thuis Magazine. Tips en suggesties om hier in de regio te gaan doen. Hartstikke goed dat dat er is. Van 10 tot 12 straks met Jules Post. In dit geval op deze zondag onder andere aandacht over het en aan het Verhalenhuis. Dan is er een heel mooi feest in Schalkwijk. Daar gaat het ook om. En zondagmiddag in Spaar en Woude. En dan komt Boudewijn de Groot af te dalen naar Spaar en Woude. Straks het Niet Thuis Magazine.

2014. Kira, haar debuutsingle, zo'n 12 jaar geleden. Time Flies, met deze singer-songwriter uit Nederland. Straks nationale producten, uitsluitend en enkel en alleen tussen 12 en 2 uur op de zender in het nationaal product. Komt Kensington dan ook?

Suites with Kensington. En dan is het nationale product dus straks uitsluitend. Tussen 12 en 2 op deze zender. Vandaag de dag is er morgen weer. Maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10. En in het weekend de weekendedities van 7 tot 9. Ik heb de Dirtband nog voor je. En straks na 9 de OLM met Mart Smeets. Met nog heel veel meer van deze vibe tussen 9 en 10. Geniet van deze een beetje stormachtige, herfstachtige zondag. I beg your pardon.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
2: Dit is 40 Up. Listen to the music.

spijkergoed, lang haar, korte nummers. En dit was misschien wel hun beste nummer ooit. The Outlaws, There Goes Another Love Song. Hartelijk welkom bij Haarlem 105. Dat is ook in Heemstede en denk ik Aardenhout hoor. En al die andere armzalige dorpjes die daar omheen liggen. Ik doe het ook voor NH Het Gooi en voor 40 Up Radio Music. Welke vijf cd's zijn uit de kast gerold? Nou, oké, deze. Die heb ik net aangeschaft van de Outlaws. Ik kon hem vinden in een bak voor €5,99. Rip uit mijn lijf, maar graag gedaan. En toen zag ik ook een verzameling van Steve Winwood. Daar moet ik iets bij zeggen. Steve Winwood was een wonderkind. Kijk, Mozart was een wonderkind, maar Steve Winwood ook. Op zijn 16e zong hij de teksten in van Gimme Some Loving van de Spencer Davis Groep. Als je 16 bent en je gaat over Gimme Some Loving zingen. Hij heeft altijd heel goed gitaar gespeeld, heel goed piano gespeeld, heel goed orgel gespeeld, heel goed liedjes gemaakt. Hij woont in Nashville en uit een plaatsje in de buurt van Bath, B-A-T-H, in Engeland. En hij is nog altijd gek op het maken van goede muziek. Steve Winwood.

U hoort het, de CD is geblesseerd. Dat is een zekerheid. Dus nu moet ik weer een truc gaan uithouden. Dan moet ik hem eruit zien te friemelen. Weet u wat, ik stuur eerst nog even onderweg met de volgende. P.P. Arnold, die moet nog heel zijn, want die is net aangeschaft. Hier gaat zij en dan kan ik de rest misschien opklaren.

Pippi Arnold. Die naam zegt u misschien nog wel iets. Zij was eerst een iCat. Weet je wel, de achtergrondzangeressen van Ike Turner en Tina Turner. Daarna ging ze naar Engeland. First Cut is the Deepest, zong ze daar. En ze werd achtergrondzangeres in Engeland. En nu komt ze met The New Adventures of haar eigen liedjes die ze nu uitgekozen heeft. Goed, ik moet nu verklaren dat ik geprobeerd heb om de zooi een beetje op te tuigen, om te kijken of het volgende nu kan ik Steve Winwood proberen. Ik probeer het maar. Ik heb twee van die dingen waar ik cd's in moet stoppen. Eén daarvan is een beetje slapjes. Die heeft de griep. Ik probeer nu Steve Winwood en ik vertelde u, hij was 16 en toen zong die Gimme Some Loving.

Stevie Winwood. Op de Amerikaanse persing, zo heet dat, van Gimme Some Loving. Die is iets wat afwijkend van de hitpersing van de Engelse fabriek. Dan gaan we naar Steve Miller. Van Steve Winwood naar Steve Miller. En Steve Miller, daar ben ik altijd een fan van geweest. Zijn live concerten waren leuk. Ik heb er één ooit ben ik erbij geweest. En dat was gewoon hartstikke leuk. Je kende de nummers, je kon meezingen. Hij maakte ze zich er niet met een Jantje van Leien af. Hij zong, hij deed zijn hits, hij was vrolijk. En toen zei hij ineens, nu ga ik in wijn doen. Nou, dat deed hij. Steve Miller.

live concert. Steve Miller, Something to Believe In. Prachtig gezongen, mooie stem. En zo is het afgelopen. En ga ik naar de volgende. Als ze ooit tegen je zeggen van... At the end of the line, wat speelde je eigenlijk heel erg graag? Dan zeg ik, The Allman Brothers Band. Daar heb ik een kast vol van. Shades of Two Worlds is een cd die niet zo lang geleden... Ja, ik had hem niet gezien, maar hoe die er gekomen is, weet ik niet. Er staan 8 nummers op. 8 nummers. En een van die nummers vind ik zeer de moeite waard. Dat laat ik u nu horen. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die zeggen van... Is dat niet heel ouderwets? Dan zeg ik, ja, dat klopt.

zo is alles goed. Ik had u al eerder verteld dat er zijn wat kleine foutjes hier in de mechaniek. En solo oplossen, dat is niet zo heel erg makkelijk. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik hoop dat u zich geen aanstoot aanneemt dat de technicus in mij niet op kan staan. Ik probeer het wel. De Outlaws, daar zijn we mee begonnen. Song for You.

The Outlaws. Zo heten ze. Amerikaanse band. Southern Band. Song for You. Ik kom terug bij P.P. Arnold. P.P. Arnold. I Cat was ze. Maar ze was ook al moeder toen ze 15 was. Een beetje onvoorzichtig geweest waarschijnlijk. En kon een kind opvoeden? Nee, dus gaf ze haar kind aan haar eigen moeder. Dus haar moeder kreeg 2 kinderen. Die werd dus oma en een soort moeder tegelijk. P.P. Arnold vertrok naar Engeland. Heeft daar hele mooie dingen gedaan. Heel goed gezongen. Mick Jagger was gek van de stem en van de rest. Maar op enig moment is ze toch weer teruggegaan naar Amerika. En daar heeft ze die nu zeer goede cd... The New Adventures of P.P. Arnold laten uitkomen. Het is zeer de moeite waard om deze mevrouw te horen. Zeker als het ook een lang nummer betreft. Vertaal maar mee.

zal u redelijk opgevallen zijn dat dit heet I'll Always Remember You. Debbie's Song staat erachter. Opgenomen, en dat vond ik het speciale, in een kerk, met een kerkorgel, met een kerkkoor, met een harpiste, met een cello erbij. En dat had ze allemaal zelf zo bedacht en zo wilde ze het hebben. Het sluit haar cd van nu af. Pippi Arnold. En zij is nu vrijwel klaar. En dan maken we plaats voor een Brit. De Stevie Winwood cd levert alleen maar aha-erlebnissen op. En dat maakt het wel zo leuk. Stevie Winwood.

Mr. Fantasy. Steve Winwood. Van zijn Traffic tijd. Hij kon formidabel goed aanvoelen wat je in een lied moest leggen. En daar is hij beroemd door geworden. Fijn om hem te kunnen draaien. Datzelfde geldt voor eigenlijk Steve Miller. In 2014 werd de CD Steve Miller Band, The Joker Live, gebracht. Ik weet niet waar het opgenomen is. Dat geeft niemand echt aan. Maar als je Steve Miller heet en je hebt ooit The Joker geschreven, dan word je eraan gehouden als je een concert geeft.

0: Kenny Lee Lewis on the bass and vocals. The heartbeat of the band on the drums, Mr. Gardy Knutson. My partner in harmony on keyboards and vocals, Mr. Joseph Wooten. The man with the soul song, Mr. Sonny Charles. Mr. Jacob Peterson on the guitar and vocals. And me, Stevie Guitar. Thank you, everybody. Peace, love, happiness.
1: Peace,
0: take
1: love,
0: care of each
1: happiness.
0: Other, right? We'll is see you around the block.
1: Dat hij daarmee wegkomt, dat is toch prachtig. Waarschijnlijk ook met het V-teken maken. Voor op het podium staan. Zijn artiesten met hem, de jongens die in zijn band spelen, geeft hij alle eer. Leuke vent, Steve Miller Band, The Joker was dat. We schakelen meteen door naar weer een Amerikaanse band. En die hebben het over een Midnight Man. Hoe die eruit ziet? Nee, ik weet wel hoe die klinkt.

Dat was de bijdrage van The Allman Brothers Band. Ik ga nog één keer terug naar P.P. Arnold, die dus een nieuwe cd op de markt heeft gebracht. Hoe durf je? Terwijl je ook al heel goed was in de jaren 60, 70. Maar dat heeft zij gedaan. Nog één keer te horen dus. Deze mevrouw.

Pippi Arnold verdwijnt achter het podium. Mooie cd gemaakt. Dit lied was een hommage aan Linda Ronstadt, die het helemaal niet goed maakt. Helemaal niet goed maakt. En dat brengt ons bij de constatering dat we vanavond Pippi, of vandaag moet ik zeggen, Pippi Arnold, Allman Brothers, The Outlaws, Steve Winwood en Steve Miller hadden. Het stiefde dus wel. Nog excuses voor de technische malheur, maar ik weet niet eens hoe je het woord schroevendraaier schrijft. Kan je nagaan. Ik heb me er doorheen proberen te slaan. En de Outlaws die openden, die mogen nu ook gaan beginnen. En dat doen ze met dit liedeke. Ik vond het leuk dat u luisterde. Goeiedag.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
2: Goedemorgen, dit is tot 12 uur het Niet Thuis Magazine.

0: Paradise.
1: Ach, wat heerlijk toch. No One van Too Unlimited hoorde je op Haarlem 105. En na de gitaren van Mart Smeets vond ik het er wel even tijd voor. Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op 105. Met vandaag de programmering van het Verhalenhuis. En Mooi Zooi viert feest in Schalkwijk, 30 mei. En vanmiddag is er een Boudewijn de Groot tribute in de Oude Kerk in Spaarndam. En voor de vinylliefhebbers is er tweede Pinksterdag een platenbeurs in de Waardepolder. Caprera heeft vandaag een snoezige voorstelling voor de kleintjes. En de stripdagen komen er weer aan. En wat daar dan zoal te beleven is, dat hoor je zo. Tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine.

0: groot applaus voor Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Vanmiddag, of nee, straks om 11 uur, dus dat wordt inpakken en wegwezen, is er in Caprera een voorstelling, zeg maar dag 4+. En aan de telefoon hebben we Sarah Giampaolo. Jij bent de regisseur van de voorstelling.
1: Van ja, klopt.
0: Ja, en blijft het droog? Is dat het eerste waar je naar hebt gekeken?
1: Het lijkt er zeker op dat het droog blijft en we spelen op het grote podium, maar met het publiek ook op het podium, dus iedereen is overdekt.
0: Nou, kijk aan. Dat is helemaal mooi. En, ja. Jullie hebben dus een voorstelling voor 4+, voor de kleintjes dus.
1: Ja.
0: En waar gaat het over?
1: Het gaat eigenlijk over, de hele voorstelling is een beetje een soort oefening in afscheid nemen en in achterblijven. In alle mogelijke manieren waarop je met dat onderwerp te maken kan hebben. Dus eigenlijk van je knuffel kwijtraken tot achterblijven als iemand van je weggaat. Dus het gaat langs een range van allerlei onderwerpen.
0: Ja, want,
1: rondom afscheid.
0: Ja, want bijvoorbeeld de Volkskrant heeft erover gezegd dat jullie voorstelling bevrijdend en belangrijk is.
1: Ja, nou dat is heel fijn.
0: Ja, kijk aan. Ja. Maar wat denk jij dan dat het bevrijdende aspect daar dan van is?
1: Nou, ik wilde graag een voorstelling over dit onderwerp maken, omdat het zeker verdriet, wat natuurlijk vaak gekoppeld zit ook aan afscheid, nog steeds iets kan zijn waar kinderen zich voor kunnen schamen op een bepaalde manier of niet goed weten hoe ze het moeten uiten. Dus ja, als je huilt in de klas, denken mensen al heel snel, oh, het moet opgelost en weggesnoten. Terwijl ik eigenlijk vind, ja, maar juist in dat verdriet zit zoveel liefde ook. En het is zo belangrijk om te leren dat dat een gevoel is wat er ook mag zijn. En waar je ook op een bepaalde manier weer troost uit kunt halen, juist. In plaats van het alleen maar weg te stoppen.
0: Ja.
1: Daarom wilde ik daar heel graag, juist voor die kleintjes. Volgens mij kan je daar niet vroeg genoeg mee beginnen.
0: Ja, en is het dan in die voorstelling dat je dat dus vertelt, zeg maar als oplossing van gooi het eruit en accepteer het of zo? Of doe je dat dan een beetje verstopt in iets van voorbeelden?
1: Ja, nou, sowieso is het leuk, want de hele voorstelling is zonder taal. Dus het is helemaal fysiek.
0: Het is
1: veel met dans en beweging. Dus je krijgt eigenlijk een soort reeks van allerlei beelden te zien, waarin je eigenlijk drie grote mannen ziet die ook daar doorheen gaan. En die de ene keer worden ze er boos van en de andere keer troosten ze elkaar. En de andere keer mag je gewoon even huilen en mag het er zijn. Dus je ziet eigenlijk vooral op allerlei manieren hoe dat verdriet en hoe afscheid er is. En ook hoe je daarna inderdaad of weer doorgaat of het meeneemt of er even in blijft hangen.
0: Dus okay.
1: Ja.
0: Oh, dus het is ook met dansen, zeg maar, eigenlijk.
1: Ja. Klopt, ja. Ja.
0: En want het Maastheater is van de theater en dans, staat er ook bij. En er zijn dus drie performers.
1: Ja, klopt.
0: En die dat doen. En hoe lang duurt de voorstelling?
1: De voorstelling duurt ongeveer 3 kwartier.
0: En 3 kwartier, dus het begint om 11 uur in Caprera.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Is er nog meer wat we moeten weten over de voorstelling?
1: Nee, ja, er zijn nog een paar plekken. Dus als je het nog haalt, zou ik lekker op die fiets springen en deze kant op komen.
0: Ja.
1: En er is ook allerlei rampprogramma omheen nog. Dus je kunt blijven hangen en je kunt ook gewoon hier wandelen.
0: Wat is een rampprogramma dan?
1: Er zijn kleine activiteiten die met de kinderen voor en na de voorstelling gedaan worden.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus je kunt onder andere van je verdriet een bootje vouwen.
0: Nou. Oh, echt? Oh, ja. Ach, wat grappig. Ja, nou, dus het is een hele therapie, jongen, daar. Maar, dus je kan ook eerder komen?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zeker. Oké, wat leuk.
1: Het is al over 3 kwartier gaan we al.
0: Dus. Nou, daarom. Nou, ik zou zeggen, ik hou je niet langer op. En veel succes met de voorstelling. Zijn jullie binnenkort nog ergens in Haarlem en omstreken te bekijken?
1: Ja, op onze website www.maastd.nl, daar staat de speellijst. En we zijn nog op een aantal plekken de komende weken.
0: In de buurt. Leuk. Nou, oké, dankjewel. Sarah, Giampaolo en veel succes met het Maastheater in de Caprera straks om 11 uur. Fijne
1: dankjewel.
0: Zondag. Hoi, hoi.
1: Dag.

Oh, het is niet de goden verzoeken natuurlijk. Rain on Me van Lady Gaga featuring Ariana Grande hoorde je. Ik heb net even snel gekeken, maar het lijkt erop alsof het de rest van de dag droog blijft. Maar goed, straks gaan we even het weerbericht echt helemaal doornemen op Haarlem 105. En ook nog wat andere leuke uitgaanstips natuurlijk, want dit is tenslotte het Niet Thuis Magazine. Dit is Challenge Ganda en Doctrine of Love.

Zo'n zacht, lief plaatje van Justin Bieber. You had me by baby, baby, baby. Maar dit was Daisy's. Nou ja, goed nieuws, het weer. Ja, ik zal het maar gewoon zeggen. Want we gaan langzaam toewerken naar de 22 graden op zaterdag. Dus hoeveel goed nieuws wil je hebben? Vandaag is het droog, ongeveer. Ligt eraan welke app je bekijkt. Maar het blijft zo'n 13 graden. En het is een zuidwester. Eind van de middag zou er misschien een zonnetje door kunnen komen. Altijd leuk voor bij de borrel, zeg ik dan. Maandag zon, regen, afgewisseld, 14 graden. Dinsdag ook nog helemaal niks leuks aan. Maar dus vanaf woensdag wordt het 16 graden droog. Begint de zon te schijnen. En nou ja, dus donderdag 18, vrijdag 9. En dan die zaterdag 22. Dus allemaal lekker naar het strand.

0: It's not the kind of game I play.
1: Charles en Eddie hoorde je en Would I Lie to You? En dat was natuurlijk uit de tijd van de platen. We gaan het even hebben over platen, want tweede Pinksterdag is er een heuse platenbeurs in de Waardepolder. Goedemorgen, Sandra de Leeuw.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent van de organisatie van die platenbeurs. Wat is daar zo al te doen?
2: Ja, nou ja, we gaan natuurlijk niet alleen maar platen zijn er te koop, maar ook cd's. Want dat hoort er eigenlijk ook wel een beetje bij. Wie weet komt er nog wel een verdwaalde cassette ook uit de kast ergens bij iemand.
1: Hmm.
2: Maar we gaan een aantal handelaren en particulieren bij elkaar brengen in het skatepark volgende week maandag. 25e, de tweede Pinksterdag. Om daar hun waren aan te bieden. Dus, en daar gezellig een muzikale middag van te maken.
1: Ja, want wat is er nog meer te doen?
2: We hebben een aantal DJ's die de hele dag live daar aan het draaien zijn. Uiteraard met vinyl. Onder andere van DJ's die in het patronaat ook draaien. En via de Amsterdam Vinyl Club. Allemaal enthousiaste mensen die, ik noem het altijd maar een soort van nerds, die bij elkaar komen om lekker gezellig muziek te maken. Met elkaar muziek te luisteren. En we gaan ook een aantal bandjes zijn er in het café in de middag. Onder andere Phil Metz, een Nederlandse rapper. En Noralie Hendricks, een singer-songwriter, die komt met haar band optreden. En we hebben gewoon gezelligheid. Een loterij is er in het leven geroepen.
1: Een loterij?
2: Ja, we hebben. Vorig jaar was de platenbeurs voor de eerste keer. Toen hebben we de entree gratis gehad. En deze keer hebben we besloten om toch een kleine bijdrage te vragen aan de bezoekers. Maar dat wordt eigenlijk, wordt het omgezet in een loodje. Je betaalt €2 entree.
1: Oh.
2: Dat is dus eigenlijk helemaal niks.
1: Nee.
2: Maar daar krijg je dus een loodje voor bij de deur. En we gaan hele leuke prijzen weggeven gedurende de dag. Dus vooral langskomen en...
1: Oh, er wordt ook een paar keer worden de loodjes getrokken, zeg maar.
2: Ja,
1: oh, leuk. Dat, hele dag spannend, dus. Je moet ook blijven totdat jouw ronde is, of niet? Nee, je trekt gewoon...
2: Ja, we gaan een aantal rondes doen.
1: Ja.
2: Dus, het is wel handig om even te blijven hangen. En het wordt mooi weer, dus ga lekker ook even buiten hangen.
1: Ja, want jij had het over, inderdaad, ik weet niet hoe het er daar uitziet, maar je had het over een café of zo? Waar is het dan bij?
2: Het is een grote skatehal en daaraan vast zit een café. En buiten is nog een hele grote ruimte waar je lekker kan chillen eigenlijk. Er staat zelfs een oude stadsbus waar je in kan gaan zitten.
1: Wat grappig.
2: Het is een hele leuke creatieve ruimte waar je van alles kan doen. En dat gebeurt gelukkig nu ook. Ik kwam op het spoor van het skatepark toen ik daar een keer voor een rommelmarkt stond.
1: Oh ja, dat is dus ook, dat is daar ook af en toe.
2: Maar het
1: is in de Waardepolder, toch?
2: In de Waardepolder, ja. Ja, het is tegenover de Sligro, daar ga je erin.
1: Oh ja, Sligro kennen we allemaal natuurlijk. Nee. Ja. Maar dus het heet het skatepark en daar is dan de platenbeurs, de tweede Pinksterdag. Ja. Is er nog iets, want jullie hebben, dit is niet de eerste platenbeurs, hè? Vol, inderdaad, wat je zei, eerst was het gratis.
2: Tweede editie.
1: En is er toen al, die eerste keer al iets gebeurd waarvan je zegt van nou, dat zou leuk zijn als het weer is?
2: Nou ja, de eerste keer, ik vond het natuurlijk hartstikke spannend toen. Ook omdat er is bijvoorbeeld een handelaar, die komt uit België. En ik denk, straks komt er helemaal niemand qua bezoekers.
1: Ja.
2: Dus dat vond ik wel heel spannend. Maar het was toen meteen al super druk. Dus ik hoop dat het deze keer natuurlijk ook gaat gebeuren. De man uit België is er weer bij. Want die vond het zo leuk vorige keer. Die zei, wanneer is het weer? Want ik kom gewoon weer.
1: Dus, ja, want die platen zijn echt nu wel weer een dingetje, toch? Mensen willen weer een platenspeler in de platenkast. En, Ja.
2: We hebben trouwens ook iemand die plaatspelers en versterkers komt verkopen tijdens de platenbeurs. Dus,
1: Nou, wat leuk. En heb je ook iemand die Walkmans komt verkopen? Daar ben ik nou toch altijd nog naar op zoek. Gewoon.
2: Een Walkman?
1: Ja,
2: dat
1: die
2: dat
1: zo jammer.
2: Maar ik zou misschien vragen of diegene die apparatuur heeft, of hij dat ook heeft.
1: Ja, kom ik ook even langs.
2: Ja.
1: Nee, maar hartstikke leuk. En vanaf hoe laat is het, de platenbeurs? Tweede Pinksterdag dus, in de Waardepoel.
2: We gaan om 11:00 open.
1: 11:00, oké. Okay, dus, ja. Dus voor de mensen die echt de hele speciale platen willen hebben, die moeten er wel om 11:00 zijn.
2: Ja, die moeten er wel vroeg bij zijn. En de ervaring leert dat inderdaad de fanatiekelingen dan al meteen naar binnen rennen. En dat is prima natuurlijk. Maar ja. Er is nog genoeg voor alle mensen die denken van nou, ik kom iets later. Ik heb bijna 30 standhouders, dus dat is best wel veel. Ik weet ook nog niet hoe ik ze allemaal neer ga zetten. Dat ga ik dit weekend allemaal uitpuzzelen. En dan gaan we er een leuk muziekfeest van maken.
1: Nou, top. Heel veel plezier dan, Sandra de Leeuw van de organisatie van de Platenbeurs. En een fijne zondag.
2: Dankjewel, hetzelfde.

0: Lane. Dat was Ray. Nightingale Lane, wat een album is dat zeg. This album may contain hope, heet het, van Ray. Zeker even luisteren. Goed, meer uitgaanstips nu. Marcel Beun, goedemorgen. Wat heb jij voor leuks te melden?
1: Goedemorgen. Vrijdag 22 mei is het weer luilaknacht. En dat betekent in Haarlem al meer dan 100 jaar... luilakmarkt langs de Raamvest en de Raamsingel. Meer dan 50 kooplieden bieden op deze markt hun bloemen en planten aan. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zaterdagnacht 2 uur. In totaal staat er bijna 1 kilometer aan marktkramen en verkoopwagens. De Luilakmarkt in Haarlem is de laatste grote nachtmarkt in Nederland. En nergens is er dan ook zo'n groot aanbod aan bloemen en planten beschikbaar als op deze markt. Luilak dus. Meer info is te vinden op de pagina Nieuws en Mededelingen op haarlem.nl. En op zaterdag 30 mei organiseert Stichting Mooi Zooi in Haarlem een open dag ter gelegenheid van het, let op, 13,2-jarig bestaan van de organisatie. Bezoekers kunnen verwachten een rommelmarkt, creatieve workshops voor jong en oud, live muziek en eten en drinken. Iedereen is welkom om kennis te maken met het werk van Mooi Zooi en de creatieve mogelijkheden van hergebruik. 30 mei van 11 tot 4 aan het Terschellingpad 2 in Schalkwijk. Meer info mooizooi.nl.

nooit vergeten. Queen en I Want to Break Free. En dan dat Freddie Mercury in dat korte rokje met de stofzuiger. En superleuke clip was dat. Nou, even kijken. Woensdagavond, dat is dan 20 mei... organiseert cultuur- en debatcentrum De Pletterij in Haarlem... meet-up uit de wurggreep van Big Tech. Dat is een bijeenkomst waar dan wordt behandeld... dat wij als samenleving steeds afhankelijker worden... van de Amerikaanse tech-giganten... en van de invloed van de Mark Zuckerbergs en de Elon Musk van deze wereld. En wat betekent dat precies voor de samenleving? En de onderzoeker dan, Bart Karstens van het Radnau Instituut... dat al 40 jaar dus ethische en maatschappelijke kwesties in kaart brengt... rondom wetenschap en technologie. Die vertelt dan over, in de pletterij dus woensdag, over de kwetsbaarheden... Trump bevat Microsoft al eens dat de hoofdaanklager van het internationale strafhof zijn mail niet meer inkom. En kan dit dan ook gebeuren met de DigiD en mijn overheid? Nou, dat gaat Bart Karstens dus allemaal even behandelen. Dan in de pletterij op woensdag. En de toegang van deze tegenlicht meet-up is gratis. Maar je moet wel eventjes je ticket reserveren... via de pletterij events tegenlicht meet-up. De wurggreep van de Big Tech wordt daar dus behandeld. Well, all right. Straks nog eventjes wat niet thuis, hè? Volgend uur. Maar eerst Silo.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorel en Bergen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
3: Morgen met tot 12 uur het Niethuis Magazine met uitgaanstips.
4: Love started off so tender, so sweet.

Smoking Out the Window van Silk Sonic. Maar dat was, we hoorden natuurlijk Bruno Mars, held. Nou, vandaag dus verder nog dit uur in het Niet Thuis Magazine. Tot 12 uur het culturele programma op 105. Gaan we doornemen de programmering van het Verhalenhuis. Vanmiddag is er een Boudewijn de Groot tribute in de Oude Kerk in Spaarndam. En de stripdagen die komen er weer aan. En wat daar dan zoal te beleven is, dat hoor je zo.

0: Ik moet van alles van deze Nat Agustin. Ego heet het. En je kan even ego. En faith in what you do. En dat komt natuurlijk altijd goed uit als je dat doet. Nou, anyways. We hadden het over wat we kunnen doen in en rond Haarlem. Ja, dus Arno van der Vuurs de Vries. Goedemorgen. Jij bent van het Verhalenhuis. En jij weet in ieder geval wat daar te doen is.
1: Ja, ja, er blijft nog steeds heel veel te doen. Waar heel veel theaters al een beetje aan het afbouwen zijn voor voor de zomer.
0: Ja.
1: Gaan wij gewoon nog tot en met juni door.
0: Ja.
1: En vanmiddag hebben we een groot benefietconcert voor de Oekraïne.
0: Oh, wauw.
1: Music for Ukraine.
0: Kijk aan.
1: We hebben vanaf 3 uur treedt daar onder andere. Ja, je kent hem misschien wel van Even of Hier. Oleg, die was daar altijd te gast. Oleg Lysenko, de bajanist. Ik mag geen accordeon zeggen, maar het is een bajanist.
0: Het lijkt op een accordeon dus.
1: Het lijkt op een accordeon, maar dat is het zeker niet. samen met Maya Friedman, de celliste, treden daar vanmiddag belangeloos op. En zo doen wij dat eigenlijk ook. Dus alle opbrengsten van dit concert. Gewoon gratis dankelijk en je mag gewoon storten en geven wat je wil. Gaat naar die ambulances voor de Oekraïne.
0: Oh, goed zeg. En hoe laat begint dat?
1: 3 uur vanmiddag.
0: Oh ja. Nou, leuk. Hartstikke goed.
1: Ja, dus dat is eigenlijk het belangrijkste ding voor dit weekend. En verder hebben we nog wat kleine concertjes. Zoals bijvoorbeeld een afstudeerconcert. Dat is dan volgende week alweer. Van een van de spelers van het Conservatorium Haarlem. Dus dat doen we, dat soort dingen ook.
0: Oh, wat voor muziek is dat dan? Wat voor instrument?
1: Het is een beetje crossover. Het is een band. Zij is zangeres. Meadow Browns heet ze. Dus daar, mooie
0: cool.
1: Muziek in ieder geval. Ja, echt al op niveau. Dus daar gaan we later nog wel meer van horen, denk ik. Dus dat is leuk om dat soort dingen te kunnen ontdekken.
0: Ja.
1: Nou, en verder hebben we eigenlijk het aan eind mei, 29 mei, hebben we ook een, dat noemen ze tegenwoordig Nederchansons. Nederlandstalige chansons, dat is eigenlijk.
0: Oh.
1: Cordenier en Kastelein, dat zijn twee hele goede zangers. Die hebben een verhaal gemaakt over vluchten en twijfels, overwinnen, liefde vinden. En dat hebben ze Onderweg genoemd. Dat zijn twee echt goede zangers. Die hebben natuurlijk ook begeleiding van gitaar. En die treden eind mei, 29 mei op, vrijdag 29 mei, 's avonds. En de kaartjes daarvoor zijn ook maar €14,50. Want wij proberen natuurlijk altijd die prijs een beetje laag te houden.
0: Ja.
1: Zodat zoveel mogelijk mensen er naartoe kunnen. Dus dat is weer een van onze doelstellingen, om dat dan weer voor elkaar te krijgen.
0: Ja, als een leuk vrijdagavond uitje is dat dan voor weinig.
1: Juist,
0: precies.
1: Ja. En de muzikanten worden ook goed betaald. Dus dat is iedereen weer blij.
0: Kijk aan, zo doen ze dat in het Verhalenhuis. Ja,
1: proberen we dat wel altijd. Ja, lukt niet altijd, maar.
0: Maar zijn jullie eigenlijk, de hele zomer open? Of gaan jullie ook dicht, net als dat theaterseizoen op zijn einde loopt?
1: Ja, we gaan in juli en augustus gaan we dicht. Dat, zijn de meeste mensen wel met vakantie. Of dan zijn wij zelf ook dicht. En dan hebben we ook tijd om het een en ander te verbouwen en te doen en te verbeteren.
0: Dus
1: dat gaan we deze zomer doen met de kleine zaal, met de filmzaal. Daar komen allemaal nieuwe stoelen in. Dus daar zijn we allemaal weer heel blij mee. Het is wel een grote investering. Ook de hele verbouwing die erbij hoort. Maar dan ziet het erna weer. Kunnen we weer jaren voort met lekkere bioscoopstoelen.
0: Ja, en over films gesproken. Welke films hebben jullie dan nu?
1: Oh, er zijn er nog heel veel. Want in juni is altijd traditioneel bij ons de maand waarin we altijd een beetje de films moeten inhalen die de afgelopen maanden net niet meer pasten, maar nog wel zeker op het lijstje stonden. Dus daar worden er altijd heel veel van gedraaid. Komende week bijvoorbeeld donderdag The Voice of Hindri Rajab. Dat is dat is die film, is best wel een heftige film hoor, over de laatste uren van dat 6-jarige meisje, Palestijnse meisje. Die contact heeft met een ziekenhuis. En dat is best wel een aangrijpende film. Daar hebben ze er echt hoe zeg je dat, de echte stem van het meisje, de echte opnames van dat meisje het ziekenhuis belt, hebben ze daarvoor gebruikt. Dus die hoor je dus ook echt praten, ook hoe het ook echt is gegaan. Dus dat is wel best wel een pittige film.
0: Ja.
1: Dus aanstaande donderdag, maar wel goed om te zien hoe dat dan gaat, wat er gebeurt. En de week daarop, ook donderdag, hebben we Mr. Nobody Against Putin. Dat is die documentaire die een Oscar heeft gewonnen voor de beste documentaire. Over hoe propaganda eigenlijk steeds meer de Russische scholen binnendringt. En dat er dan, daar staat dan eigenlijk één docent op die daar niet aan wil meewerken. Maar dat is natuurlijk uiterst gevaarlijk in het Poetin in Rusland.
0: Ja.
1: Maar die heeft dus een Oscar gewonnen. Dat is, misschien heb je wel eens een keer de poster gezien van Poetin met zo'n hele lange Pinocchio-neus. Nou ja, dat is een hele herkenbare filmposter.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de twee nog in mei. En dan in juni hebben we nog Bugonia en Joe Speedboat en Marty Supreme. En dat soort films komen er
0: ook. Oh ja, Marty Supreme. Ja, die is ook leuk. Die heb ik ook gezien. Ja.
1: Ja.
0: Van de tafeltennisser.
1: Ja, van de tafeltennisser. Ja,
0: ja, ja. Ja. Ja, die is ook echt leuk. Dus allemaal leuke films nog eventjes bij jullie te zien.
1: Ja, dat is altijd toch even fijn in juni. Die hebben we ook nog. En gaan jullie die ook toch nog een keer vertonen? Dat doen we altijd dan maar één keer. Dat vragen mensen ook altijd. Want meestal zijn ze dan weer uitverkocht. En dan, doen jullie het dan nog een keer? Nee, doe het maar voor één keertje. Dus er zijn zoveel mooie films. Dus alles een beetje een kans geven.
0: Ja, zo is het. Maar in ieder geval, vanmiddag in het Verhalenhuis een benefietconcert voor Oekraïne. Doen jullie? Ja. En daar kan je gewoon gratis heen. Maar dan betaal je. Nee, je betaalt dus zeg maar al het geld. De opbrengst daarvan gaat naar Oekraïne. Naar de ambulances. Ja, ja. Heel goed.
1: Ja, je kan dat van tevoren via de website verhalenhuishaarlem.nl kun je ook al je donatie doen. Dus dan heb je helemaal een portemonneeloze middag. Behalve je drankje natuurlijk dan.
0: Heel goed.
1: Maar je kan het ook daar ter plekke nog doen. Zowel contant als met de PIN.
0: Heel goed. Nou, dus lekker even de deur uit en ook nog wat goeds doen. Dat is een plan. Arno van der Vuurst van het Verhalenhuis Haarlem, dankjewel en een hele fijne zondag.
1: Ja, jij ook. Dankjewel. 105.

Mama's Gun en Joy hoorde je op Haarlem 105. En nou leek het mij wel eens leuk om een, omdat we toch een uitgaansprogramma zijn, om eventjes een live optreden uit te zenden. En dit keer is die dan van Adele. Turning Tables live at the Royal Albert Hall.

wel, Adele. Applaus voor jou. Turning Tables, live at the Royal Albert Hall, hoorde je. Op Haarlem 105. Waar het nu tijd is voor het weerbericht. Het is namelijk droog verder vandaag, zeggen ze. 13 graden, wel koud nog steeds. Een zuidwestenwind. Het is allemaal niet zo erg aangenaam. Maar misschien komt aan het eind van de middag de zon er nog even doorheen. Maandag is het ongeveer hetzelfde. Regen, zon, 14 graden. Dinsdag ook, maar vanaf woensdag dan wordt het leuk. Want dan is het 16 graden en het wordt alleen maar warmer. Met zon. Tot zaterdag zelfs 22 graden. Wat een feest.

0: plaatje van Capsule, een Haarlemse bandje. Funk Deluxe hoorde je op Haarlem 105. Er is een speciale tribute vanmiddag in de Oude Kerk in Spaarndam. Goedemorgen, Peter Duval Slothouwer.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Hoe komen jullie erbij om deze tribute te doen?
1: Nou, het grappige is dat je natuurlijk als programmeur van de Oude Kerk kon zitten. Meestal overstelpt wordt met allerlei mensen, amateurs en professionals die graag een concertje willen geven in de Oude Kerk in Spaarndam.
0: Ja, hoe leuk is dat op de zondagmiddag?
1: En zo ook kwam deze voorbij van Peter de Jong. Die zei van, goh, wij hebben de Boudewijn de Groot tribute. Is dat niet iets voor de Oude Kerk? Waarop ik natuurlijk heel spontaan zei, ja zeker is dat woord voor de Oude Kerk, gezien natuurlijk ook wat Boudewijn de Groot gewoond heeft en nog woont.
0: Gezien wat? Sorry, wat zei je?
1: Nee, Boudewijn de Groot natuurlijk van oorsprong een Haarlemmer is. Dus ik was dol enthousiast dat deze tribute in de Oude Kerk zou komen.
0: Ja, ja, ja, snap ik. Want dat vindt iedereen leuk en iedereen kent zijn liedjes natuurlijk. Kan je ook meezingen in de kerk?
1: Ik heb geen idee, maar ik denk dat dat geen enkel bezwaar is bij de noemers van Boudewijn de Groot.
0: Nee, toch? Want hebben jullie vaker die concerten of optredens in de kerk op zondagmiddag?
1: We hebben vaker concerten en optredens in de Oude Kerk in Spaarndam. Het heeft een tijdje stilgelegen vanwege problemen met de verwarming. Maar nu in deze zomermaanden kunnen we weer voluit concerten plannen.
0: Oh ja, want er is geen verwarming. Dus het moet wel zomer zijn. Dat is het een beetje. Ja. Of in ieder geval wel even de jas aan. Een goede jas aan. Voor als je vanmiddag gaat.
1: Het is niet alleen het weer buiten natuurlijk. Maar het is ook binnen niet koud. Dat zal ik bij voorbaat zeggen. Maar het is zeer wel behagelijk.
0: Ja, en nou Peter de Jong zei dus, die komt ook van het conservatorium en zo. Dus dat is best netjes, wordt best een leuke...
1: Nou, daar gaan wij ook vanuit natuurlijk. Hij heeft zich echt natuurlijk bekwaamd in het zingen van liedjes en eigen nummers. Hij is ooit begonnen tijdens zijn conservatoriumstudie in het land van ooit. En toen hij daar zijn eigen liedjes ging zingen, kwam bij hem toch op van, hé, dat is ook leuk. Dat is hij gaan doen in theaters, in cafés, op schepen, in kastelen, in huifkarren. Hij heeft van alles gedaan, een echte singer-songwriter, troubadour. En toen is hij gaan toeleggen sinds 2024 op de liedjes van Boudewijn de Groot.
0: Ja.
1: Want hij vond dat wel heel gaaf om het live te spelen. En ook de liedjes in al zijn puurheid te laten horen. En dan in een kleine bezetting. Je kan het natuurlijk ook met een orkest doen. Maar in een kleine bezetting komen de liedjes denk ik toch meer tot hun recht.
0: Ja, denk ik ook, ja. Ja, hartstikke leuk. Nou, dus dat is er vanmiddag te doen in de Oude Kerk in Spaarndam. Wat zou jij willen horen van Boudewijn de Groot als je zou zeggen ja...
1: Ik heb zelf twee koren en met die koren zing ik regelmatig, of niet regelmatig, maar best nummers van Boudewijn de Groot, onder andere Avond en Verdronken Vlinder. Dus ik weet dat die hier aan bod komen, dus dat vind ik wel heel speciaal.
0: Ik ga even kijken, even een stukje luisteren van Verdronken Vlinder. Wat een aandoenlijke titel is dat. Nou, dat.
2: Ja. Zo te sterven op het water.
0: Ja, daar is hij hoor, Boudewijn. Hartstikke leuk. Nou, heel veel plezier vanmiddag. En bedankt, hè?
1: Ja.
0: Peter?
1: We zeggen dat het om 3:30 begint.
0: Dat is heel mooi, ja.
1: En de kosten, de toegang is 22,5 euro.
0: Ja, maar dan heb je ook wat.
1: Zeker de moeite waard.
0: Oké, nou, veel plezier en bedankt, hè, voor je toelichting. Joejoe. Hoi, hoi.
1: Dag.

0: Mark Brossard hoorde je. En Way You Shine. De stripdagen komen er weer aan in Haarlem. En aan de telefoon hebben wij de voorzitter, Louis Piren. Zeg ik dat goed, Louis?
1: Ja, dat zeg je helemaal goed.
0: Fijn. Jij bent de voorzitter van de stripdagen Haarlem. Ja. Wat kunnen we verwachten?
1: Wat we kunnen verwachten in Haarlem in het weekend van 30 en 31 mei... is een grote editie van ons tweejaarlijkse festival Stripdagen Haarlem. En het wordt de 18e editie. We zijn gestart in 1992, ver voor mijn tijd. Onder meer door de beroemde Haarlemse striptekenaar Joost Zwarte, die heeft dat ontworpen. En om de twee jaar zetten wij Haarlem om in de hoofdstad van de stripcultuur in Nederland.
0: Ja.
1: En het wordt een grote editie met een heel bijzonder thema. En het thema is kritisch kijken.
0: Hey. Want ik weet dat het vroeger was het op de Grote Markt. Toen is het in de Koepel. Waar vindt het nu plaats?
1: Ja, klopt. Nou, het vindt om te beginnen plaats door de hele stad. Maar de stripdagen heeft altijd één hoofdlocatie. En dat was tot voor een paar jaar de Philharmonie, het voormalige concertgebouw, met een grote buitenmarkt op de Grote Markt. Daar zijn we mee gestopt 3 jaar geleden, bij de vorige editie. En op de eerste plaats hebben we nu als hoofdlocatie de gevangeniskoepel. Dat is natuurlijk steeds meer een belangrijke kunst- en cultuurinstelling in de stad. En vanwege dat prachtige ronde gebouw kunnen we daar heel veel uitgevers, tekenaars kwijt. En hebben we ook een groot bijprogramma. En op de Grote Markt doen we niks meer. Maar in de binnenstad hebben we op allerlei plekken, in de meeste musea, in galeries, op straat en in winkels, allerlei evenementen en presentaties en feestjes en toelichtingen en
0: ja,
1: toespraken die te maken hebben met stripcultuur.
0: Ja, want je kan nu al wat zien ervan op straat, hè?
1: Ja, we hebben op straat sinds gisteren staan er op meerdere plekken in Haarlem, waaronder het Stationsplein, staan er grote panelen met allerlei beeldmateriaal uit de komende stripdagen. En tegelijkertijd wordt er op die plekken dit weekend op de achterkant van sommige van die panelen live geschilderd door het jonge talent waarmee wij samenwerken. Live painting. En die borden die blijven een week of 3 staan, dus ook tot na de stripdagen.
0: Oh, wat grappig. En je kan daar dus nu naar kijken hoe dat wordt gemaakt.
1: Ja, als je nu naar het Stationsplein staat, dan zie je wat er tot nu toe gemaakt is. Bartel Jorisstraat, aan de kop van de Bartel Jorisstraat hebben we ook wat staan. En vandaag wordt er door tekenaars live geschilderd in voor het pand Jopo de Pollo, de Haarlemse stripwinkel. En dat is de hele middag nog aan de gang.
0: Jopo de Pollo, in welke straat zit die?
1: Zit die niet in de Kleine Houtstraat? Ja, ik ben altijd zo slecht in namen. Laten we zeggen de Kleine Houtstraat.
0: We zeggen gewoon de Kleine Houtstraat. Nee, ik denk het ook. Ja, ik ben er wel eens langs gelopen, inderdaad. Ja, het zou ook de Schachelstraat kunnen zijn. Nou ja, een van die...
1: Nee, het is niet de Schachelstraat. Het is die lange doorlopende straat met heel veel vintage winkels. Laten we zeggen de Kleine Houtstraat.
0: Oké, dat doen we. En anders moet je eventjes googlen, hè? Dan kom je er ook. Maar leuk. Dus daar, je loopt gewoon die straat door en daar zie je het al gebeuren dan vanmiddag.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat is iets waar jij naar uitkijkt, zo die 30, 31 mei?
1: Ik kijk zeker uit naar het, dat noemen wij het inhoudelijk programma, oftewel het podiumprogramma in de koepel. Op allebei de dagen van de stripdagen hebben wij van 's ochtends 10 tot eind van de dag hebben wij interviews, lezingen, presentaties van striptekenaars van over de halve wereld. En wat nieuw is dit jaar, of althans nog nieuwer, is dat we ook heel veel aandacht besteden aan de jonge generatie. Dus wij hebben op meerdere plekken in de stad niet alleen de allergrootste namen uit de stripwereld, maar ook studenten van kunstacademies, zeker de kunstacademie Artes in Zwolle. Daar hebben ze een speciale afdeling, Comic Design. En die het werk van eerstejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten is op allerlei plekken in de stad te zien.
0: Nou, wat leuk.
1: En daar verheug ik me heel erg op.
0: Ja.
1: En iets waar ik me ook op verheug is dat wij op sommige plekken nog nooit geweest zijn. En één daarvan is een nieuwe broedplaats in Haarlem. De Volharding. Dat is in Haarlem-Noord. Vlak aan het Spaarne. Een oude beschuitfabriek. En dat is een grote open rauwe ruimte. Waar op dit moment sowieso al veel kunstenaars werken. En daar komt een hele rij tentoonstellingen die ook vooral te maken heeft met de jonge generatie striptekenaars. Dus google even De Volharding, Haarlem. En dan vind je een spannende, een beetje Berlijn-achtige plek.
0: Ja.
1: Waar wij ook aandacht besteden aan stripcultuur.
0: Waar jullie ook zijn dan 30.
1: Het keurige centrum van Haarlem.
0: 30 en 31 mei zijn jullie daar ook.
1: Ja, ja. Exactly.
0: Leuk. Nou, we gaan volgende week nog even verder over door. Over de stripdagen. Maar voor nu wens ik je alvast veel succes met de voorbereidingen. En bedankt, Louis Prien, voor je toelichting.
1: Ja, jullie ook. En tot over een week.
0: Oké, bye bye.
1: Dag.
2: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en

0: Dat was Miley Cyrus met Secret, met iets met Fleetwood Mac. Jan, jij gaat hele andere dingen draaien strakjes tussen
1: 12 en 2. En ontzettend veel nieuwe muziek is er weer uitgebracht de afgelopen 2 weken ongeveer.
0: Oh ja?
1: In het Nationaal Product. Dus ja, ik doe maar wat Bakermat. Draaien wij ook heel veel met Arani. Ruben Hillen. Zeg je dat wat?
0: Nee.
1: Ruben Hillen? Nee. Is The Voice de winnaar of The Voice?
0: Oh ja, tuurlijk, Ruben. Ik heb de hele Voice gekeken ook. Echt,
1: heb je de hele Voice gekeken?
0: Ja, ja.
1: Moet je nagaan hoe dat dan werkt. Hè? Dat ik dan gewoon willekeurig zo'n naam opnoem.
0: Zijn achternaam.
1: Ja. Ja. 20 seconden. Ik ga Zoe Levi. Justin de Wild. Zeg je dat wat? Justin de Wild. Ze staat op 4 in de top 40. Met Cheerio.
0: Nee.
1: Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij in 1 keer op de... Vorige week is hij binnengekomen op 5. Nu stijgt hij dan door naar 4. Komt ook langs. Nou, niet langs, maar...
0: Ja. Ga jij draaien?
1: Op de radio. Ja. Criss Cross Amsterdam.
0: Oh, leuk.
1: We hebben een nieuwe met Jan Smit en Frans Bauer.
0: Leuk.
1: Afrojack heeft een nieuwe.
0: Leuk.
1: Kevin en Roxy Dekker. Miss Montreal. Een nieuwe. Lakshmi. Ook een nieuwe.
0: Ja, je ziet echt kanalen vol.
1: Precies. Ja, en dan in het volgende uur... vrouwtje. Sammy Martin. Zeg je niet.
0: We hebben het pas over het eerste uur.
1: Jezus, nee, dit is het tweede. Dit is het tweede.
0: Dit is het tweede uur. Ja.
1: Ja, tweede uur. Sammy Martin uit Bonaire. Halle. Halle heet dat nummer. Mag ik graag draaien.
0: Ja.
1: Dat is altijd wel leuk.
0: Zellig.
1: De bankzitters die hier bij 5 mei ook waren. Ja, stond jij nog helemaal vooraan, zag ik. Martin Garrix.
0: Ja.
1: Heeft iets samengedaan met...
0: Ja, ook Nederlands product. Ja, dat
1: met
0: vergeet
1: Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Kovacs heeft iets nieuws gemaakt.
0: Ja.
1: Dus... Ja.
0: Nou ja, niet te geloven, Jan. Jij hebt echt een hele drukke show.
1: Ja,
0: nou, veel succes dan straks. Kijk, die van mij zit er nu op. En dus
1: is ook lekker, hè, dit?
0: Dit is ook lekker, ja, zeker. Het is Make Love van Room 5. En Oliver Chipman natuurlijk had het origineel. Maar goed, tot zover het Niet Thuis Magazine voor deze zondag. Kijk voor meer tips op onze website en social media. Nou, dat. En een hele fijne zondag. Doei, doei.
1: Oh, ja.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorl en Bergen 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het is 3 over 12. Goedemiddag,
0: Jan Gaus.
3: Dit is het Nationaal Product en het Nationaal Product is er tot 2 uur.
4: De leukste liedjes van eigen bodem.
5: Wat zeg ik?
4: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

0: wanna be with you.
1: Ja, ja.
2: En dit was dus Ruben Hillen, de nummer 1, de winnaar van The Voice of Holland. Dit jaar weer georganiseerd met redelijk succesvol is dat geweest. En 20 seconds was dat, ja. En Bakermat daarvoor. Oh, ik zit een beetje gek in beeld. Ik moet wat kleiner worden. Ja, als je natuurlijk naar de radio luistert, denk je van waar gaat dit over? En dat is het ook wel een beetje. Kijk, dit is beter. goedemiddag. Aardappel 105 met het Dacia product. Je moet ook overal op letten tegenwoordig, hè? Ja. Goedemiddag, het Nationaal Product tot 2 uur met heel veel nieuwe muziek. En onder andere Son Milieu. Ze hebben ook een nieuwe track en die heet 24 Hours.

0: Ja.
1: Sommie en mooie nieuwe single van hun. En dat nummer dat heet 24 Hours.
2: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

cancer, ze is schorpioen. Rising murder main is cancer, ze is cancel culture beu. En ze deugt niet, net een deugt niet. En ze kwetste mensen, moesten ze maar mennen.

0: We gaan achteruit,
1: we gaan achteruit, we gaan achteruit.
2: En we gaan vooruit, en we gaan vooruit, en we gaan vooruit.
1: We gaan achteruit, we gaan achteruit, we gaan achteruit.
2: En we gaan vooruit, en we gaan vooruit, en we gaan vooruit.
1: We gaan achteruit, we gaan achteruit, we gaan achteruit.
2: En we gaan vooruit, en we gaan vooruit, en we gaan vooruit.
1: We gaan achteruit, we gaan achteruit, we gaan achteruit.

0: nationaal product.
1: En het gaat alle kanten op, dat nationaal product. Van volksmuziek tot dance tot een beetje ja, hip-hop. Sepp was dit en Abel. En dat nummer heette. Ja, dat was een nieuw nummer van hun. En we gaan vooruit. Tijdgeest heet het nummer. En ja, wie hebben we hier? Dit is Mo natuurlijk.

0: naar voren kijken.
1: 10:30 bij Haarlem 105. En dit was Mo en Blijven Rijden. Ik vind het altijd een mooi zondagliedje. Dat, ja, op een andere manier. Eens even kijken. Dit wat ik nu ga draaien, dat staat echt hoog in de top 40. Het is eigenlijk de zomerhit nu al van 2026. Het is Justin De Wild en Cheerio.

mooi. En Justin De Wild was dat. En cheerio. En ja, vorige week kwam hij op 5 binnen in de top 40. Toen dacht ik, nou, misschien gaat hij wel in één keer door naar nummer 1. Maar dat viel een beetje tegen voor hem, denk ik ook. Want hij ging door naar 4. En dat is natuurlijk alleen maar goed. Cheerio was dat, Justin De Wild. Nationaal product met, ja, ik vind een echte gekke zangeres dit. Zoe Lee.

al te lang naar luisteren, want dan word ik helemaal emotioneel, moet ik zeggen. Huisje aan zee. Zoe Levi was dat. Ze heeft ook een nieuw nummer uit. En dat is dit nummer. Sluit me in je armen.

Maar goed, ze heeft twee nieuwe singles uit. Eentje solo, So We Need By, met Sluit Me In Je Armen. En deze, een duet met Aaron Blommert uit België. Duidelijk door, hè. En Tranen van Goud. Vandaar dat ik ze alle twee eventjes heb gedraaid in het nationale product. Ja. Nou, net wel wie er opveert op dit moment. Criss Cross, Amsterdam en André.

0: Ja.
1: Criss Cross Amsterdam, met eerst Amsterdam. En daarachteraan de nieuwe single van ze met Jan Smit en Frans Bauer. En Je hoort bij mij. Ik dacht toch, ja, die ga ik toch even draaien in het nationaal product op deze zondagmiddag. Het is

Jack. En Aloha Black. En In My World. En Afrojack heeft ook een nieuwe single uit. Twee nieuwe singles heeft hij uit. Ik heb dit keer gekozen voor Eva Simmons. En die Eva Simmons die kennen we nog van dit nummer. Weet je dat nog met Will I Am? Zorgde haar een wereldhit, die Eva Simmons. Ook wel gewoon Simmons, ja. En This Is Love. Die ze samen toemaakte met Will.i.am.

Over Control. Zaterdagmiddag, nee, zondagmiddag tussen 12 en 2 uur. Gisteren waren we nog in Osnabrück. En vandaag gewoon weer lekker hier in Haarlem geland. Met het nationaal product. Ik heb nu voor je Roxy Dekker. Die zette vorig jaar ook nog Haarlem op zijn kop met 5 mei.

Ja, Roxy Dekker. En Radan, ook in het optreden van de Bankzitters werd zij veelvuldig genoemd. Want ze heeft ook nummers opgenomen met de Bankzitters. En de Bankzitters die gingen er ook flink tegenaan op het bevrijdingspop. Ook toen moesten even de hekken worden gesloten. Zeker. En Roxy Dekker heeft ook een nummer gemaakt met Kevin. Ja. En dat laat ik nu even horen. En dat nummer heet Jij hebt mij. Eerst even Kevin.

0: hard of not the start.
1: Ja, ja, Kevin. En samenwerking met Roxy Dekker. En je hebt mij, staat ook ergens in de top 40, zeker. En mag dan niet ontbreken in dit programma, het nationaal product. Ja. En ze doen dan zo'n lekkere oude.

Ja, dat was toen een behoorlijke hit, dit. Voor Cashmere. En Love's What I Want. En dit is de nieuwe single van Miss Montreal. En ze heeft een nieuwe single, een beetje lekker up-tempo nummer. En dat nummer dat heet Schuilen.

mooie nieuwe uptempo single van Miss Montreal. Het is nog maar net uit. En natuurlijk hier ook in het nationaal product met Schuilen. En dit is Mistral.

0: Starship 109. En de zangeres uit Haarlem, tegenwoordig in Utrecht wonende geloof ik. En Lakshmi heeft dit nummer ook eens gedaan. Even een klein stukje daarvan.
1: Ladies and gentlemen, this is your steward speaking. Please return to your cabins. In approximately 11 minutes, we will come to a rest at the main spaceport in Hippo. Thank you for flying with Lakshmi Airlines.

0: platenzaak in Haarlem. We hebben er, ja, we volgen er eigenlijk al de hele carrière. We kennen Nederlander ook. En ze heeft ook een nieuwe single uitgebracht. En ook iets heel aardigs ingesproken voor mij.
1: Hey, ik ben Laxmi. En natuurlijk draait Jan Gauws mij ook bij Nationaal Product op Haarlem 105.
0: Nou, dat is toch mooi, hè?
1: Hey, dit is Laxmi. En natuurlijk draait Jan Gauws mij ook op Haarlem 105 bij Nationaal Product.
0: Ja.
2: You took away my sorrow, my lonely day.
0: Dit is haar nieuwe single.

0: nieuwe single van Lakshmi heet Strawberry. En we kennen haar al een tijdje. Blue Lights, Empty, Govert Park, I'll Be On My Own, Lullaby, Sea, Sun Into Colors, Wars. Allemaal nummers die zij heeft uitgebracht. En daar voegen we dus toe Strawberry van Lakshmi aan toe. Ja. Straks nog een uurtje Nationaal Product.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file vanuit Friesland tussen Bresanddijk en Den Hoever 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A10, de Ring van Amsterdam, staat file door werkzaamheden tussen Amsterdam-West en Buitenveldert 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ja, dat is toch wel een beetje spijtig voor Max Verstappen.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 17 mei, 3 over 1.
1: Jan Gaus.
0: Dit is het Nationaal Product. Nog een uurtje tot 2 uur.
4: Dit is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

0: Ja, ja, ja.
1: Ik vind het wel mooi dit hoor, zeker. Robert van Hemert en Donnie natuurlijk, die maakte ook overuren. En moet dat dan? En de heel kleine daarvoor met Samuel Welten. En dit is Pargo van een hele tijd geleden. Just for you.

van grappig, hè? Toch nog even You and I erin. Dat was toen de eerste hit. Ik ken nog heel goed. Ze kwamen bij de Zandvoorts feestweek in een grote tent. Volksomloop kwam er daar toen, want ja, Sparko ging daar optreden. En toen deden ze een 12 minuten uitvoering van You and I. En toen, nog niet dit nummer, maar toen nog een ander nummer. En ja, toen waren ze weer weg. En ja, ik vond dat toch wel mooi. Ik herinner dat had dan nog wel Sparko gezien bij, in de Zandvoortse feestweek. Karel Emerald.

Emerald was dat. En Greatness. En ik heb er wel genoten van de Hannah May.

daarmee grote indruk bij mij gemaakt op het hoofdpodium. Ja, prachtig was dat.

0: Anna mee, hier met Bluff.
1: Ik ben niet meer bang.
0: In de Arnhemmerhout deed ze dat met een van de bandleden. En toen klonk het ook echt fantastisch. Ik ben niet meer bang. Nationaal product 9 voor 9:30.

0: single van haar.
1: Maar ik kies altijd jou.
0: Jaar na jaar, zo heet haar nieuwe single.

Ja, ja, ja. Harley Sammy Martin was dat. En Harley, ja, en er wordt ontzettend veel reclame gemaakt voor Curaçao. Is ook leuk. Maar Bonaire is toch ook wel echt heel erg gaaf. Maar goed, hou dat een... ja, het is natuurlijk een bokkenend weg. Maar goed, misschien een aardig idee. Sammy Martin, ze komt daar vandaan. Je denkt, hé, nationaal product. Hé, Gauws, wat is dat? Ja, gemeente van Nederland, hè. Dus, ja. Sammy Martin en Halley. En Martin Garrix heeft een nieuwe single uit met Ed Sheeran. Maar ik doe eerst even een oude van hem.

0: Martin Garrix en The Summer Days. Macklemore, Patrick Stump. Alweer hier van een tijdje geleden. En Martin Garrix is de studio ingedoken met Ed Sheeran. En dat leverde dit op.
1: Today we are doing the tune with Martin Garrix. This is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

0: Martin Garrix uit Nederland. Tezamen met Ed Sheeran. En ik wil je toch nog even kijken of me dat lukt. Dat helemaal in het begin van het nummer laten horen. Even kijken.
1: Today we are doing the tune.
0: Ja, we doen een melodietje, een tune doen we.
1: Today we are doing the tune. Ja. With Martin Garrix. This is my first ever.
0: Ja, met Martin Garrix. En dit is.
1: EDM tune should be out.
0: Ja, dit is mijn eerste.
1: EDM tune should be out. Ja, EDM tune should be out.
0: Ja, zo kijken die gasten er dus tegenaan, hè? Gewoon, ja, dit is mijn eerste EDM dingetje wat ik ga doen. Dus ja, Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. En dit is Gerard Joling, zijn nieuwe single.

0: Ja, ja. Gerard Joling en Mama, waar ben je? En dat is zijn nieuwe single. Oh ja, dat was trouwens een heel klein... Even een klein previewtje van Kovacs. Dat ga ik straks ook nog draaien. A Perfect Crime. Maar ik had nu eerst eventjes dit nummer had ik in gedachten. En het is goed dat er een paar collega's hier om me heen staan. Want het is een zeer emotioneel nummer.
1: Hij heeft een leesboek vast ingepakt.

snelle. En misschien heb je er zelf ook wel mee te maken in je familie. Of misschien heb je er zelf al last van. Zou natuurlijk ook kunnen. Van Alzheimer, geheugenverlies. Dat was ook een zeer indringende billboard-reclame. Was het 1 op de 5 die dat dan overkomt. En in mijn familie komt dat ook behoorlijk veel voor. En dan is het altijd een kopsnummer. Komt altijd wel een beetje binnen. Zo van, snelle en het licht. Laat het licht aan, ja. Ik had het net over Kovacs.

Kovacs. En de Sugar Pill. En we kennen er ook van. Toen is het een klein beetje stil geworden. Althans, dat had ik een beetje. Maar ze heeft een gelukkig weer een nieuwe single uit. Het is echt wel een kunstenaar dit hoor. Kovacs. Zo begint zo'n single dan. En het ziet er ook heel mooi kunstig uit. Beeld. Kovacs, nieuwe single.

0: drive that car off the road all alone.
1: Ja, ik zei het al, een kunstenaar. Een kunstenaar is... Echt wel gaaf. Kovacs was dat. 023. Ja, dan zijn we even net over 023 zijn.
2: Ja, dat is heel goed. Dat doe je goed, Jan.
1: Want vanmiddag een hele belangrijke wedstrijd.
2: Absoluut.
1: Voor Telstar.
2: Ja.
1: Niet om te winnen, maar om te overleven.
2: Nou ja, als ze winnen, dan overleven ze meteen ook.
1: Meteen al, anders gaan ze naar de play-offs.
2: Ja, hè? Dan moeten ze echt, als ze verliezen alleen. Dus als ze gelijk spelen of als ze winnen, dan blijft Telstar in de Eredivisie.
1: Ja, Telstar. Ja, dit jaar in de Eredivisie gekomen, dat was al waanzinnig.
2: Ja, dat was echt te gek. En omdat het, ja, uiteindelijk, ze voetballen het hele seizoen heel goed. Maar ja, ze zijn toch zo spannend weer in een positie terechtgekomen dat het er echt van deze wedstrijd afhangt. En daarom doet Haarlem 105 er vanaf over een minuutje of 10 live verslag van.
1: Ja, want de wedstrijd begint toch om een uur of 3? Of?
2: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het begint om 2:30. Dus ja, de uitzending begint om 2:00. Dus we gaan rustig opbouwen. Noah van den Burg, de sportverslaggever van 105. En ik, Herco, gaan we opbouwen naar 2:30. We hebben wat achtergrond.
1: En hij zit ook daar.
2: Dat had gekund, maar we gaan toch samen gewoon hier vanuit de studio doen.
1: Okay.
2: Er is ook in het Telstar Stadion staat een groot scherm. En daar hadden we bij kunnen zijn. Maar we konden in zo'n korte tijd niet regelen dat daar iets met een mobiele studio. Weet ik, dus dat is dan.
1: Nee,
2: dus lekker vanuit de studio. Maar reken maar dat we kort op de bal zitten, om het maar even in voetbaltermen te halen.
1: Ja, mogen we dat dan uitzenden met al die rechten? Of hoe doen we dat?
2: Ja, als je maar net later bent dan het in het echt is.
1: Ja?
2: Ja. Dat hebben wij vorig jaar gecheckt. Noah en ik hebben vorig jaar, toen Telstar op het punt stond om te gaan promoveren, hebben wij ook reportages bij het stadion gemaakt, echt voor tv. En dat kan allemaal, maar je mag dan niet in het stadion en dat soort dingen. Maar dat was hartstikke leuk om te doen. Ja. En daarom dit vervolg.
1: Ja, want het leeft echt, hè, in Veld. Maar ook hier in Haarlem. We zijn er in Haarlem ook wel een beetje trots op, hè?
2: Ja, dat vind ik wel fijn om te horen ook. Want er was natuurlijk al vroeger een enorme rivaliteit tussen Haarlem en Telstar. Maar ik geloof toch dat de gemiddelde Haarlemmer misschien op wat fanatiekelingen na, en alle recht hebben ze om Telstar niet te omarmen. Maar het leeft toch, sinds ze vorig jaar gepromoveerd zijn, leeft het volgens mij in Haarlem ook wel.
1: Ja, precies. Nou, er was even wat tussen Heemskerk en Schalkwijk dit jaar. Maar vorig jaar, weet je nog. Maar dat ging niet over voetbal.
2: Nee, dat ging niet over voetbal. Maar vroeger was er natuurlijk echt wel knokken tussen hardcore Telstar supporters en Haarlem. Ja, ik ben wel ooit...
1: Heb jij het nog mee kunnen maken eigenlijk?
2: Ja. Toen werkte ik al op de ijsbaan in Haarlem.
1: Ja.
2: En toen fietste ik een keer vanaf het station de Rijksstraatweg Haarlem-Noord in. En daar kwam ik toen allemaal voetbalsupporters tegen. En toen was het dus Haarlem thuis tegen Telstar. Zoiets. Ja, dat was heel grimmig. Ik ben blij dat ik linksaf kon.
1: Oh, wauw. Ja, nooit geweten dat het tussen Haarlem en Telstar nooit...
2: Nee, moet ik wel zeggen, want dan zoomen we in op iets geks. Ik vind dat vanaf het moment de Telstar supporters, dat is echt feest om daarbij te zijn. En wij hebben vorig jaar één van de wedstrijden van de play-offs, zijn Noah en ik gewoon in het stadion geweest tegen ADO Den Haag. En het was zo'n feest. En ook toen ze eenmaal echt promoveerden in IJmuiden zelf, met een huldiging en weet ik wat. Het was echt alleen maar feest. Je kon ook nergens een winkel in of waar ook. Iedereen had het erover. Ja, wat dat was echt
1: en
2: mooi.
1: En hoe gaan jullie straks de uitzending doen? Ga je ook voor dat voetbal verslaan? Of,
2: we zullen het moeten doen met een live blog. En Noah heeft wel camerabeelden van de zender die het wel uitzendt.
1: Ja.
2: En daar gaan we steeds in een soort sportflitsen gaan we daarop in.
1: Okay.
2: Ja, een beetje een soort mini langs de lijn. Er is natuurlijk nog veel meer sport.
1: Maar met één wedstrijd? wedstrijd maar.
2: Er is één wedstrijd, maar er is natuurlijk...
1: Nee, maar dat vind ik ook wel goed. Want bij Langs de Lijn switchen ze steeds over.
2: Ja.
1: En bij ons hoor je het dan gelijk. Als er iets gebeurt, dan hoor je het ook wel gelijk.
2: Ja, staat echt Telstar, Volendam-Telstar staat helemaal centraal. Het kan natuurlijk wel zijn dat we hier en daar wat uitweiden naar de andere wedstrijden die er gespeeld worden. Er is ook nog de G.

0: vandaag wint, dan zijn die gewoon in één keer veilig. En dat dan Volendam in de laatste play-off na competitie set ook wint. Dus dat ook Volendam in de Eredivisie blijft. Dat is wat mij betreft. Noah is er, dus die weet alle details. Want zo goed ben ik daar uiteindelijk weer niet in thuis.
1: Blijf nog even zitten.
0: Zou ik doen. Dank je, Jan.
1: Ik haal hierna nog even in de uitzending.
0: Ja, is goed.
1: Want dan hebben we het wereldkampioenschap voetbal.
0: Oh.

0: aan Mart Hoogkamer en mijn oranje... Jij hebt niks, hè, met die Nederlandstalige muziek, volgens mij.
1: Hoe denk je dat?
0: Nou, dat heb ik volgens mij eens een keer meegekregen bij het 023.
1: Oh, nou ja, dat hangt er vanaf. Ik bedoel, ik vind heel veel Nederlandstalige muziek gewoon hartstikke mooi.
0: Okay.
1: Maar de echte, deze meezingers...
0: Deze smartlappen.
1: De smartlappen. Daar ben ik wat minder van, maar de plaat die je net draaide, die vind ik hartstikke mooi.
0: Oké, heel goed. Ja. Heel goed. Het wereldkampioenschap voetbal zit er ook aan. Het is wel heel omstreden. In Canada, Amerika en in Mexico. Het is, hoe zie jij erin?
1: Nou, ik vind het eigenlijk schandalig dat we naartoe gaan. Wat mij betreft zouden ze het moeten boycotten.
0: Oké, wauw.
1: Ja. Maar goed, daar zijn de commerciële belangen natuurlijk veel te groot voor. Dus ja. dat gaat gewoon, wat mij betreft, helaas wel gebeuren. Ja, en weet je,
0: Dus je gaat ook niet kijken dan?
1: Nee, echt helemaal niet.
0: Nee? Geen wedstrijd?
1: Nee. Ik ga dit persoonlijk boycotten.
0: Oké. Okay. Je hebt ze met Songfestival, heb je ook persoonlijk geboycott?
1: Dat heb ik ook geboycott.
0: Heb je ook geboycott? Ja. Dus je weet niet wie er nummer 1 is geworden?
1: Ja, maar dat kan ik natuurlijk niet omheen. Dat zie je meteen.
0: Nee, daar kan je niet omheen.
1: Ja, nee. Sla één nieuwsbericht open. En het, Nee, maar ik heb het niet gevolgd. Ik ben in de basis tegen een boycott.
0: Ja.
1: Maar sommige dingen zijn zo duidelijk, dat hadden ze niet moeten doen. Dus ik vind het goed dat Nederland niet is gegaan. Ik ben blij dat Israël niet gewonnen heeft.
0: Ja. Ik stel nog even een paar minuutjes van jou. Ken je deze plaat? Bastiaan Ragas. Balsragas.
1: Ja, heeft ook zo'n mooie stem. Prachtige stem.
0: En dit gaat over het kroegje in Bloemendaal. Waar hij dan, als hij zijn hond uitlaat, dan komt hij altijd. En dan, ja, Toos, het duurde even lang. Ging je vandaag,
1: dat wist ik dan weer niet.
0: En dan heeft hij dit nummer opgemaakt. Daar zie ik Nederland.

0: nou, Nappie, kom op dan. Nappie, Nappie, kom nou mee. Nee, niet doen. Nee, niet snuffen.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Martussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Martussower het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Martussower dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je tussen Breezaanddijk en Den Oever nu 20 minuten vertraging. En de N242 van Heerhugowaard naar Alkmaar. Dus Heerhugowaard en knooppunt Kooimeer is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Welkom bij de Vissers Derby, Volendam Telstar.

0: Welkom bij Haarlem 105 en bij deze speciale uitzending Volendam Telstar. Het is erop of eronder. Wie blijft daar in de eredivisie sowieso en wie moet dan alsnog de nacompetitie in? Mijn naam is Herco Lim en ik heb de eer om vandaag tot het einde van de wedstrijd bij te zijn. En wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, allereerst, dit doe ik niet alleen, want Noah van den Burg, sportverslaggever van 105, die zit tegenover me. Welkom Noah.
1: Ja, leuk toch? Ja, dit gaan we gewoon. Dit is hartstikke leuk.
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. En ik ben heel benieuwd. We hebben geprobeerd om in de korte tijd dat we dit konden regelen, om dus van alles voor je klaar te hebben staan. Mm-hmm. Jij hebt contact met... vertel het eigenlijk zelf maar.
1: Ja, ik heb contact met de stadionspeaker van Telstar. En vandaag wordt het in... Ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar vandaag kun je naar het Telstar stadion toe, of althans, daar had je een kaartje voor moeten kopen. En dan kon je daar de wedstrijd bijwonen.
0: Ja, te gek dat ze dat doen. Vandaag. Ja, dus er staat in het Telstarstadion een groot scherm en de tribune zit vol.
1: Ja, ze doen één tribune open en daar kun je dan alles helemaal zien met op het grote scherm, zeg maar.
0: Ja, ik vind dat te gek, want ik begreep dat de kaartjes voor het uitvak in Volendam in 25 seconden geloof ik uitverkocht waren.
1: Ja, heel snel inderdaad. Ja.
0: Hey, en het is onwijs belangrijk. Het hangt echt van vandaag af. Kun jij dat nog even precies toelichten? Want Excelsior heeft een beetje roet in het eten gegooid eigenlijk, hè?
1: Dat kun je het wel zeggen, ja. Ja, Excelsior had genoeg aan een gelijkspel om zeker te zijn vorige week, om zeker te zijn dat ze niet meer na competitie hoefden te spelen. En ze speelden tegen Volendam, die in principe ook genoeg had aan een gelijkspel. Want dan zouden ze het in principe nog altijd in eigen hand hebben. Namelijk vandaag, zometeen, tegen Telstar. En Telstar, die moest, hoe dan ook, als ze echt met een goede uitgangspositie naar Volendam wouden, hadden ze moeten winnen van Heracles. En dat hebben ze ook gedaan. Dat was nogal niet alleen een overwinning, maar ook gewoon nog wel echt met goed spel, met mooie cijfers.
0: Ja, de tweede helft dan, hè?
1: Ja, eigenlijk alleen de tweede helft. De eerste helft gebeurde inderdaad niet echt veel. Maar dat hebben ze dus heel goed gedaan. En daarom staan ze nu dus 2 punten voor. Dus mogen ze gelijk spelen zelfs. Maar ja, het is in Volendam. Een Volendam die moet gewoon winnen om die na-competitie te ontlopen. En Telstar erin te duwen. Dus ja, het gaat wel echt om vandaag.
0: Ja, en omdat het dus zo spannend is, dachten Noah en ik van ja, eigenlijk moeten we daar toch live bij zijn.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, we hebben vorig jaar toen Telstar dus in de na-competitie zo goed aan de slag ging, hebben we daar verschillende reportages over gemaakt. Die kun je nog altijd bekijken via onze website. Ja, en we zijn het gewoon helemaal gaan volgen. En de laatste wedstrijd van de play-offs, dat was toen uit tegen Willem II.
1: Ja.
0: Dat viel toen... Ja, toeval bestaat niet, maar dat viel precies samen met mijn eigen radioshow van Hot naar Herco. En dus toen heb jij bij mij in de show ook met sportflitsen, heb jij ons op de hoogte gehouden van hoe of wat.
1: Ja, en weet je wat het nou allermooiste is, Herco? Stel je voor dat Volendam wint, dan moet Telstar dus om in de Eredivisie te blijven.
0: Waarschijnlijk wederom, tegen Willem II.
1: Eens meer misschien, dat is na gisteravond zeker.
0: Oh, dat is al zeker. Oh, kijk, daarom is Noah er. Die weet al deze dingen zo precies. Ik weet het dan ongeveer.
1: Ja.
0: Oké, dus. Maar daar gaan we nog niet van uit.
1: Nee, zeker niet. Nee, we gaan ervan uit dat ze gewoon het liefst winnen. Maar ja, een gelijkspel is al goed genoeg.
0: Ja, precies. Ik krijg intussen al een fotootje uit het Volendamstadion. Want Karel en Koen, hardcore Telstar-fans, die zitten in het stadion. Die zijn erbij bij
1: En twee vrienden van jou, hè?
0: Ja, dat zijn twee vrienden van mij. En die hebben vorig jaar ook tijdens onze liveshow, maar ook van tevoren al ons dan geïnformeerd over hoe het ervoor staat. Ja, en ik denk dat zij wel... Ik denk dat ze geen nagels meer over hebben. Want die zitten er echt wel fanatiek in.
1: Ja, leuk is dat, hè?
0: Ja, te gek. ik sprak er net Maurice ook nog en die zei, ja, maar Herco, realiseer je wel dat er ook fanatieke Haarlemmers zijn die echt tegen Telstar zijn?
1: Ja. Dat realiseren we ons denk ik heel erg goed. Maar ik denk dat er ook heel veel Haarlemmers zijn, of in ieder geval heel veel Nederlanders die Telstar gewoon ontzettend zouden gunnen om in de Eredivisie te blijven. Met alle respect, Haarlem heeft natuurlijk geen topploeg meer wat mee kan draaien in de Eredivisie. Maar ik denk dat je dan juist misschien nog wel Telstar een soort van warm hart toe kan dragen. Maar ja, ik ben ook maar een persoon die ook gewoon voor een ploeg is zoals Telstar. Ja. Als je tegen Telstar bent, dan ben je misschien voor Volendam vandaag. Ja, dat is dan
0: nou,
1: zo.
0: Dat zou kunnen. En ja. Gelukkig mag dat. Ja. En net in het vorige uur, aan het einde van de uur, zat ik nog even met Jan Gaus. Was ik in gesprek. En die zei juist ook dat er heel veel Haarlemmers zijn die Telstar meer dan omarmd hebben. Ja. En dat eigenlijk toen Telstar vorig jaar promoveerde, ook wel Telstar omarmd hebben als nieuwe leuke club uit de regio.
1: Ja, kijk, als je al kijkt naar en dan wil ik niet per se opscheppen meteen, maar als je kijkt naar de views die we vorig jaar daarop hebben gekregen op de beelden die wij daar hebben gemaakt, dan zie je ook wel echt gewoon de liefde voor Telstar hier. En dat zullen echt niet alleen maar uit de meiden zijn.
0: Zeker niet. En we hebben veel meer bericht. Ruud Oei, onze collega, heeft van de week nog de voorzitter van Telstar gesproken. Vorige week over vandaag. Als we daar tijd voor hebben, wie weet kan ik daar nog een fragment van laten horen.
1: Leuk.
0: Wat zullen we doen? Gaan we eerst nog een plaatje draaien of kom jij nu al met de opstellingen?
1: Nee, ik ga eventjes lekker een plaatje luisteren. Dat is lekker rustgevend, toch?
0: Dan dacht ik, de combi van en een prachtige band, een prachtig nummer en ook een beetje rebels. Hier is Kom in Opstand, dat is de titel Uprising van Muse.

0: Je hoorde Mohammed Ali van de prachtige Faithless. Wat een heerlijke plaat. Ja, we gaan zo langzamerhand toe naar de opstellingen. En wie er allemaal op het veld staan. Welke elf er gekozen zijn door Korea. En natuurlijk ook de Volendammers. Maar ja, dat en meer. En Noah... Zijn er verrassingen in de opstelling? Of weet je dat gewoon nog eigenlijk helemaal niet? Is dat nog is dat bijna openbaar?
1: Nou, hij doet het... Ik zit nu even zo de opstellingen te bekijken. En ik zie dat in ieder geval natuurlijk gewoon de meeste namen... al natuurlijk gewoon dezelfde zullen zijn. Ik zie trouwens wel Tejan. Die is natuurlijk normaal gesproken... in ieder geval ook soms invallen. En die moet dan inkomen vallen. Dus ja, dat is een beetje vervelend, om zo maar te zeggen... dat hij dan nu in één keer weer in de basis zet.
0: Oké, okay, ja, nou ja, of niet.
1: Of niet, ja. Nee, als hij de vijf scoort, dan is het zo weer anders.
0: Ja, weet je, je moet Volendam ook een beetje verrassen natuurlijk. Dus,
1: absoluut.
0: Lieve luisteraar, dus... Het is 5 minuutjes voor het begin van de wedstrijd. Ja. Wij moeten hier een klein beetje schakelen met de middelen die we hebben... om daar de live beelden van te krijgen. Misschien namelijk dat wij contact hebben met Robert Sand... die in het Telstar-stadion zit. En,
1: zou ik kijken of ik... Doet.
0: Ja, misschien kun je gewoon de telefoon bij de speaker houden... want dan hebben we hem. Ja. Robert, ben je daar?
1: Hey, kun je ons horen, Robert?
2: Ja, jou hoor ik niet wel.
1: Ik zou zeggen.
2: Nee, dat doen we echt pas als we oplopen. Dus ik start nu gewoon die muziek, dan kan ik een crossfade maken.
0: Volgens mij gaat dit niet helemaal over ons.
2: Nou, ik hoor jou helemaal niet. Ik heb nu jou op de lijn.
1: En nu?
2: Ja, ik hoor jou wel. Maar ik denk dat via jouw telefoon is.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is prima. Robert, kun je gewoon via deze manier, maar dat kan Noah beter vragen, of hij gewoon de opstelling kan voorlezen?
2: Ik hoor jullie nu alleen heel ver weg praten.
1: Oké, dan ga ik even iets dichterbij zitten.
2: Ik hoorde je technicus op de afstand.
1: Oké, ja, op de hoe heet het, lukt niet helemaal om hem om je in te bellen. Ik kan het gewoon mijn telefoon bij de microfoon houden, dat je dan de opstellingen doet. Ja. Is dat een idee?
2: Ja, dat is goed. Dus zet hem maar aan. Je kan zelf mee luisteren. Ja. Ik moet zo gaan beginnen overigens. Dus ik kan niet voor de opstelling al van alles met je bespreken.
1: Nee, helemaal goed.
0: Nou, je hoort het al. We zijn live.
1: Ja.
0: Je hoort het al, we zijn dus live bij het voorlezen van de opstellingen. Dat gebeurt vanuit het Telstar-stadion door Robert Sand. Dat is de stadionspeaker. En hij gaat met hopelijk veel bombarie ons vertellen... welke 11 spelers er namens Telstar op het veld staan. En superleuk om dit op deze manier te doen. Wat denk jij? Noah, wat denk jij? Hoe gaat Telstar beginnen in de eerste helft tegen Volendam?
1: Ja, dat wordt natuurlijk gewoon spektakel. 100%.
0: Maar gaan ze meteen druk zetten of gaan ze een beetje afwachtend voetballen? Ik bedoel, wat doen ze de rest van het jaar?
2: Hier kijken in het Bruno-stadion. We zijn ontzettend trots op als club dat jullie er zijn vandaag. En dat jullie hier toch in het stadion zijn om de club op afstand... te ondersteunen.
0: Je hoort dus live vanuit het Telstar-stadion
2: hoeveel. 35-jarige jarige. Joep Rondhout. Joep, van harte gefeliciteerd. Je bent hier met je vrouw en je beste vriend Menno. Er is natuurlijk geen mooiere manier om je verjaardag te vieren dan hier zo. Kijkende naar het veiligstellen van Telstar voor het behoud in de Eredivisie. Want dat wouden we natuurlijk allemaal naar zitten te kijken, op zitten te wachten en naar het spatten. Gelijkspel is genoeg. Overwinning zou het allermooiste zijn. En ik neem aan dat jullie er allemaal wel zijn als dan straks vanmiddag hier de bus weer arriveert en de spelers op het veld zullen verschijnen. We gaan zo meteen, als de wedstrijd begint, wel de opstelling van Telstar doen, zoals altijd. En daarna zetten we de commentatoren aan en kunnen jullie kijken als zat je thuis op de bank, maar dan met een echte voetbalsfeer.
0: Ja, je hoort Robert Sand intussen dus het publiek in het Telstar Stadion toespreken. En het is wel leuk dat wij daar dan weer via een ingenieuze verbinding ook een beetje bij kunnen zijn. En het is gewoon even wachten totdat het oplezen van de opstelling gaat beginnen. En of er dus veranderingen zijn.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat gaan we zo meteen, als het goed is, helemaal luid en duidelijk van hem horen. Ondertussen had ik ook al even een bericht gekregen van iemand die zit te luisteren. En die zegt, goh, wat leuk dat jullie dat zo doen. Zo'n leuke special. Ik kan niet wachten.
0: Oh, dankjewel. Wat een leuke reacties.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik kreeg al via de inbox van de studio van Gerard uit IJmuiden ook de vraag, gaan jullie echt het live verslag doen van de wedstrijd? Nou, ja Gerard, mocht je dit horen, leuk dat je erbij bent. Volgens mij komt hier de opstelling.
2: Rug nummer 2 voor Jeff Hardeveld. Rug nummer 4, Guus Offerhaus. Nummer 6 en onze aanvoerder Danny Bakker. Met nummer 11, Tyrese Noslin. Rug nummer 14 voor Neville Ogidi Nwankwo. Met nummer 17, terug van weg geweest, in de basis, Niels Rossen. Met nummer 21, Devin Koswal. Met nummer 27 voor Patrick Brouwer. In de basis met nummer 30, Kai Tean. En de elfde man aan de afstand met rug nummer 37 is Sam van Duin. En dan wil ik vragen, laat je horen tot aan de dijk in Volendam voor onze trainer Anthony Correa.
0: Wat heerlijk dit. Nou, lieve luisteraar, ik hoop dat je het een beetje mee hebt kunnen horen. Vooral ook dat er extra aandacht werd gevraagd door de stadionspeaker voor de trainer die ja, helaas na dit seizoen Telstar gaat verlaten. Want hij gaat aan de slag bij Utrecht. Wij gaan gewoon nog even een plaatje draaien. En dan, dan is zo dadelijk de wedstrijd begonnen. Dus hartstikke goed. Dit is Alex Warren met Fever Dream.

0: En ik schakel meteen door naar Noah. Wat is er aan de hand in Volendam?
1: Ja, Volendam die heeft net gescoord een uitbraak. Het is nog heel even kijken, is het niet buitenspel? Is het dat wel? Descott van Volendam maakt de 1-0. En er wordt gewoon, geloof ik, helemaal verder niks aan gedaan. En dat betekent dus virtueel nu dat Volendam erin blijft. En dat Telstar voor die na-competitieplek gaat spelen. Maar ja, we zijn pas 2 minuten onderweg. Ja. Er is nog van alles te spelen.
0: Maar dit is wel het slechts denkbare begin voor Telstar dat je kunt bedenken, zeg.
1: Goeiedag. Nou, eigenlijk wel, ja.
0: Daar had jij niet over geappt met de trainer, toch? Dat ze het zo zouden doen.
1: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, ik had sowieso niet heel veel met de trainer geappt. Maar inmiddels voetballen ze weer. Maar ja, wel met een 1-0 achterstand dus.
0: 1-0 achterstand. Ai, dat is een heel slecht begin voor Telstar. Maar ja, dus misschien om Maurice te citeren voor de hele hardcore Haarlem-fan.
2: Misschien wel,
0: is het eigenlijk goed nieuws dan dat Volendam voorstaat?
1: Dat zou kunnen. Je weet het niet. Misschien hebben ze ook wel een hekel aan Volendam.
0: Ja, en wat wel grappig is, ik sprak op 5 mei de burgemeester van Velsen, dus Frank Dales. En die voorspelde dat hij vreesde dat Telstar dus inderdaad nog na competitie moet spelen, maar er dan wel in blijft.
1: Oké, dat dan weer wel.
0: Ja, dat dan wel. Okay. Want hij was vorig jaar absoluut aanwezig en vond het een geweldig kampioensfeest. Althans, niet eens kampioen, maar een promotiefeest. Ja, toen Telstar op plein 45 gehuldigd werd. En hij kwam er uitgebreid aan het woord.
1: Maar is niet zo dat als je zo'n ploeg als Telstar bent, dan al jaren daarvoor tegen vecht eigenlijk, hè? Dan dat je dan, ja, dat je dan ook niet gewoon wil dat ze dan gewoon als huldige, dat niet een beetje als kampioen voelt, toch?
0: Nou, dat was absoluut. Het was veel meer dan kampioen. Want het was 48 jaar geleden dat ze in de Eredivisie hadden gezeten. En ja, wij spraken bijvoorbeeld in onze reportages al met mensen. En dan stelde jij de vraag van en als ze nou verliezen, ben je dan teleurgesteld? Ja, toen was ook al het antwoord, nee, is alleen maar een kers op de taart. Ja. Het is echt geweldig. Ja. Heb jij gehoord dat alle seizoenskaarten voor volgend jaar, dus ongeacht of Telstar in de eerste of in de Eredivisie speelt, de 3400 seizoenskaarten zijn gewoon allemaal uitverkocht.
1: Ja, te gek.
0: En de voorzitter zei, misschien dat ik het straks kan laten horen, die zei ook, dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Telstar.
1: Kijk aan.
0: Dus sowieso is dat al een prachtig pluspunt voor komend seizoen, in welke divisie ze ook spelen.
1: Ja.
0: Tijd voor een plaatje. Dit is Lucent met Sweet Tooth, maar dan wel de akoestische versie.

0: Terwijl Telstar dus helaas met 1-0 achter staat in Volendam. Ja, zijn er intussen, want er zijn meerdere wedstrijden op hetzelfde moment gestart. Noah, is er een andere wedstrijd die er nu nog uitspringt die er nog toe doet? Of is het voor de meeste partijen van vanmiddag gewoon een moetje?
1: Nee, de meeste partijen zijn een klein moetje. Maar NEC, Twente en Ajax die strijden nog wel echt om die nummer 3 positie. Om natuurlijk die Europa League in te willen.
0: Ja, precies.
1: En die zijn allemaal nog wel bezig. En ja. NEC die heeft een redelijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daar staat het nog 0-0. En ook Heerenveen die speelt tegen Ajax. Ook daar is het nog 0-0. En PSV ja, die speelt tegen Twente. En Twente speelt ook nog ergens om. En je mag 3 keer raden hoeveel het daar staat.
0: Nou, ik denk 0-0.
1: Ja, precies. Ja. Zo zijn er genoeg nog wedstrijden waar het om gaat.
0: Ja, precies. Maar dat heeft lang niet het belang van Volendam Telstar.
1: Zeker niet. Nee, want dat gaat natuurlijk wel om wie die Europa gaat. Dus voor Nederlands voetbal wel. Maar het gaat niet zozeer om ja, of weer terug naar de divisie naar onder. Of dat je blijft zitten. Ja, ja, dat is natuurlijk wel een ander
0: En natuurlijk
1: niveau,
0: om onze regio.
1: Absoluut.
0: Hey, en wat je riep net toen de microfoon nog niet open stond iets over Ron Jans.
1: Ja, die gaat natuurlijk na dit seizoen. Gaat hij stoppen. En hij is net heel hartelijk door de fans met een spandoek bedankt voor alles. Is dat natuurlijk wel een mooi afscheid voor hem.
0: Dat is hartstikke mooi. Ja. En dat hebben ze vorige week in het Telstarstadion ook gedaan met de trainer. Hè? Dat was hartverwarmend hoe die uitgezwaaid is en bedankt is. En zie je maar.
1: Dat was het sowieso wel, want over bedankt gesproken. Natuurlijk werd hij bedankt. En ook Dennis de Kloeze, die bij Feyenoord de technisch directeur is, gaat ook weg. En die is natuurlijk ook door de fans toch hartelijk gedag gezwaaid. Het deed hem veel, maar ook dat is niet echt heel erg belangrijk voor onze regio.
0: Nee, maar ik vind het wel leuk om in deze heftige tijden met allerlei protesten en weken van wat deze saamhorigheid, om dat te benoemen. Want ik vind dat op dit moment het voetbal zich van zijn beste kant laat zien, als ik heel eerlijk ben.
1: Zeker. Ondertussen kijken we weer naar Volendam Telstar. Ja. Daar zal ik even een update geven. Weer een snelle counter van Volendam. Hij komt daarmee nog wel een hoekschop aan voor Volendam. Het is tot nu toe een wat jammerlijk begin. En zo'n snelle vroege goal helpt natuurlijk ook niet echt mee.
0: Nee, dan moet je jezelf echt even bij elkaar rapen.
1: Eigenlijk wel, hè.
0: Maar dat kunnen ze volgens mij wel.
1: Ja, er zitten toch gewoon veel mannen in het stadion. Die zijn er allemaal op afgekomen. Ik zie her en der nog wel wat lege plekken. Terwijl de hoekschop nu genomen gaat worden. En die vliegt over alles en iedereen heen. Over de achterlijn. Dus krijgen we een doeltrap van de keeper Koeman.
0: Het lijkt me tijd om even naar de Cure te gaan luisteren. Hier zijn ze met Lullaby.

0: Vorige week was onze collega Roet Oei in gesprek met de voorzitter van Telstar, Leon Anoké. Onder andere dus over hoe dit seizoen gegaan is en over hoe spannend de komende tijden is. En het gaat natuurlijk over de wedstrijd die nu bezig is tegen Volendam. Noah, is er nog een update of is het nog steeds 1-0 voor Volendam?
1: Het is nog altijd 1-0, maar wel een ingooi nu voor Telstar. Kijken of er wat doorgekopt. Teheran komt dan voor de bal, maar daar is niet nog een schot vanuit de rebound. En dan wordt hij toch door iemand die daar is gaan liggen, wordt hij weggewerkt. Telstar verovert de bal weer, wordt hij weer ingepompt. Weer Teheran, maar weer wordt hij weggewerkt. En dan wordt hij nog onderschept. En dan is het hotse knotse voetbal vanuit net randje 16. En dan wordt hij toch nog weggeknald en dan toch weer niet. En toen is Telstar wel een beetje de bal over de zijlijn. En zo is het nog niet echt een gevaar. Een beetje chaos net in rond de 16 van Volendam. Dat dan wel. Maar een hoop hotse knotse glijpartijen. Tweede lijn die wordt geschoten. Staat nog altijd 1-0 voor Volendam.
0: Maar goed, in ieder geval is Telstar...
1: Ze komen
0: wat in de wedstrijd. En, ik laat je graag even horen wat Roet Oei en Leon Anoké met elkaar bespraken. Het fragment dat ik ga horen gaat dus over die seizoenskaarten.
2: Dus ja, dan gaat dat meespelen.
3: Ja, want zondag die 17e, je noemde het al, dan spelen jullie zelf tegen Volendam. En die is dan sowieso extra belangrijk, want dat is dus de directe concurrent, hè?
2: Dat is de directe concurrent op dit moment, ja.
3: Wat trouwens ook een heel aardig teken is van clubgevoel, en daarom staat Telstar ook bekend, dat uitvak in Volendam voor die wedstrijd was binnen, en dan gaat het om 400 plekken, binnen 25 seconden uitverkocht.
2: Ja, het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Maar iedereen wil daar natuurlijk graag bij zijn. Maar dat ging wel heel erg snel, ja.
3: Maar dat lijkt me voor de club, maar ook de spelers en de trainer en ook voor jou een enorme steun. Of we zitten er met z'n allen in.
2: Ja, dat helpt natuurlijk enorm. Hè. Dus we doen het hier alles met elkaar. En ook deze wedstrijden zijn enorm belangrijk. En een goede steun op een goede manier van je supporters, dat is altijd zeer wenselijk.
0: Ja, mooi deze reactie. En ik vergiste me, het ging niet over de seizoenskaarten, maar juist over de wedstrijd. En dat dus de kaarten voor het uitvak zo snel uitverkocht waren. Wat vind jij van het trouwen van de supporters, van de Witte Leeuwen van Telstar?
1: Nou, ik ken toevallig, of ik niet persoonlijk, maar mijn broer die kent iemand die is diehard Telstar fan. Dus die gaat naar alle uit- en thuiswedstrijden. En volgens mij hebben ze er allemaal vertrouwen in. Dat ze dan nu achterstaan, houdt de gemoederen denk ik daar wel bezig in dat uitvak. Maar dat zo snel is en dat zo met echt trouwe supporters zijn, dat blijkt wel. En dat is mooi. Want je ziet, als het met een ploeg slecht gaat, dan lopen sommige supporters dan zomaar het vak uit en het stadion uit. Persoonlijk ben ik daar geen fan van. Maar dat moeten mensen natuurlijk helemaal zelf weten. Je bent wel wat eerder bij de auto dan de meeste andere mensen. Maar nee, het is mooi dat zo snel is uitverkocht.
0: Ja, ik vind Telstar hoe ze dit seizoen in de Eredivisie hebben gevoetbald. Vooral als je ik heb vooral samenvattingen kunnen kijken. Ja, het is gewoon hartstikke goed voetbal. Ze hebben ook best wel veel pech gehad en gewoon weinig ervaring. Ja, en dat is ook niet zo gek.
1: Nee, je kunt het natuurlijk pech noemen, maar als je drie keer of misschien wel vijf keer in deze competitie redelijk achter elkaar de voorsprong steeds verspeelt, ja, dan is dat uiteindelijk gewoon, komt toch door je ervaring en dat heeft dan, dan denk ik een beetje hard misschien nu, maar dan heeft pech er niet zoveel meer mee te maken.
0: Nee, maar dat heeft die hardcore Haarlem supporter dan, die is dat dan weer met je eens,
1: dat
0: toch?
1: Dat denk ik wel, ja, dat denk
0: maar goed,
1: ik wel.
0: Wij blijven de verrichtingen volgen. De eerste helft is zo ongeveer halverwege. Tijd voor een plaatje. Hier is een mooie nieuwe plaat voor Rondé. Dit is Voicemail.

0: kijkt naar dat parcours. Maar ja, natuurlijk die topfavoriet, Jonas Vingegaard, die ellendige Deen waar Pogacar ook zoveel last van heeft gehad. Die doet mee aan de Giro en die heeft natuurlijk al een keertje gewonnen. En nou zit er een Nederlander in de kopgroep van de rit van vandaag. Die heet Tim Naberman uit Genemuiden zit hier, komt hij vandaan.
1: Ja.
0: En vandaag staat een lastige, ja, ze noemen het semi-bergetappe, maar ze finishen gewoon bergop. En dat finishen bergop, dat is gewoon van een eerste categorie.
1: Ja, dat is absoluut niet het kopje van Bloemendaal.
0: Nee, dat is ongeveer 10 keer.
1: Ik zag het profiel, ja. Dat is gewoon een hele steile jongen die ze als finish moeten doen.
0: Precies,
1: hè?
0: Ja, dus dan heb je al de etappe in totaal, die duurde 184 kilometer. Daarvan zit 89 kilometer er al op. Of zeg ik dat goed? Nee, ze moeten nog 89 kilometer.
1: Zo, dus ze zijn nog wel even bezig.
0: Dus ze zijn nog wel even bezig, ja.
1: Nou, lieve luisteraar, het eerste uur van deze speciale uitzending van de Vissers Derby Volendam-Telstar zit erop. Ze staan Telstar met 1-0 achter. We gaan er even uit voor het nieuws. En zo dadelijk het tweede uur van deze speciale uitzending. Tot zo. Dit is Baltazar. Met Do Not Claim Them Anymore. Tot zo.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door

0: ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Kan Telstar het tij keren? Je hoort het zo.

0: Je hoorde I Believe van Douwe Bob. En geloof jij er nog een beetje in, Noah?
1: Ja, we zitten pas in de 35e minuut. Dus we hebben gewoon nog iets minder dan een uurtje te spelen. Laat zeggen, een klein uurtje. Met natuurlijk een kwartiertje rust ertussen. Dus alles is nog mogelijk. Dat is het voordeel van een vroege goal. Je hebt extra veel kans om weer gelijk en erop en erover te gaan.
0: Ja, precies. En denk jij dat Telstra daartoe in staat is? Om dit zwakke begin te boven te komen?
1: God, daar vraag je me wel wat hoor. Ik denk het wel. Dat moet kunnen. Ze zijn naar elkaar gewaagd. De laatste keer dat ze tegen elkaar speelden. Dat was natuurlijk dit seizoen ook al eerder. En toen werd het 2-2 gelijk. Dus er is van alles mogelijk. En nou heeft Telstar, als je kijkt naar de meeste wedstrijden, heeft Telstar nou eenmaal niet echt het beste record. Want of ze speelden gelijk of ze verloren. Hun laatste overwinning dateert alweer vanuit 2018. Toen werd het op 23 februari, dat is de laatste keer dat Telstar gewonnen heeft van Volendam. Toen werd het 5-2. Nou, dat lijkt nu het 2-5. Wordt wel heel erg optimistisch. Maar het laat maar zien dat Telstar nog wel gewoon zou kunnen omdraaien deze wedstrijd.
0: En volgens mij is Telstar wel een beetje van de tweede helft dat het allemaal lukt. Min de laatste 10 minuten.
1: Ja, precies. Dus je kan eigenlijk zeggen dat het zal de laatste 35 minuten zijn. Nee, maar Telstar heeft echt nog wel genoeg kans om dit om te draaien.
0: Precies. En de andere wedstrijden, hoe doet Twente het bijvoorbeeld tegen PSV? Want ja, daar gaat het echt nog ergens om qua Twente.
1: Ja, die staan 1-1 en net een bal op de lat van PSV. Dus daarmee, en omdat NEC met voor staat bij Go Ahead met 2-0, staan nu NEC op die derde plaats. En Ajax die zou dan ook nog kunnen, maar die heb ik nog geen één keer in beeld gezien. Hoewel Telstar nu wel in beeld is, met balbezit rondom de 16. Dan gaat Thean liggen. Die beweert dat hij aan zijn shirt wordt getrokken. Kunnen wel de balbezit behouden. Telstar komt beduidend beter en beter in de wedstrijd. Het is nu de 35e minuut en we zitten op de helft. Nou, dan nu weer even net niet, want de bal wordt teruggepaast. Maar we zaten op de helft van Volendam. En deze punten hebben ze ook wel echt nodig. Eén kleine opsteker voor Telstar, of ze nou in of uit gaan. Ze kunnen wel zeggen dat ze van de kampioen twee keer hebben gewonnen van PSV natuurlijk. Hoewel Telstar nu in het strafschopgebied komt om hem voor te geven. Daar gaat hij ook weer over alles en iedereen heen. Maar ze worden wel gevaarlijker en gevaarlijker.
0: Ik hoor duidelijk dat de druk wordt groter voor Volendam. Dus wie weet ligt hij er zo dadelijk in. Zoals de Telstars fans laten zien, ben je nooit alleen. En dus dan kan natuurlijk Lee Towers het niet ontbreken.

0: Je hoort een Notorious van Duran Duran. En ja, het loopt zo langzamerhand tegen het einde van de eerste helft aan. Noah, hoe gaat het bij Telstar?
1: Ze maken net 1-1. Ah, ze maken kijk, echt direct net kijk. Gelijk. Het is net 1-1. Helemaal vers bijna. Dat is gemaakt door Bakker is de doelpuntenmaker. Die heeft zojuist de 1-1 gemaakt. Ik moet het doen met de switch hier. Dus ik krijg nu het doelpunt ook te zien. Nou, wat een timing. Dankjewel ESPN voor het speciaal overschakelen om die 1-1 nog even mee te pakken. Het is echt, wat is het? Het is de 45ste minuut. Ze hadden daarvoor al een vrije trap. Die was wat minder gevaarlijk. Maar deze bal, ja, die gaat er dus in. En dus zit Telstar gewoon nog in de Eredivisie.
0: Hey, en Noah, dit, behalve dat dit natuurlijk voor ons en voor iedereen die Telstar een goed hart toedraagt, ontzettend goed nieuws is. Eigenlijk zit het eraan te komen. Want steeds in onze commentaarblokjes ging Telstar meer en meer druk zetten. Kwamen ze beter aan de bal. Kwamen ze rond de 16. En nu zit hij er gewoon in.
1: Ja, na 44 minuten en 11 seconden is het dan gewoon 1-1. En je hebt het al gezien in deze vrije trap. Want deze komt ook uit een standaard situatie. En dan is het nog maar even de vraag of die man niet buitenspel staat. Ik kijk hier heel even bij deze mijn live die commentaar die ik hier even mee zou kunnen lezen. Qua de beelden te zien. Nou, er is helemaal niks aan de hand. We gaan gewoon met een 1-1 rusten. Wat lekker.
0: Dit is wel heel lekker. Wat prachtig. En wat een goed nieuws zo op slag van rust. Ja, je zou toch bijna zeggen dat je on top of the world bent. Daarom hier Imagine Dragons.

0: zo. Je hoorde Viva La Vida van Coldplay. En ja, zo moet je natuurlijk de rust in, Noah. Heerlijk, toch?
1: Zeker, ja. Beetje aan het genieten hier ook, hoor.
0: Ja, toch precies. Wel. Hey, en ja, wij waren natuurlijk vorig jaar, zaten we er bovenop met verschillende reportages in de, ik wil steeds zeggen play-offs, maar het is de na-competitie, maar het voelt meer als een play-off, want ze gingen gewoon keihard promoveren.
1: Ja.
0: Kan jij je nog, kan je nog een beetje benoemen hoe het was om met een microfoon voor het stadion van Telstar te staan en dan die mensen die zo uitzinnig zijn omdat ze hadden gewonnen, wat deed dat met jou?
1: Ja, kijk, je bent gewoon bezig op dat moment om de sfeer over te brengen naar de mensen die dat willen weten. Dus je bent op dat moment ben je gewoon heel blij dat het allemaal zo goed gaat natuurlijk. Want dan heb je blije mensen en van blije mensen komen blije reacties. Dus ja, ik als verslaggever vind het alleen maar mooi dat zij heel blij zijn. Daar word ik dan ook heel blij van. Dus dat is absoluut zeker waar. En ja, ik denk dat Telstar vanaf sindsdien alleen nog maar meer omarmd is. Ja. Dus dat is wel heel erg blij. Word je ervan.
0: Omdat het nu rust is, dacht ik, weet je, laten we even een van die video's van vorig jaar erbij pakken. Dus kijk je nu radio, dan kan je de reportage zien. En anders, dan moet je het gewoon even doen met het geluid. Maar dat moet volgens mij ook lukken. Hier is de reportage die we vorig jaar maakten na de wedstrijd tegen Den Bosch.
2: Ik denk dat steeds meer mensen denken van dat het gaat wel lukken. En ik denk het zelf ook.
3: Goeie pot. Met veel kansen. Ik hoop dat Telstar doorgaat. Maar ja, Den Bosch is zeker niet de slechtste.
4: Die uitwedstrijd, nou die wil je niet denken. Wij willen 2 spelen tegen die. Dat is een extra ketel daar.
2: Gaan ze het halen?
5: Ja, tuurlijk. Makkie. Makkie.
3: Ja, natuurlijk jongen. Natuurlijk. 3-0 Jantje.
5: Come on.
6: Kom maar, Telstar. Witte Leeuwen.
3: Telstar!
6: Kom aan, Witte Leeuwen!
5: Ik bedoel, kijk, het was een onwijs spannende wedstrijd. Ik geloofde er eigenlijk niet meer in. Ik zat eerder te stiekem, maar dat je denkt, oh jij als Den Bosch maar niet scoort.
7: Het was spannend. Ja, het was heel spannend.
8: Ongelooflijk veel geluk gehad met de penalty natuurlijk. Helaas die 1-0 eraf.
9: Die penalties eraan komen, ja. Nou, dan ga je nog 10 minuten poep schijten.
7: Ja, ik heb bijna geen stem meer over.
8: We hebben de tweede treffer kunnen maken.
7: Het was gekkenhuis. Dat was echt te gek.
5: Nou, het was eerst heel geweldig. Gewonnen, dus we zijn aan de ene kant heel blij, maar ja, hoe het natuurlijk afliep.
8: Ja, veel adrenaline. Ja, veel spanning. Het werd chaos in het laatste minuutje. Hè? En ja. Toen ging iedereen het veld op natuurlijk. En toen werd het vechten, ja. Maar...
5: Dat was gewoon, ja, je hebt niet echt een feestje. Spelers zijn niet gekomen. Dus ja, we hebben een beetje het idee dat het ons ook een beetje een feestje door de neus geboord is, zeg maar.
10: Ik ben heel blij. Telstar. Eredivisie, we gaan hem pakken. Jilla.
9: Ik moet een beetje meezitten en dan maakt het voor mij niet uit of het Dordrecht of Willem II wordt, eerlijk gezegd.
10: Het zou wel mooi zijn, Eredivisie. Ja, het is toch wat anders.
5: Dordrecht, daar hebben we geloof ik thuis dik van gewonnen met 5-0. Dus als je dat nog een keer doet, dan donderdag, dan is de return vrij makkelijk.
10: We zijn gewoon Eredivisie.
9: Ja, moet nu wel gebeuren, vind ik. We zijn zo ver gekomen, na 50 jaar verdienen we het wel eens een keertje, zou ik zeggen.
5: Ja, anders moeten we weer 48 jaar wachten en dat maak ik niet meer mee.
10: Ja. Het maakt niet uit, we gaan ze gewoon weer opeten. Wij zijn Telstar, wij gaan winnen! Ja! Bop! Ja, man!
0: Wat een heerlijke reacties waren er toch. Ja, ik vond het heel gemengd. Want het was ook vreemd omdat er die vechtpartij was. Of die supporters van Den Bosch het veld op. Dus dat was een beetje gek om daar ook tussen te lopen. Dat is een beetje naargeestig. Terwijl toen we voor het stadion stonden en het alleen nog maar feest was. Maar goed, toen eenmaal de mensen naar buiten kwamen.
1: Als je deze reacties ziet, dan het is toch gewoon heel ja, mooi hoe ze dat zelf hebben beleefd. En dat je dat dan ook echt ziet. Want die adrenaline zit er eigenlijk gewoon nog vol in. Dus ja, dat is heel mooi om dan meteen de eerste reacties op te halen.
0: Precies. En hoe vind jij dat Telstar daarna gewoon dit seizoen... Want het is toen, na deze video's, het is gelukt. Ze hebben nu een heel seizoen meegedraaid in de Eredivisie. Hoe vind je dat ze het gedaan hebben?
1: Als je 2 keer wint van de kampioen, dan mag je al heel tevreden zijn natuurlijk. Ze zijn in een paar wedstrijden wel echt helaas een beetje kansloos geweest. Maar dat is ook niet gek. Het geluk als je in de Eredivisie komt, is dat ploegen zijn niet aan je gewend. Dus Anthony Correa heeft zijn eigen speelstijl natuurlijk. En daar moeten heel veel ploegen aan wennen. Dus ik denk dat je dat in het begin echt wel heel erg ziet. Ik denk dat het volgend jaar een stuk moeilijker wordt. Want dan weten de spelers precies hoe je speelt. Nou is Anthony Correa dan natuurlijk al bij zijn nieuwe club. Dan krijg je natuurlijk een andere coach die weer zijn eigen visie heeft. En weer zijn eigen speelstijl heeft. Maar ik denk dat Telstar zoals ze nu spelen, ze moet wat meer meezitten. Dus misschien hè, ook gewoon net even. Ik weet niet of ze dan natuurlijk nu iets meer. Zou ik echt als een team bij elkaar blijven. Dus ik hoop dat niet heel veel spelers gaan vertrekken. Dat je nog een paar erbij kunt halen. En dan doe je volgend jaar ook gewoon weer mee.
0: Maar goed, wat ik ook denk is dat de hele club moest. Er moest een nieuw veld. Er moesten allerlei andere dingen gebeuren. Dus ze zijn met zoveel andere dingen bezig geweest dan met je op een normale manier voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Dat het was echt een wonder. Alle supporters hebben geholpen met oude tribunes weghalen. Met zorgen dat het kunstgras eruit ging. Ja, weet ik het allemaal. Ja. Ja, echt, wat een clubgevoel was dat allemaal.
1: En weet je dan ook nog eens, dat moet je niet onderschatten, maar dat echte veld, dat kijk, kunstgras leg je neer. En dat als voetbalploeg moet je dat natuurlijk wel iets meer onderhouden dan als het in je tuin ligt. Maar echt gras, dat gaat zoveel meer tijd in zitten.
0: En er ligt een prima grasmat in Velzen-Zuid.
1: Ja, absoluut.
0: Ik vind het stuk waar geen tribune was, daar hebben ze een hele mooie, nu semi-vaste tribune gemaakt. Ja, het is gewoon echt een soort, nou niet een soort, het is echt een stadion geworden, vind ik.
1: En dat, absoluut.
0: Ja, ik woon zelf in de Muiden, dus ik rijd er vaak langs. Maar blijf verheugd. En ik zou er nog aan willen toevoegen dat ik vooral vind dat Telstar heel optimistisch en gewoon stoer is gaan voetballen.
1: Ja.
0: En dat ze met de middelen die ze hebben, die gewoon beperkt zijn, dat ze het eigenlijk best wel goed gedaan hebben. Onze collega die hier net nog even de studio binnenliep, die zei ook van ja, eigenlijk hebben ze het dit jaar nog veel beter gedaan dan vorig jaar. En dat vind ik een scherpe observatie.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, daar ga ik me helemaal bij aansluiten.
0: Ja, ik ook. Ja. Dus het is rust, zo dadelijk de tweede helft. En eerst maar eventjes lekker muziek uit de buurt. Hier is Lakshmi.
11: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Je hoorde Luke Combs met Rethink Some Things. Ja, dat zal Volendam wel gedaan hebben in de kleedkamer. Even nog weer opnieuw bedenken wat er ineens verkeerd ging zo aan het einde van de eerste helft voor hun. Maar voor iemand die de regio lief heeft en niet hardcore Haarlem supporter is, ja, is het toch hartstikke goed nieuws dat het nu 1-1 is bij Volendam Telstar. Of vind jij wat anders, Noah?
1: Nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. Dat denk ik ook. Ik heb even meteen meegekeken of er wissels zijn. Om heel erg gewoon meteen met de deur in huis te vallen. Nee, ze gaan met dezelfde elf gaan ze gewoon het veld op.
0: Nou, dat lijkt me heel wijs. Want zij zijn natuurlijk met vol goede moed de kleedkamer ingestapt. En dus nu weer uit. En de tweede helft staat op het punt om te beginnen.
1: Ja, ze zijn nu net weer een minuut bezig. Dus we gaan daar gewoon weer helemaal lekker tegenaan.
0: Hey, en heb jij daar nog een beetje beeld op? Beeld van hoe Telstar dat in deze competitie gedaan heeft. Hoe komen ze meestal de kleedkamer uit? Ik bedoel, ik weet van vorige week Heracles dat die eerste helft gewoon heel matig was. En die tweede helft spelen ze gewoon zoveel beter voetbal.
1: Ja. En kijk, dat zullen ze nu ook wel een beetje hebben. Hè. Ze moeten gewoon... Kijk, je vraagt, heb ik er zicht op? Nou, meestal komen ze beter de kleedkamer uit dan dat ze de eerste helft komen.
0: Dat kan nergens baseren, eigenlijk, dan mijn gevoel.
1: Nou ja, niet alleen gevoel. Je ziet het ook een beetje in de statistiek. Hè. Vanaf de net ook in de eerste helft, naar het einde toe, naar de 34ste minuut. Vanaf dan zijn ze alleen maar aan de bal geweest. En is het Telstar die dan ook... het zat er al echt aan te komen, dat doelpunt. En 10 minuten later, net even voor rust, ligt hij er gewoon in.
0: Ik kan me het ook wel voorstellen dat als je vol spanning, want dit is echt erop of eronder, dat je naar Volendam gaat in hun thuisstadion. Daar, ja, dan moet je natuurlijk even je weg vinden over hoe en wat. En ja, dat is toch gelukt, want ze zijn nu in ieder geval goed aan het voetballen.
1: Daarom, en dat is natuurlijk ook wel erg mooi.
0: Precies. En hebben ze nog een pinch hitter of zo op de bank zitten? Waarmee ze er even kunnen zorgen dat het gewoon 3-1 wordt bijvoorbeeld?
1: Jeetje, daar vraag je me wat. Ik kan wel even erbij pakken, de squadlist. Eens even kijken. Dan moet ik even zo mijn laptop draaien. Dan zie ik een echte pinch hitter, vraag je. Nou, niet een pinch hitter waarvan je zegt, die gaat 100% scoren. Nee. Dat niet. Maar er zitten wel genoeg spelers op de bank die zeker kunnen voetballen.
0: Ja, en dat is ook knap, hè. Want zij moesten hun selectie ten opzichte van de eerste divisie ook echt uitbreiden.
1: Ja.
0: En er zijn echt goede spelers opgestaan die dit jaar gewoon heel goed aan het voetballen zijn.
1: Ja, weet je, de spits van nu, die moet elke Chatti in zijn schoenen staan.
0: Dat waren grote schoenen om te vullen in het voetbal.
1: Dat zijn echt grote schoenen om te vullen. Dus het is ook niet erg dat niet lukt. Maar het is ook niet nodig om je daar zorgen over te maken. Want voorlopig kunnen zij na vandaag zeggen, we zitten erin. En moet Volendam die beruchte laatste wedstrijd spelen.
0: Precies.
1: Zoals het nu voor staat.
0: Dan gaan wij maar weer een plaatje draaien. En deze leek me ook wel toepasselijk. Wij zijn hier wel een beetje aan het dromen van deze grote stap van Telstar. Dit is Dreamer van Supertramp.

0: Hold Me Closer van Block & Crown. En wij zijn schieten zo langzamerhand behoorlijk door het tweede uur van deze special op zondag over Volendam Telstar heen. En Noah, wat is de stand bij het begin van de tweede helft? Is er al wat gebeurd?
1: Nee, er is heel weinig gebeurd. Er wordt overal gescoord, maar niet bij Telstar tegen Volendam. Dus dat is positief en negatief natuurlijk. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik zou even zeggen wie er Champions League gaat spelen. Dan heeft NEC wel een tegengoal gekregen. Dus Twente, die staat 4-1 achter inmiddels tegen PSV. Dus Twente moet wel echt het laten afhangen van hopelijk Go Ahead die dan nog tegen NEC kan scoren. Nou. Ajax die laat zoals eigenlijk gewoonlijk nog niet veel zien van zichzelf.
0: Oké, dus nu op dit moment is het echt NEC?
1: Op dit moment is het echt NEC die gewoon, ja, als ze nou, stel je voor dat ze nog een tegengoal krijgen, dan staan ze weer gelijk in punten. Dan staan ze op doelsaldo nog wel een klein beetje voor op Twente. Maar als NEC nog verliest, dan is Twente weer de nummer 3. En als Ajax scoort, gaan ze zich nog helemaal mee mengen. Maar voor nu staan ze op de playoffs plaatsen voor Conference League Ajax. En NEC, ja, die gaat dus volgende Champions League in.
0: Dat zou toch ook de bekroning zijn op een prachtig seizoen van NEC. Dat zou niet meer dan terecht zijn, zeg ik. Compleet neutraal natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Hey, en de,
1: of heb je vrienden in Nijmegen?
0: Wat zeg je?
1: Of heb je vrienden in Nijmegen?
0: Ik heb zeker vrienden in Nijmegen. Ja, dat is een erg leuke stad.
1: Ja. Ja. wat zou je zeggen?
0: Nou, ik wil nog even, voordat we nog een muziekje gaan draaien, even het uitstapje naar mijn geliefde en ook jouw geliefde wielrennen, de Giro-etappe. Ze zijn in Bulgarije begonnen. Toen helemaal in het puntje van Italië, Italië binnengekomen. En ze zijn met paardensprongen werkelijk nu dus in Toscane. In het gebied van Bologna en Modena. En dat zijn niet hoge bergen, maar dat zijn wel flinke heuvels. En dat is ook vandaag de etappe.
1: Ja, flinke heuvels kun je het wel zeggen. Ja, ik fiets er liever niet op hoor, als ik heel eerlijk ben. Maar laten we daar inderdaad even een uitstapje naar maken. Ja, het is nog zo'n 50 kilometer. Er is nog altijd een kopgroep weg. Er zijn er alleen 3 bijgekomen. Voor de Italianen nu natuurlijk Ulissi en Ciccone. En voor de Belgen Van Eetveld. En daar zit het peloton zo'n 1 minuut en 46 seconden achter. En dat is natuurlijk met die roze trui. Hè. Dat is natuurlijk altijd nog om die schouders van die jonge, leuke Portugees.
0: Nou hè.
1: Die gisteren ook ging aanvallen. Was ook fantastisch. Dus het is allemaal fantastisch eigenlijk, Herco.
0: Ja, dit is, zelfs als je geen wielerliefhebber bent. Die ronde van Italië, dat is altijd wat rauwer, wat gemener. Er zijn rare valpartijen al geweest. Rare weggetjes. Het is minder gelikt, zou ik het zeggen, dan de Tour de France.
1: Mm-hmm.
0: En hier kan bijvoorbeeld een echte ouderwetse aanvaller, die kan nog wat bereiken. Als voorbeeld de Taco van der Horen, die een aantal jaar geleden gewoon een heel aanstormend peloton in zijn eentje voorbleef en zo een etappe in de Giro won.
1: Dat is toch heerlijk?
0: Ja, dat is heerlijk. Daar houden we je ook nog een klein beetje van op de hoogte. Ik heb gewoon weer een plaatje voor je klaarstaan. Had ik daarnet al Supertramp als wat oudere muziek, heb ik er ook nog eentje klaarstaan van Fleetwood Mac. Wij gaan er nog zeker niet mee stoppen en daarom is dit Don't Stop Now.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en

0: infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het laatste uur van deze Sport op Zondag special. Gaat Telstar het redden?

0: Dat was Sonje met Multicolor. En Telstar in Volendam zit in het laatste kwartier. Noah, hoe staan ze ervoor?
1: 1-1. Dus dat gaat goed. Ze blijven brutaal doorvoetballen. Ik wil wel even een rectificatie plaatsen. Ik had namelijk gezegd dat Ajax nog niet veel van zich laat zien. Ajax domineert wel. Dat is positief. Terwijl we in één keer overschakelen naar Volendam. Dus dan kijk ik meteen even mee. Dan zou er waarschijnlijk wel een grote kans aan komen. Het is nog altijd 1-1. Ik maak even deze aanval van Volendam af. Ze zitten nu aan de linkerkant van het 16 metergebied. Wordt hij voorgegeven. Beetje hard. Hij kan de bal onder controle. Rolhouden geeft hem dan aan. Een prachtige redding van Koeman. Dat is, hij heeft denk ik al zijn ledematen overstrekt. Maar een doelpunt heeft hij wel voorkomen. En hij staat ook weer gelukkig. Het is een zinderende slotfase. Ja, Volendam neemt het even over hier. Er wordt nu wel een overtreding gemaakt. Door de Telstar-spelers. Of door een van de Telstar-spelers. En Volendam die krijgt dus nu een vrije trap op een leuke plek eigenlijk wel voor Volendam. Dus hopelijk gaat hij er niet in. Of misschien wel, hangt er vanaf voor wie je bent natuurlijk. Kijken spelers echt naar hoe krijgt hij het voor elkaar om er niet in te schieten. Dat vraag ik me ook nog steeds een beetje af.
0: Nou ja,
1: in de herhaling
0: Koeman
1: ziet het weer.
0: Koeman heeft ze al heel vaak gered in dit soort situaties. Dus, en dat doet hij dus nu weer.
1: Dat is zeker waar. We krijgen nog wel die vrije trap nog even.
0: Ja, daar blijft hij gewoon even live bij natuurlijk.
1: En dan wordt hij weggekopt. Dan wordt hij nog een keer gekopt. Dan is kop Telstar. Uiteindelijk kan hij weggewerkt worden. En dan blijft Volendam nog wel in balbezit. Pompt hem weer opnieuw. Dan wordt hij weer weggerost in de verdediging. En dan hopelijk kan Telstar even de rust bewaren. Ja, dat kan. Want deze jongen van Volendam die schiet hem eigenlijk. Wilt hij hem pasen. Maar schiet hem over de zijlijn heen. En dan mag Telstar ingooien. En dan zie ik hiernaast me dat Feyenoord ook heeft gescoord. En zo. Ja, wat een redding hè, van Koeman. Dus de fans van Volendam snappen en niet waarom iedereen ging. Ze klappen allemaal wel, maar het staat nog altijd 1-1. En daarmee met klappen win je geen promotie. Telstar die dus de ingooien heeft, wordt wel weer weggekopt. Wordt nog een keer gekopt en zo is Volendam in balbezit. Maar heeft hij gezien dat er een overtreding is begaan. En zo mag Volendam weliswaar de bal behouden. En met Henk Veerman voorin, hè, dat is natuurlijk hun pinchhitter.
0: Maar die kan toch alleen maar zingen?
1: Dat zou je denken, maar misschien kan hij ook nog wat een bal scoren. Hij wordt er wel ingepompt naar Henk Veerman, maar weggekopt. En zo blijft Volendam nog wel in balbezit. Draait hij mooi om zijn tegenstander heen, zet hij nog een keer voor, maar deze bal, die haalt het doel niet eens. En zo is hij heel boos. Hij zegt, dat moet een hoekschop worden. En volgens mij zegt Nachtegaal dat het een doeltrap is. We gaan even kijken of dat ook echt zo is. Wat de scheidsrechter, als die beslist dat het een doeltrap is. Hier krijgen we de herhaling. Hoort het een hoekschop te zijn? Het is kiele. Ik snap dat de scheidsrechter denkt dat dat niet zo is. Maar volgens mij had hij hier wel een hoekschop verdiend. Dus ergens heeft de administratie wel een punt. Maar we krijgen een doeltrap.
0: Dus even rust voor Telstar. En we houden je dus, zoals je hoort, op de hoogte van deze laatste minuten. En, en ook dus de andere wedstrijden. Want je riep net nog wat over Ajax.
1: Ajax, die zijn
0: uit hun schulp gekropen.
1: Die zijn zeker uit hun schulp gekropen. Kansen, dat is in hele grote getalen niet per se aanwezig. Maar nu die tweede helft echt begonnen is. En ook al daar natuurlijk nog 10 minuten te spelen. Is het wel echt dat Ajax toch wel de boventoon voert. En Heerenveen echt wel op de grasmat legt. Letterlijk. Want hier duikt de keeper naar die bal toe. Heeft hem niet. Maar hij gaat naast het doel. Of hij heeft hem niet te pakken. In de zin van dat het een hoekschop wordt voor Ajax. Dus die zijn wel echt bezig om hier nog die 3 punten mee naar huis te nemen. Maar vooralsnog staat het daar 0-0.
0: Nou, tijd om even weer naar een prachtige plaat te luisteren. De Rode Draad van Hanna mee. Dus ze stond op bevrijdingspop. En nu hier bij 105.

0: Volgens mij moeten we meteen even doorschakelen naar Noah. Want wat is er aan de hand bij Volendam Telstar?
1: Nou, het is op de rand van de 16 en hij maakt een overtreding op een Telstar-speler. En ja, zoals ik het nu zie, dan is dus de vraag eigenlijk, is dat dan... moet dat dan een vrije trap of is het een penalty? En de scheidsrechter, Nachtegaal, heeft hier eigenlijk een hele belangrijke beslissing. Hier. En hij is nog altijd aan het kijken naar die VAR, hoe waar alles zich mee bezig houdt. Ik zie verder hier ook op mijn schermen die ik ernaast heb om alles te doen. Hij gaat nu iets zeggen, de scheidsrechter. Eens even kijken, wat heeft hij besloten? Hij geeft een gebaar. Hij gaat hem geven. Volgens mij geeft hij hem.
0: Maar hoe krijgen ze het voor elkaar? Want het was wat jij net buiten de microfoon aangaf, was het een en al powerplay van Volendam. Hoe krijgen ze het dan ineens voor elkaar om op de rand van het strafschopgebied dat Telstar daar ineens staat? Heb je enig idee? Of,
1: Ja, ik zit even rond te kijken. De powerplay komt door nu net een klein beetje Telstar die weer in de aanval is. Die scheidsrechter die zegt alles. Koeman staat erbij. De zoon van Ronald natuurlijk. Hè. Volgens mij gaat hij nou de penalty nemen?
0: Nou, dit is in ieder geval consternatie alom. We zitten in het laatste stukje van Volendam tegen Telstar. Het is nog een paar minuten officiële speeltijd. En het lijkt er dus op dat Telstar in deze slotminuten een penalty krijgt.
1: Ja, ze krijgen een penalty
0: tegen Volendam. Het staat nu 1-1. En daarmee is de kans dat ze zichzelf een heel seizoen de Eredivisie inschieten is wel heel erg groot. Want zouden ze 2-1 maken, dan zitten ze natuurlijk gebakken. Althans... Nou, is Telstar er ook wel goed in om in de laatste paar minuten... dan
1: de penalty wordt genomen.
0: Maar de penalty is er.
1: En hij is gescoord. Ronald Koeman junior schiet Telstar naar een 2-1 voorsprong. Ik zie het op al mijn kanalen. Alles gaat hier af. Het is 1 tegen 2. Ronald Koeman junior. De keeper staat gewoon aan de grond genageld. De fans zijn uitzinnig. Anthony Correa is redelijk rustig. Blijdschap natuurlijk wel. Maar hier redelijk rustig. Fans, hier, we krijgen af en toe een beeld hoe het in Velsen-Zuid zit. Het uitvak gaat op en neer. Het is van je hoempa, hoempa, hoempa. Hè?
0: Ja, precies. En enig idee waarom Koeman de penalty neemt? Ik bedoel, hij is natuurlijk al... Ja, hij is de man van het team al een hele tijd. Zou dat de reden zijn met deze zenuwensituatie dat ze het hem laten doen?
1: Ja, ik denk het wel, joh. De keeper die ligt al 100 jaar te laat. Anthony Correa, uitzinnig. Telstar. Ja, ik mag het bijna niet zeggen. Het is namelijk nog geen einde speeltijd. Maar hoe het er nu naar uitziet, is gewoon volgend jaar weer Eredivisie.
0: Het is toch niet te geloven. Ik zou zeggen, het is formidabel. Maar Stromae spreekt dat net ietsje anders uit. 105.

0: Ja, en hoe dus de strafschop van Telstar in de slotminuten van deze wedstrijd klinkt, laten mijn vrienden vanuit het stadion even aan ons horen. Leuk, hè? Dit soort live beelden, althans, ja, ik heb live beelden, maar dat kan natuurlijk niet op de radio, en maar wel onwijs leuk om dit zo heel even aan je door te laten klinken. Zo ben je er toch een beetje bij als het je niet is gelukt om of in Volendam te zitten of in het Telstar Stadion zelf. En dan ben je gewoon, hoop ik, lekker naar ons aan het luisteren. Ja, 2-1 voor Telstar, dus in Volendam 1-2. En Noah, hoeveel minuten moeten ze nog spelen? Ik geloof dat er heel veel tijd bij kwam, hè?
1: Ja, officieel moeten ze nu nog 4 minuten spelen. Dan zit de wedstrijd erop. We zitten nu in die derde minuut extra tijd. Dus eigenlijk nog 5 minuten dat ze nog echt even aan de bak moeten. En ik wil dan toch nog even meteen wat zeggen over Heerenveen Ajax. Want dat is meer een zwembad geworden dan een voetbalveld. Staat nog altijd 0-0. En Ajax die ook wederom weer echt de boel op probeert nog even aan te zwengelen. Maar ook daar is nog maar een minuut. En als Ajax, als het zo blijft, dan gaan ze Conference League spelen. En dat is natuurlijk voor Ajax wel echt wel bijna Ajax onerend.
0: Ja, maar het lukt ze dit seizoen jammer genoeg echt helemaal niet. En hoe is de NEC? Gaan die dan de Champions League doen? Of gooit Twente nog roet in het eten?
1: Twente gooit sowieso geen roet meer in het eten. Want die hebben met 5-1 verloren van PSV. En Go Ahead Eagles die scoorden wel dat doelpunt. Hè, en die hebben NEC de hele tijd toch nog wel altijd op die 2-1 stand. Maar NEC heeft stand gehouden. Zo kun je dat ook zeggen. Die wedstrijd is ook nog niet afgelopen. Voor de rest is alles nu geëindigd. Ook Ajax eindigt nu in een 0-0. En dan zien we even als ik de live stand erbij pak. Dan zien we dus NEC op die plek 3. Dan zien we hier, terwijl we naar Telstar gaan met Volendam, die nog een hoekschop heeft. Volendam die schiet, maar die wordt tegen allerlei spelers geblokt. Volendam houdt die bal, wordt hotse-knotse voetbal gespeeld hier inmiddels. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dan komt hij ook met bakken uit de hemel zo te zien. Volendam weer en wederom in balbezit. Ze hebben 9 minuten extra tijd, dus het is nu nog 4 minuten, Erko. Het schiet niet op.
0: Het schiet niet op.
1: En Telstar die echt van de ontzettende druk staat, alles probeert om te verdedigen. Hebben nu de bal, proberen hier uit te komen. Ram die bal maar naar voren. Heel goed. Want het staat nog altijd 1-2. En Volendam die inmiddels wel weer in balbezit is. Het wel een beetje jammer echt wel die verdedigers. Die staan ook gewoon al bijna op de helft van Telstar. Dus ze zijn nou wel heel hard aan het duwen. Maar wat ik wou zeggen over NEC. Staan dus nu derde en Twente. Doordat Ajax ook niet heeft kunnen scoren, staat Twente dus daarmee derde. Vierde. En gaat daarmee de Europa League proberen daar wat in te brengen. En gaat Ajax er spelen. Ja, om naar de Conference League te gaan. Daar wil ik overigens ook nog wat over zeggen. Dat kan Ajax.
0: Gaat maar door.
1: Waarschijnlijk, want dat kan Ajax waarschijnlijk niet in eigen huis doen. Vanwege de concerten die daar onder andere door Harry Styles worden gespeeld.
0: Maar goed, de weg is vrij in het Volendam Stadion, toch? Want daar gaan ze naar uitwijken, dacht
1: ik. Precies, ja. En die weg is vrij, al vinden Volendam denk ik het ook niet fijn. Want die moeten dus nog die na-competitiewedstrijd spelen.
0: Ja,
1: als het zo doorgaat.
0: Hey, en ondanks dat het niet zo verrassend is dat PSV kampioen geworden is, zijn dus eigenlijk de nummers 2, 3 en 4 en 5 eigenlijk wel heel verrassend geworden in deze eredivisie, in dit eredivisie dit seizoen. Zo kwam even niet aan mijn woorden.
1: Nee, maar dat klopt wel inderdaad. Terwijl met Telstar nog een minuut te spelen is, ik heb nog geen beeld. Dus lekker plaatje dan, denk ik, hè?
0: Ja, dan gaan we gewoon maar even naar de Counting Crows met Accidentally in Love.

0: Noah, hoe is het bij Telstar?
1: Ja, op dit moment even rustig, want er neemt een clublegende van Volendam neemt afscheid. Die gaat er dan denk ik mee stoppen. Robert Muren, geloof ik dat hij heet. En die gaat er dus mee stoppen. En dat betekent dat Telstar nog een doeltrap mag nemen. De 9 minuten zitten erop. We zitten inmiddels in de 10 minuten extra tijd. Dat betekent dat hij zo gaat affluiten. Dat is nu nog niet. En dat is nu nog niet gebeurd. Nu wel! Hij is afgefloten. Nachtegaal breidt er een eind aan. Het is 1-2. De doeltrap mocht nog genomen worden. Maar daarna zegt hij dat het wel mooi is geweest hier in Volendam. En dan is het 1-2. En is het volgend jaar Telstar. Dus Morena en de rest die had verwacht dat ik geen sport ging kijken. Natuurlijk ga ik sport kijken. Ik heb er geen moment aan getwijfeld. Ik wil jullie allemaal heel even duidelijk maken dat dit natuurlijk al in de sterren geschreven stond. Het is 1-2.
2: Ja, prachtig. En voor de luisteraar die dit niet weet, er was een soort weddenschap gestart. En Noah had een voorspelling gedaan dat Telstar in de Eredivisie zou blijven. En mocht dat niet zo zijn, dan mocht hij een week geen sport kijken. En ja, dat is voor iemand anders niet zo lastig. Maar dat zou wel, dat zou bijna onmogelijk zijn voor Noah. Omdat een ontwenningsverschijnselen, slapeloosheid, dat soort dingen. Maar niets van dat alles. En ja, ik ben dus ook heel blij dat wij hier vanuit de studio van Haarlem 105... ja, dat we dit live... we hebben kunnen meemaken zelf, maar ook dat we dit voor jou hebben kunnen bespreken en behandelen. 1-2, dit is wel een mooier kan het seizoen eigenlijk niet eindigen, toch, voor Telstar?
1: Nee, het is fantastisch. Kijk, ze hoeft alleen maar gelijk te spelen. Dat was natuurlijk wel echt een meevaller. Maar ze hebben niet gespeeld voor een gelijkspel. Ze hebben gespeeld om te winnen. Dat werd echt lastig gemaakt. En ze gingen natuurlijk iets meer in de verdrukking. Ze hoefden niet meer. Dat tijdrekken hebben ze zeker gedaan. Maar ze hebben niet proberen niet meer te voetballen. Dus ja, geweldig om dan met 1-2 af te sluiten. Die penalty erin te schieten. En dan gewoon te zeggen, joh, Volendam, succes daarmee.
2: Ja, fantastisch dat ze dat zo gedaan hebben. En ik vind het eigenlijk ook heel volwassen. Als ik het voor deze onervaren club in de Eredivisie mag noemen.
1: Natuurlijk.
2: Ja, en ik vind het eigenlijk best leuk dat de burgemeester van Velsen hier mij ongelijk krijgt. Want die dacht dat Telstar dan nog in de na-competitie zou moeten spelen. En ja, voor de hardcore Haarlem-fan die niet vindt dat Telstar daarin dat die daarin moeten blijven.
1: Ja, dat is...
2: Nou hoop ik wel echt dat Volendam... Dus de na-competitie tegen Willem II, dat ze dit tweeluik gewoon gaan winnen. Want ik wil volgend jaar gewoon wederom twee vissersderbies. Want ja, dat kan dan weer, ja, als zij erin blijven.
1: Nee, absoluut. En dat is natuurlijk... die mening mag ik al wel met je delen. Al vind ik het ook niet erg als de Tilburgers erin komen. Ik sta daar iets genuanceerder in. Ik hoop wel dat het een leuke pot wordt, hoor. Dat wel.
2: Ja, precies. Toch? Dus dat gewoon... Dat tweeluik hebben wij vorig jaar, waar het ook toen Telstar zat, hebben wij wel enorm van genoten. Ja, dat was echt, dat was ook grote klasse.
1: Ja.
2: Ja, dan was het ook nog Songfestival gisteren. En de koninginnen en de koningen van het Songfestival ooit, dat was natuurlijk ABBA. En laten die nou die waanzinnige plaat hebben, The Winner Takes It All. Laten we heel even tot bedaren komen met deze plaat.

0: Ja, ik krijg video's doorgestuurd via de app van Karel en Koen, die dus in het stadion zitten. En zo kun je ze zelfs bij ESPN niet zien, want het is echt vanaf de tribune gefilmd. Omdat het dus overal zo hard regent, komt dus het hele elfte van Telstar komt keihard aangerend. En die maken allemaal slidings en op je knieën. En die komen allemaal buikschuivers. Ja. Die komen zo naar het uitvak toegegleden.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, supermooi. En daarna beelden dat hoor je ook vooral. Dat Koeman wordt gescandeerd. Want dat is natuurlijk doordat hij, niet alleen doordat hij die 2-1 maakt, maar ook door die redding waar hij alles verrekte, zei jij. Ja. Dat hij dus toen dus Telstar wel degelijk redde. En sowieso was hij wel echt de super vaste kracht van Telstar dit seizoen.
1: En niet alleen die reddingen. Hij heeft meer reddingen moeten verrichten vandaag. Waarin hij heel goed heeft opgetreden vandaag. Echt een goede wedstrijd van hem.
0: Ja, en ik vind dus wel een hele knappe en echt bijzondere keuze dat ze hem dan die pingel laten nemen.
1: Ja.
0: Dat doet me een beetje denken aan toen ooit de twee keepers in het Nederlands elftal, dat Van Gaal een keeperwissel deed. Ja. Die zo verrassend was dat het daardoor lukte.
1: Dus, was ook wel zo'n mooi uniek moment.
0: Ja, daarom. En dat, je ziet het niet vaak dat de keeper, en die kunnen natuurlijk hartstikke goed voetballen.
1: Ja.
0: Dus ik snap het wel.
1: Ja. Ja. Ik vind het ook een bijzondere keuze. Ik had het niet verwacht. Maar het is alleen maar leuk dat daardoor het dan uiteindelijk nog wel gewoon goed komt natuurlijk.
0: Nou ja, in zo'n zenuwenmoment denk ik dat het heel wijs is om zo'n ervaren speler dan maar achter de bal te zetten. En hem even een doeltrap te laten nemen.
1: 100%.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeetje, dus Telstar blijft in de Eredivisie. Ja, ik vond het dus vorig jaar al zo onwijs kicken dat we er toen live bij waren dat ze promoveerden.
1: Ja.
0: En nu lukt het dus gewoon weer om dat te doen. En daarom ook Haarlem 105 bedankt dat we deze uitzending mochten maken.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Ja.
1: Ja, nee, zeker.
0: Hey, dus nu is al het voetballen in de Eredivisie klaar. Alles is duidelijk en daar kan nu niks meer aan veranderen. Zo is het. Zo simpel is het toch?
1: Ja. Zo simpel is het.
0: En het betekent dat er nog één variabele is. Het wordt dus of Volendam of Willem II. Die de laatste toegevoegde ploeg wordt in het volgende seizoen. Dus dat is dan 2026-27 van de Eredivisie. Die dat compleet gaan maken.
1: Ja, zeker. Eigenlijk wel. Ja. Daar komt het gewoon op neer.
0: Ja, ik ga weer een plaatje draaien, denk ik. Of heb jij nog een of andere op een van je 28 schermen nog iets staan wat nog even het vermelden waard is? Of wil je even 3 minuten rust?
1: Nou, ik wil toch wel één ding vermelden. Dat, als we naar het softbal gaan voor de dames, dan ze speelt altijd 2 wedstrijden in het softbal. En Olympia Haarlem heeft al hun 2 wedstrijden gewonnen. Dus die staan ook nu virtueel bovenaan. Maar hebben ook 2 wedstrijden meer gespeeld dan Sparks Haarlem. Want die speelde tegen Neptunus. Maar die 2 wedstrijden zijn afgelast.
0: Oké, dus dat wordt op een later moment pas weer duidelijk.
1: Precies. Dus zo zijn er allemaal nog haken en ogen voor andere sporten die niet duidelijk zijn. En de Giro is ook nog bezig. Dus er is ook nog heel veel onduidelijk voor vandaag.
0: Heerlijk. Dan gaan we eerst maar even naar het prachtige Razorlight luisteren met hun plaat America.

0: Het was een hele tijd geleden dat ik CCC heb gehoord, zelfs op de radio, van Michael Jackson samen met Paul McCartney. Dus lekker om die weer eens te draaien. Noah, wij vroegen ons net af waarom besloten werd dat Koeman deze penalty nam. En dan heb jij je contacten, dus we hebben antwoord van de stadionspeaker van Telstar, ja. Van Robert Zand.
1: Ja, heel erg bedankt ten eerste voor het antwoord. Hij stond sowieso bovenaan het lijstje. Dus als er een penalty werd genomen, dan stond hij in ieder geval bovenaan het lijstje om dat te doen.
0: Okay.
1: En zelf wilde hij dit al heel erg lang en heel erg graag. Dus het is een jongensdroom van hem die dan uitkomt. En als hij dan ook meteen zijn penalty scoort, ja, dan is het cirkeltje natuurlijk helemaal rond.
0: Dat is wel een geweldige, geweldige uitleg. En super dat hij. En dat hij het ook zo even koelbloedig afmaakt.
1: Zeker, absoluut.
0: Mooi.
1: Niet alleen keeper, maar ook nog scoren.
0: Ja, zo is het. Hè? En gewoon geweldig dat hij het. Nou ja, ik gewoon super.
1: Ja, ja, toch?
0: Zo makkelijk is het. Ja.
1: Je hoeft er geen woorden meer aan vuil te maken.
0: Nee, dat klopt. Dus we gaan aardig hard richting het einde van deze show. Maar ik ga eerst nog het heerlijke Inner Smile draaien van Texas.

0: Nou Noah, de uitzending zit er bijna op. Ja. Jij natuurlijk weer onwijs bedankt voor al je enthousiaste, wijze, gevleugelde woorden. En wat er allemaal nog mee bij hoort.
1: Ja, heerlijk. Heerlijk, ja, toch? Dankjewel. Ja, ik vond het ook leuk om gewoon, ja, toch weer gewoon met z'n tweeën deze mooie uitzending te hebben mogen maken.
0: Ja, dat vond ik ook. Ja.
1: Dus dat vind ik heel fijn.
0: Ja, en ik wil Robert Sand even bedanken.
1: Ja, absoluut. Robert Sand, absoluut.
0: Die heeft hele leuke insight information kunnen doorgeven. En ik wil Karel en Koen bedanken. Die zitten nu in het stadion. Die zijn, appte Koen net nog heel erg opgelucht. Dus eerder opgelucht dan blij. Dus ja, dat snap ik ook. Maar ja, heren, dank voor het doorsturen van de video's en de geluiden. We hebben er iets van kunnen laten horen hier tijdens de show. En dan zijn we daar bijna. Maar jij wilde nog wat over de Haarlem supporters zeggen.
1: Ja, want voor hen is het misschien niet zo'n hele leuke uitslag. Dat Telstar erin blijft ten opzichte van Volendam. Maar ik hoop toch dat ze, ondanks dat Telstar misschien erin zit, dat ze in ieder geval voor de rest hopelijk nog wel een beetje een leuk weekend kunnen hebben. En dat ze morgen weer met goede moed toch weer gewoon hun week kunnen vervolgen. Het wordt volgende week mooi weer. Dus ook daar, geniet daar gewoon lekker van.
0: Precies.
1: En dan kunnen we gewoon weer op die voet verder, denk ik. Hè?
0: Zo is het. En ik bedoel, we moeten het zeker hier ook in de regio gewoon

van Hot naar Herco. En daarna Wietskop zondag. Dus blijf vooral lekker luisteren. Ik zou zeggen, fijne avond. Doei! En dan is dit de slotplaat. Rebel Rebel van David Bowie.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Normaal gesproken iedere zondagmiddag hier te horen tussen 4 en 5. Vandaag een uurtje later, tussen 5 en 6. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Iedere vrijdag hoor je hier op 105 tussen 2 en 5 'smiddags Mika Hoppenbrouwers met Mika maakt het weekend. Wekelijks hoor je in dit programma De Muggenbult, een column die je aan het denken zet. Afgelopen vrijdag ging hij over leren luisteren en dan specifiek naar dieren. Want die hebben ons mensen meer te vertellen dan we zelf denken.
1: Ik zou graag met dieren willen kunnen praten. Niet eens voor iets groots of voor iets filosofisch, maar ook voor een praktisch oogpunt. Dat ik tegen de duiven op mijn balkon kan zeggen: hé jongens, zouden jullie misschien pas na 9 uur kunnen beginnen? Want dan ben ik onderweg naar mijn werk. Of tegen de meelmotten in mijn keuken. Kijk, ze mogen best ergens wonen, maar waarom dan specifiek in mijn pasta? Want eerlijk, de aanwezigheid van de dieren zelf vind ik niet eens een probleem. Het ongemak is meer een probleem. Ik zou prima een klein muizenhuisje in mijn keuken willen neerzetten, compleet met eten en wc, als ze dan gewoon voor de rest uit mijn voorraadkast wegblijven. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Of misschien een heel klein beetje. Want hoe meer wetenschappers ontdekken over dierlijke communicatie, hoe ongemakkelijker het eigenlijk wordt om te doen alsof dieren alleen maar wat instinctief piepen, blaffen of krijzen. Neem de zingende alstommuis. Een klein muisje uit Midden-Amerika dat complete gesprekken voert zonder elkaar ooit te onderbreken. Serieus, die muizen wachten beleefd tot de ander is uitgepraat voordat ze reageren. Eerlijk gezegd ken ik genoeg mensen die daar nog iets van kunnen leren. Wetenschappers ontdekten onlangs dat die gesprekken neurologisch veel minder verschillen van menselijke communicatie dan lang werd gedacht. En dat idee vind ik fascinerend. Dat taal niet iets magisch menselijk is, maar gewoon een extreem uit de hand gelopen versie van iets wat dieren ook doen. Want dieren communiceren constant. Olifanten praten via trillingen die kilometers ver dragen. Walvissen zingen complete melodieën. Vogels waarschuwen elkaar voor gevaar. En sommige dieren hebben zelfs verschillende woorden voor verschillende soorten bedreigingen. Wij noemen dat alleen geen taal, omdat het niet klinkt zoals wij zelf praten. Wat dan natuurlijk weer meer zegt over ons dan over die dieren. Mensen hebben sowieso de neiging om intelligentie vooral te herkennen wanneer het iets is dat op ons lijkt. Want een aap die een gebaar maakt vinden we slim, maar een octopus die een probleem oplost voelt eerder als toeval. Terwijl dat dier waarschijnlijk slimmer is dan de gemiddelde man die ik kan echt alles fixen zegt vlak voordat hij een IKEA-kast scheef monteert. En misschien luisteren we daarom ook zo slecht naar dieren. Omdat we al hebben besloten dat ze niks interessants te zeggen. Terwijl, als je eerlijk bent, dieren soms verrassend duidelijk communiceren. Mijn cavia hoeft geen Nederlands te spreken om mij exact duidelijk te vertellen dat het eten op is. En de duiven op mijn balkon maken volgens mij ook iets heel erg duidelijk aan mij kenbaar. Namelijk dat zij zich totaal niks aantrekken van mijn planning.

0: zijn nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Op maandag 25 mei is het tweede Pinksterdag. Menig muziekliefhebber zal die dag hier in de omgeving zijn hart ophalen op een speciale platenbeurs die dan plaatsvindt. Van vinyl tot cd's en zelfs cassettes, alles is er wel te koop. Organisator Sandra de Leeuw vertelde er vanochtend over bij Jules Post in het Niet Thuis magazine.
1: We gaan het even hebben over platen, want tweede Pinksterdag is er een heuse platenbeurs in de Waardepolder. Goedemorgen, Sandra de Leeuw.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent van de organisatie van die platenbeurs. Wat is daar zoal te doen?
2: Ja, nou ja, we gaan natuurlijk niet alleen maar platen zijn er te koop, maar ook cd's. Want dat hoort er eigenlijk ook wel een beetje bij. Wie weet komt er nog wel verdwaalde cassette ook uit de kast ergens bij iemand. Hmm. Maar we gaan een aantal handelaren en particulieren bij elkaar brengen in het skatepark volgende week maandag. 25e, de tweede Pinksterdag. Om daar hun waren aan te bieden. Dus, en daar gezellig een muzikale middag van te maken.
1: Ja, want wat is er nog meer te doen?
2: We hebben een aantal DJ's die de hele dag live daar aan het draaien zijn. Uiteraard met vinyl. Onder andere van DJ's die in het patronaat ook draaien. En via de Amsterdam Final Club. Allemaal enthousiaste mensen die, ik noem het altijd maar een soort van nerds, die bij elkaar komen om lekker gezellig muziek te maken. Met elkaar muziek te luisteren. En we gaan ook een aantal bandjes zijn er in het café in de middag. Onder andere Phil Metz, een Nederlandse rapper. En Noralie Hendricks, een singer-songwriter, die komt met haar band optreden. En we hebben gewoon gezelligheid. Een loterij is er in het leven geroepen.
1: Loterij?
2: Ja, we hebben. Vorig jaar was de platenbeurs voor de eerste keer. Toen hebben we de entree gratis gehad. En deze keer hebben we besloten om toch een kleine bijdrage te vragen aan de bezoekers. Maar dat wordt eigenlijk, wordt het omgezet in een loodje. Je betaalt €2 entree.
1: Oh.
2: Dat is dus eigenlijk helemaal niks.
1: Nee.
2: Maar daar krijg je dus een loodje voor bij de deur. En we gaan hele leuke prijzen weggeven gedurende de dag. Dus vooral langskomen en...
1: Oh, er wordt ook een paar keer worden de loodjes getrokken, zeg maar.
2: Ja,
1: oh, leuk. Dat hele dag spannend. Dus je moet ook blijven totdat jouw ronde is, of niet? Nee, je trekt gewoon...
2: Ja, we gaan een aantal rondes doen.
1: Ja.
2: Dus, het is wel handig om even te blijven hangen. En het wordt mooi weer, dus ga lekker ook even buiten hangen.
1: Ja, want jij had het over, inderdaad, ik weet niet hoe het er daar uitziet, maar je had het over een café of zo? Waar is het dan bij?
2: Het is een grote skatehal en daaraan vast zit een café. En buiten is nog een hele grote ruimte waar je lekker kan chillen eigenlijk. Dus er staat zelfs een oude stadsbus waar je in kan gaan zitten.
1: Ja, wat grappig.
2: Het is een hele leuke, creatieve... ruimte waar je van alles kan doen. En dat gebeurt gelukkig nu ook. Ik kwam op het spoor van het skatepark toen ik daar een keer voor een rommelmarkt stond.
1: Oh ja. Dat is dus ook, dat is daar ook af en toe.
2: Ja,
1: maar het is in de Waardepolder, toch?
2: In de Waardepolder, ja. Ja, het is tegenover de Sligro. Daar ga je erin.
1: Oh ja. Ja, Sligro kennen we allemaal natuurlijk. Nee. Ja. Maar dus het heet het skatepark. En daar is dan de platenbeurs, de tweede Pinksterdag. Ja. Is er nog iets, want jullie hebben, dit is niet de eerste platenbeurs, hè? Vol, inderdaad, wat je zei, eerst was het gratis.
2: Nu is het. Tweede editie, ja.
1: En is er toen al, die eerste keer al iets gebeurd waarvan je zegt van, nou, dat zou leuk zijn als het weer is?
2: Nou ja, de eerste keer, ik vond het natuurlijk hartstikke spannend toen. Ook omdat er is bijvoorbeeld een handelaar die komt uit België. En ik denk, straks komt er helemaal niemand qua bezoekers.
1: Ja.
2: Dus dat vond ik wel heel spannend. Maar het was toen meteen al super druk. Dus ik hoop dat het deze keer natuurlijk ook gaat gebeuren. De man uit België is er weer bij. Want die vond het zo leuk vorige keer. Die zei, wanneer is het weer? Want ik kom gewoon weer.
1: Ja, die platen zijn echt nu wel weer een dingetje, toch? Mensen willen weer een platenspeler in de platenkast. En,
2: We hebben trouwens ook iemand die plaatspelers en versterkers komt verkopen tijdens de platenbeurs. Dus,
1: Nou, wat leuk. En heb je ook iemand die Walkmans komt verkopen? Daar ben ik nou toch altijd nog naar op zoek. Gewoon.
2: Een Walkman?
1: Ja,
2: dat,
1: die
2: heb, nee, dat
1: zo
2: heb ik
1: jammer.
2: Ik zal misschien vragen of diegene die die apparatuur heeft, of hij dat ook heeft.
1: Ja, kom ik ook even langs.
2: Ja.
1: Nee, maar hartstikke leuk. En vanaf hoe laat is het, de platenbeurs? Tweede Pinksterdag dus, in de Waardepoel.
2: We gaan om 11:00 open.
1: 11:00, oké. Okay, dus, ja. Dus voor de mensen die echt de hele speciale platen willen hebben, die moeten er wel om 11:00 zijn.
2: Ja, die moeten er wel vroeg bij zijn. En de ervaring leert dat inderdaad de fanatiekelingen dan al meteen naar binnen rennen. En dat is prima natuurlijk. Maar ja. Er is nog genoeg voor alle mensen die denken van nou, ik kom iets later. Ik heb bijna 30 standhouders, dus dat is best wel veel. Ik weet ook nog niet hoe ik ze allemaal neer ga zetten. Dat ga ik dit weekend allemaal uitpuzzelen. En dan gaan we er een leuk muziekfeest van maken.
1: Nou, top. Nou, heel veel plezier dan, Sandra de Leeuw van de organisatie van de Platenbeurs. En een fijne zondag.
2: Dankjewel, hetzelfde.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het

0: alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. Eén persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de derde plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de vierde plek en Ajax werd vijfde. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het door de wol geverfd zijn. Is dat een kleurplaat met schapen? Je hoort het zo.

0: Michael Stipe, de zanger van R.E.M., die legt uit dat Losing My Religion over een ander onderwerp gaat dan je misschien voor de hand ligt. Want het nummer gaat namelijk totaal niet over het geloof of over religie, maar over onbeantwoorde liefde. Daar wilde ik graag iets over schrijven, zegt hij. Wat ik het spannendst vond is dat je nooit weet of degene die je leuk vindt jou ziet staan of zelfs maar weet dat je bestaat. Dit nummer betekent veel voor de voormalige R.E.M.-zanger. Die intense, oprechte emotie, die heeft zijn weg gevonden naar de beste muziek die onze band me ooit gegeven heeft. Bassist Mike Mills over de melodie. Peter, dat is weer de gitarist, maar op deze plaat hoor je de mandoline. Die schreef het nummer en de melodie was zo mooi dat die bassist dus iets zocht om het steviger te maken. Maar het moest ook eenvoudig en toegankelijk zijn. En Stipe die ergert zich tijdens de opnames van Losing My Religion aan de technicus. Het moest vanuit het hart komen. En die technicus die was slaperig en niet ad rem en niet scherp. En hij was opgefokt. En Stipe die op dat moment die was er helemaal klaar mee. En hij maakte zich druk en hij kleedde zich uit. En de opnames die geleid hebben tot deze prachtige plaat, die heeft hij eigenlijk helemaal naakt gemaakt. En toen dat klaar was, toen liep hij weg. Losing My Religion is een oude zegswijze uit het zuiden van de Verenigde Staten. En het betekent het verliezen van je geduld, je kalmte of zelfbeheersing. Maar het kan ook gaan slaan op het moment dat het opgeven van je hoop of het verliezen van je motivatie. Ja, het is dan wel grappig dat de videoclip weer vol religieuze beelden zit. Dus een engel en iemand die aan een kruis hangt en dat soort dingen. En een combinatie van dat, dus bijbels, met wetenschap. Want je ziet ook Leonardo da Vinci in een tekening. En ook die letterlijke dingen. Dus de spotlight wordt letterlijk in de videoclip gebruikt. Het lachen van mensen of in de corner zitten. Dus echt in een hoekje. Het is mijn kennismaking met R.E.M., maar mijn oom die bleek verschillende platen van ze te hebben. Dus ik was al heel snel verknocht aan hun debuutalbum Murmur en hun album Document. En ja, die draaide ik veel meer dan dit album Out of Time, waar dus Losing My Religion op staat. En wist je trouwens dat R.E.M. staat voor Rapid Eye Movement? De fase van de slaap waarbij je ogen zo heel snel heen en weer knipperen als je aan het dromen bent. Misschien wist je dat al, maar dan moet je dit gewoon maar vergeten. Hey, ik heb nog één laatste leuk weetje. Weet je dat R.E.M. ooit aanklopte bij Bevrijdingspop, toen Bevrijdingspop pas een paar jaar bestond? Ze hadden daarvan gehoord, een festival voor de vrije, dachten ze, daar willen we wel optreden. Maar Bevrijdingspop was toen denk ik nog zelfs in het Kenaupark, dus dat zou beveiligingstechnisch een totale ramp geworden zijn als dan het toen toch al behoorlijk grote R.E.M. daar naartoe was gekomen om op te treden. Dus Bevrijdingspop heeft het vriendelijk afgeslagen. Ik denk als je dat nu zou denken, dan sla je jezelf toch volledig voor je kop. Maar goed, hoe dan ook. Blijft toch een mooi verhaal. Althans, ik vind dat wel in ieder geval. Welkom bij de 63e van Hot naar Herco. Je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek die gaat over de uitdrukking door de wol geverfd zijn. En waar dat nou weer vandaan komt. Het thema van het muzikale drieluik, ja, dat kon niet anders met Telstar dat zich handhaaft in de Eredivisie. En daar staat ook een artikel op over onze website. Kom ik zo op terug. Maar daarom is het thema van het muzikale drieluik winnen, verliezen of wedstrijd. Ja, het is een beetje makkelijk. Dus ik denk dat jij daar wel een hele mooie plaat voor kan verzinnen. Ja, voor de radiokijkers, ja, die zien dat ik niet alleen in de studio ben. Marco Lieversen, welkom. Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel Herco. Ja. Mooi om hier te zijn.
0: Ja, hè? Wat kom je hier doen?
1: Ja, ik kom het een en ander vertellen over een sportieve uitdaging die ik de komende of over 2 weken aanga. Dus we gaan deelnemen aan Alpe d'Huez, een grote sponsor-evenement voor het KWF. Ja. En, gaan met een team aan deelnemen. Daar kom ik iets over vertellen.
0: Wat onwijs leuk. En hoe kom je zo gek om 6 keer Alpe d'Huez op te gaan fietsen? Ik bedoel, kom op.
1: Ja, nee, als je erover nadenkt, dan lijkt het inderdaad gekke werk. Dus het is natuurlijk een sportieve uitdaging. Het staat allemaal in het teken van het KWF om sponsorgeld op te halen. Om die ziekte beter onder controle te krijgen. Dan is het enige wat ik er aan ga doen, is mezelf zo ver mogelijk pushen om zoveel mogelijk geld op te halen. En ja, dat is dan inderdaad 6 wordt het doel.
0: Ja, ja, 6 keer, dat lijkt me echt heel heftig. Ik heb hem een keer gedaan, de Alpe d'Huez, maar... Ik zou er toch niet aan moeten denken om dat 6 keer achter elkaar te doen. Althans, dat afdalen, dat zou wel leuk zijn. Maar 6 keer klimmen, het lijkt me echt heftig om dat. En het moet ook achter elkaar in 1 dag, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ja.
0: Ja, dus daar straks meer over. En straks is echt pas na het nieuws. Tot die tijd dus lekker bespreek worden rubriek. Een muzikaal 3-luik en heerlijke platen. Zoals ook deze. Ja, ik kan het dan niet laten om dan een beetje in het thema te blijven. Dit is Losing My Head van Crystal.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En deze week gaat dat over de uitdrukking door de wol geverfd zijn. Ja, en Arie, die hing natuurlijk al in de app, dus ik ga even erbij pakken wat hij allemaal ingestuurd heeft. Dus, door de wol geverfd zijn. Ja, deze uitdrukking die gaat terug op een bepaalde manier van verven. Oh ja, en wat ik helemaal vergeet te zeggen is wat het betekent. Dus als je door de wol geverfd bent, dan ben je gewoon heel erg ervaren. Dan weet je, om er maar een andere bij te pakken, dan weet je van de hoed en de rand. Dus en in dat kader zeg je dat ook. En Arie zegt daarbij, een door de wol geverfde vakman of vakvrouw is bijvoorbeeld iemand met heel veel ervaring. De kleur in de wol verven, dat is letterlijk wat je doet als je dus als iets door de wol geverfd wordt. En dat wil zeggen dat de wol geverfd wordt zodra die van het schaap afkomt. En dus in onbewerkte toestand en dus ook wat vettiger. En als je op die manier dus wol verft, dan blijft de kleur er veel beter in zitten dan als je dit later doet en ook als je dat mechanisch doet. Maar het kost dus wel veel meer tijd en ook meer moeite om het op deze manier, om dus wol een bepaalde kleur te geven. En dat was dus duurder. Ja, en in de wol geverfde stoffen, zegt Arie, die kosten dus ook meer. Maar er stond tegenover dat de kleur langer mooi bleef. En dus is echt al hartstikke oud. Want Arie, die gaat maar door, joh. Die zegt dat de uitdrukking al in de 16e eeuw voorkomt. En er waren eigenlijk twee varianten. Eén wat negatiever. En het is dan grappig dat vanaf de 18e eeuw juist de variant dus die niet negatief is, maar gewoon betekent dat je ervaren bent, die heeft overleefd. En eens even kijken, Arie zegt er nog bij, want die zegt dat het misschien een samensmelting van in de wol geverfd zijn en doortrokken zijn van iets. En als je doortrokken bent van stank, dat is dat negatieve. Dat is niet helemaal erg lekker. Dus dan hebben we te maken met een stijlfout, een contaminatie. Nou, hoe dan ook. Weer onwijs mooi dat zoiets, want wij verven, ik neem aan dat de meeste wol die we nu gebruiken, dat het allemaal mechanisch en machinaal geverfd wordt en helemaal niet meer op die oude manier. Misschien bij nog echt een schaapsscheerder of zo, dat kan. Maar ik vind het dus wel weer interessant dat zo'n uitdrukking dan dus gewoon honderden jaren in onze taal blijft hangen. En terwijl niemand dit meer als beroep heeft. En ik blijf dat zo fascinerend vinden van taal. En het is ook niet vast te pakken, niet te grijpen waarom dit dan heel lang erin blijft zitten. Terwijl andere uitdrukkingen, weet ik veel, iets wat met een fax is. En we gebruiken nu geen fax meer, in 10, 20 jaar weer de taal uit is. Of dat hele populaire dingen van Cote en de Bie. Of hoe heette die andere? Nou, dat maakt niet uit meer. Maar dat is dan een tijdje heel erg in gebruik. En daarna appt dat weg. En deze, dat bestaat dus gewoon al honderden jaren. Gaaf. Dus Arie, dank je wel weer voor het insturen van je hele uitgebreide uitleg. Ja, en welke plaat heb ik erbij gezocht? Ja, dat vond ik wel echt een makkie. Het is heerlijk om Painted Black te draaien van The Rolling Stones.

Dat was de bespreekwoorden rubriek deze week. Volgende week gaat die in principe over als puntje bij paaltje komt. Wil jij dat ik er eentje voor je uitzoek? Stuur me dan een bericht. Dit is Sommieu.

Ja, wie eerder ingeschakeld heeft dan 6 uur... die weet misschien dat ik vandaag van 2 tot 5 ook al op de radio was. Dat was niet zomaar, want... Er stond een artikel op onze website dat er vandaag dus tussen 2 en 5... dat ik samen met Noah van den Burg, de sportverslaggever van 105... dat wij live verslag hebben gedaan van Volendam Telstar van de Vissers Derby. En dat was heel leuk. En mijn collega Noemi Prent had daar gelukkig nog een mooi artikel over geschreven op de site. En dat staat nu nog actief op de homepage. Ja, dus dat was wel erg makkelijk voor mij om dat als thema te gaan gebruiken voor het muzikale drieluik vandaag. Ja, dus. En omdat ik dit van tevoren moest bedenken, dacht ik, nou, dit kan niet mooier. Want het is dan of winnen of verliezen. En het gaat om deze wedstrijd. Dus dan was het thema wel echt heel, heel, heel erg makkelijk. Dus weet je een mooie plaat over winnen, over verliezen? Of over een wedstrijd of de wedstrijd? Ik kan er zo in mijn hoofd wel een paar opnoemen. Dus, maar weet je een mooie plaat? Stuur jouw favoriet in. En wie weet eindigt die dan in de top 3. En dat kun je natuurlijk doen door een appje te sturen. Gewoon naar 06 105 105 38. En dan komt het in de inbox binnen. Ja, en wie weet zit jouw favoriet dan in de top 3. En zoals je weet doe ik ook altijd mijn eigen favoriet. En ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik dus 2 weken achter elkaar dan een plaat kies van Dickhout. Maar ik vond de titel alleen al van die plaat zo mooi passen bij vandaag. Want de titel is Vandaag Alleen Maar Winnaars. Hier is die.

0: Ik geloof niet dat jullie het ooit zo eens zijn geweest als vandaag. Dat is grappig. Ik krijg prachtige inzendingen binnen. Maar over de top 3. Ja, nou ja, er was gewoon eigenlijk geen spel tussen. Dat krijg ik gewoon afvinken en tellen. En dat werd de top 3. Maar Rob bijvoorbeeld, die stuurde in Simply the Best van Tina Turner. En zowel Pablo als Simon, die stuurde Loser in van Beck. En ik heb Beck echt al heel lang niet gedraaid. Dus hij staat niet in de top 3, maar die zal ik wel binnenkort draaien. Ook On Top of the World is nog ingestuurd van Imagine Dragons. Ja, dat is een goede interpretatie. A Beautiful Game van Ed Sheeran. Prima. En die ga ik lekker niet draaien. Simon die stuurt nog het Ted Lasso theme in van Marcus Mumford. En die zegt daarbij dat zo'n leuke serie is over iets met voetballen. En het is een mooie plaat. Mooie inzending, dank je daarvoor. Everyone is a winner van Hot Chocolate, dat zegt Rienk. Mooie plaat. Heeft net die top 3 niet gehaald. En mijn collega Jelle, die stuurt Losers in van Baltazar. Hele mooie plaat. Sorry Jelle dat ik hem niet ga draaien vandaag. En nog een beetje een gekke. The Game van Das Pop stuurt Peter in. Die ken ik niet. En daarom staat hij er niet bij. En dat is gewoon maar een eerlijk antwoord van mij. Welke hebben het dan wel gehaald? En wat heeft dat dan met de top 3 te maken? Het was ook echt wel een beetje een makkie. En er was ook gisteren nog het Songfestival. Dus op nummer 3 kan toch alleen maar The Winner Takes It All te staan van ABBA.
1: Nummer 3.

0: Nummer 2.
1: Ja, we blijven nog een beetje in dat Songfestival, maar de prachtige Arcade gaat echt over verliezen. Ingestuurd door Melanie. Hier is Duncan Lawrence.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: nummer 1.
1: Ja, daar waren jullie het echt zo ontzettend over eens. Ik geloof dat iedereen zeg maar instuurde. Als je wint, heb je vrienden van een Herman Brood en een vriend. Ja, geweldig. Dus dank voor deze, ja, deze wonderschone plaat. Jammer dat ze er allebei niet meer zijn.

was je van me af, het voelt zo onvoorzichtig. Ik adem wel, maar niet veel lichter. Voel me zachter aan, ik roep je naam, maar jij bent niet hier. Ik ben verward door al die namen, zeg maar niets meer. Lief, ik laat je los, ik moet wel.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden.

0: Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Die Nederlandse berg beklimmen, maar dan niet met de Franse slag.

0: Je hoorde Alive and Kicking van The Simple Minds. En ja, dat, je zal zo dadelijk wel begrijpen. Maar ook die plaat draaide ik niet zomaar. Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. En mocht je net pas inschakelen, Marco Lievers is hier bij mij in de studio. Marco, nogmaals welkom.
1: Ja, dankjewel Herco.
0: Ja, jij gaat dus over hoe lang? 3 weken? 4?
1: Ja, 4 juni is het evenement.
0: Oh, dat is 4 juni ja, is hij. Ik denk dat iedereen er wel eens van gehoord heeft. Maar hij gaat dus voor een goed doel 6 keer Alpe d'Huez opfietsen. En gewoon achter elkaar op 1 dag.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: En waar kijk je het meeste naar uit om te gaan doen?
1: Nou, dat is wel denk ik gewoon als met z'n allen daar met zoiets bijzonders bezig zijn. Hè. Dus als team, we zijn een team met z'n zevenen en met een hoop support erbij. Maar daarnaast met nog meer dan 5000 andere mensen die ook zich op die dag inzetten voor de kankerfonds.
0: Ja. Ja, het lijkt me heel bijzonder omdat ik denk dat je ook daar in een soort roes terecht komt. Als ik wel eens beelden heb gezien van de mensen die compleet in trance die berg afkomen en helemaal en naar de knoppen zijn, maar ook heel emotioneel omdat ze het gehaald hebben en weet ik het allemaal. Het lijkt me heel, heel bijzonder om daar onderdeel van te zijn.
1: Ja, nee, dus daar kijk ik ook zeer naar uit. En vorig jaar heb ik ook eerder aan een iets kleinschaliger sponsor fietsevenement meegedaan. En ik moet zeggen, de sfeer, de atmosfeer die je daar proeft. Ja, dat is wel echt heel, heel bijzonder. Daar krijg je echt een bijzonder gevoel van.
0: Ja, dat geloof ik. Wij gaan zo dadelijk in gesprek daarover. En voor de rest dit uur gewoon heel veel lekkere muziek. Althans, ik vind het dan lekkere muziek. Dus ik hoop dat jij dat ook vindt. Wat dacht je van Nightingale Lane van Ray?
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
3: On the street, in the South London suburbs, where my first love kissed me goodbye. His lips were thin, a beer stained, and tear stained. Was a pain that made me cold enough after the oceans I cried.

0: Dus over 2 weken tegenover mij zit Marco Lieversen. En die gaat dus, ja, je gaat over 2 weken Alpe d'Huez beklimmen.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja.
0: Maar niet 1 keer?
1: Nee, niet 1 keer. De bedoeling is 6 keer.
0: Ja.
1: Ja, en dat is allemaal om geld in te zamelen voor het kankerfonds.
0: Ja, ja, prachtig. En jij gaat dit in een team doen? En hoe zit dat precies?
1: Ja, het team, ons fietsteam, Cycle Heroes heet ze.
0: Kijk. En,
1: ja, het gaat dus rondom fietsen. En, vrienden van mij geworden tijdens het fietsen eigenlijk. En ja, met hun gaan we dit doen. Waarbij ja, de aanleiding is dat een van mijn vrienden Robert, zijn vrouw is vorig jaar heel plotseling overleden aan kanker. En ja, dat is eigenlijk de aanleiding dat we nu hier naartoe gaan met z'n allen. Ja.
0: Nou, dat vind ik een nobel en indrukwekkende aanleiding. Jeetje.
1: Ja, ja. Ja, nee, dat is ook zo. En ja. Ja, je kunt daar heel weinig doen op dat moment zelf. Robert die ja, kwam met het idee van we gaan met die fietsvriendengroep gaan we altijd eens in zoveel tijd een keer een weekje naar het buitenland om te fietsen. En hij kwam met het idee van ja, zullen we eigenlijk dan dit jaar onze buitenlandse trip gaan besteden aan Alpe d'Huez, zoals het evenement heet.
0: Ja.
1: Ja, dat was natuurlijk heel snel besloten dat we dat gingen doen. En nou, sindsdien zijn we ermee aan de rit gegaan en ons gaan voorbereiden. Ja,
0: ja, prachtig. En hoe is het als je als gezonde man of gezonde vriendengroep dan zo iemand ineens verliest?
1: Ja, dat is inderdaad, ja, dat komt heel erg binnen. Je bent natuurlijk, ja, gezondheid is een groot goed. Hè? Dat zeg je dan altijd op dat soort momenten. En je staat er niet elke dag bij stil. Maar als dan,
0: als het dan ineens zo dichtbij komt, ja, dan is het even wat anders.
1: En de gezondheid begint te haperen, dan is het wel, dat is wel heel heftig. En het komt heel erg binnen. En ja, het is ook dan het onderwerp waar het alleen nog maar over gaat. Als je niet oplet, het zijn natuurlijk nog steeds andere dingen die belangrijk zijn. En mooi, maar ja, die ziekte is dan altijd aanwezig.
0: Ja.
1: En nu proberen we op deze manier rondom onze hobby, onze gezamenlijke hobby, ook ja, toch nog naar het kankerfonds iets moois eruit te halen.
0: Ja. Ja, ik vind het prachtig. Ik heb zelf bijvoorbeeld wel eens ik heb meegedaan aan de Europa Run. En dan verzamel je als team ook geld in. En ook maar dan voor onderzoek naar kanker. Maar ik blijf het heel bijzonder vinden dat dan sport en dit heel makkelijk combineert om dan dus geld op te halen. Om, en om met elkaar zoiets moois na te streven.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: En is er in je vriendengroep al veel gebeurd nu jullie hier naartoe aan het werken zijn? Word je hechter of zie je elkaar vaker? Dat soort dingen bedoel ik.
1: Ja, nou, op zich denk ik wel. We hebben dan met z'n allen besloten om dit te gaan doen. En ja, dan ga je ook. Ja, je roept natuurlijk in het begin van het is Alpe d'Huez, dus wij zijn fietsers. Dus wij gaan 6 keer die berg op fietsen.
0: En je gaat een t-shirt maken. En,
1: dan hebben we inderdaad een t-shirt gemaakt. Een van onze teamleden die is daar heel enthousiast mee. Pim heeft dat gedaan. Met dan de vrouw van Robert erop. En achterop staat ons logo van onze fietsclub, van de Cycle Heroes. En daar ga je mee aan de slag. Maar ja, je gaat ook aan de slag met fondsen werven.
0: Ja.
1: We hebben 2 weken terug ons eigen tenue opgehaald. Met onze eigen sponsoren erop.
0: Mooi hoor.
1: Ja, als je voldoende bedrag sponsort, krijg je je logo op het shirt. Dus je bent druk bezig met sponsoren zoeken. Ja, en toch, ondanks dat wij wel fietsers zijn, is er ook een trainingsschema is er gemaakt. En die 6 wel een beetje een kans van slagen te geven. Want,
0: het is echt een serieuze klim. Ik weet niet meer hoeveel haarspelbochten het zijn. 23 of zo?
1: 21
0: bochten. 21, ja. En vooral de eerste 3, die vond ik heel zwaar. Ja. En vanuit waar gaan jullie beginnen? Echt vanuit vanaf aan de voet? Hebben jullie daar een hotel of camping of wat ook? Of zitten jullie verder weg?
1: Nee, we zitten ergens op de berg, om het zo maar te zeggen. Dus we zullen 's morgens vroeg eerst beginnen met
0: eerst afdalen.
1: Een afdaling in het donker. Maar dat gaat onder begeleiding van de Franse motards. Die vanaf 3:30 s'nachts wordt die berg afgezet. Er mag er niemand meer op. En dan is er één begeleiderrit naar beneden toe voor iedereen die ergens op de berg logeert. En dan word je onderin het dorp word je gedropt. En daar is dan om 4:30 de start.
0: Oh, wat vroeg zeg.
1: Ja.
0: Ja, dat moet misschien ook wel.
1: Ja, we hebben de tijd wel nodig als je 6 keer wil halen.
0: En die 6 keer, is er een tijdslimiet?
1: Om 8:00 s'avonds dan gaat de finish dicht om het zo met
0: zeggen. Ja, precies. Dus dan moet je je 11 tempeltjes hebben.
1: Ja,
0: van de 11 steden toch, maar dan deze variant.
1: Ja. Ja.
0: God, lijkt me heel bijzonder om dat zo met elkaar te doen. En hoe bereid je dat hiervoor? Ga je elke onderdag het kopje van Bloemendaal opfietsen?
1: Nou ja, toevallig heb ik gisteren wel weer even het kopje gedaan inderdaad. Het achtje van Kneten, zoals het dan heet.
0: Ja, maar, even naar Spaanwouden. Ja, en dan, en dat ook dan 6 keer.
1: Ja. Nee, dus bergen, hoogtemeters maken in Nederland is natuurlijk wel een beetje een uitdaging. Want ja, daar ben je inderdaad 14 kilometer achter elkaar aan het klimmen. Nou, dat is natuurlijk in Nederland niet na te bootsen. Maar ja, je pakt wat hoogtemeters hier in de buurt. En we hebben in ons trainingsschema, wat Mark heeft gemaakt, proberen we een aantal weekenden hebben dan gepland in de buurt van iets meer in het oosten of het zuiden van het land. Dat je toch wat meer hoogtemeters kunt maken.
0: Ja,
1: dat doen we samen.
0: Dus postbank fietsen, Amerongse berg, dat soort dingen.
1: Ja, precies.
0: Nou, leuk hoor.
1: Ja. Ja. Zuid-Limburg, ja.
0: Ja. Dus, en heb je ook nog in Hoofddorp die piramide opgefietst?
1: Met de mountainbike toevallig, met het gezin.
0: Precies, extra trainen met kinderen voor en achterop.
1: Elke hoogtemeter telt, ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Hey, en hoe lang zijn jullie nu bezig met de voorbereiding? Echt een jaar of kwam het in de loop van vorig jaar en kwam het op?
1: Nee, onze inschrijving was oktober volgens mij. Toen hebben we te horen gekregen dat we er een plek was voor ons. Want dat is tegenwoordig ook zo. Dat er zijn meer mensen die mee willen doen dan dat er ruimte is.
0: Oh, is het zelfs zo druk al bij Alpe d'Huez?
1: Ja, dus ik las toevallig van de week nog op de website dat binnen 60 uur waren alle plekken vergeven. Dus er zijn heel veel mensen die mee willen doen. Wij hadden dus plek. En dus vanaf oktober zijn we eigenlijk begonnen met de voorbereiding. Ja.
0: Hey, hebben jullie een streefgedrag wat jullie willen of moeten ophalen?
1: Je wordt geenthousiasmeerd om in ieder geval per persoon minimaal €2.500 op te halen. Mm-hmm. Dus dat is voor ons als team. We zijn met z'n zevenen. Vijf fietsers en twee wandelaars. Want de kinderen van Robert die doen ook mee. Dat zijn niet echt de fietsers, maar die gaan dan de berg op wandelen. Dat is het gecombineerde wat in het evenement zit. Je kunt of fietsen of wandelen of lopen de berg op.
0: Maar die is ook zwaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar zij hoeven maar één keer, neem ik aan.
1: Nou, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja, het is op zes keer, dat is lopend niet echt haalbaar.
0: Nee, dat haal je nooit.
1: Nee. Maar je kunt jezelf daar ook uitdagen door bijvoorbeeld 2 keer de berg op te gaan wandelen.
0: Ja, okay, ja. Je zegt steeds, is 1 keer ook goed?
1: Ja, nee, opgeven is geen optie. Dat is de slogan van het evenement. En of jij nou je grens verlegt door 1 keer die berg op te gaan, omdat je nog nooit op een racefiets hebt gezeten. Ja, of je verlegt je grens omdat je toch al een fietser bent. Na 6, weet je, dat maakt niet uit. Weet je. Dus het belangrijkste is gewoon het evenement.
0: Ja, precies. En zijn er ook nog mensen die het vaker doen of dat weet je eigenlijk niet?
1: Vaker dan 6 keer. Volgens mij dat
0: ik bedoel, als laatste stimuleren ze niet. Gaat fietsen, dan is hij een uur boven. Ik bedoel,
1: dat stimuleren ze niet. Dus
0: precies.
1: Je krijgt zo'n chipje en die stopt met tellen na 6. Het gaat echt om het evenement.
0: Het is wel. En ik bedoel, laten we het ook gewoon bij zijn naam. Het is toch ook gewoon heel erg kicken om hierheen te gaan. Even los van het nobele doel.
1: Ja, dat is wat ik bij de intro ook al zei. Ja, het is een heel nobel doel. Maar ook de hele atmosfeer rondom zo'n sponsorevenement op de fiets. Ja, dat is heel mooi. Ik ben wat ik zei, vorig jaar heb ik dan Bike for Parkinson heet dat dan. Heb ik meegedaan met mijn eigen familie. Mijn moeder die ziekte heeft gehad. En ik moet zeggen, ik heb heel wat fietsevenementen gedaan. Dat zijn dan georganiseerde tochtjes. Maar zo'n sponsorevenement, de sfeer die je daar dan treft. Ja, dat is toch echt heel anders dan wanneer je allemaal van die mannetjes die allemaal zo hard mogelijk op die fietsen willen fietsen.
0: Ja.
1: Dus het is echt heel mooi.
0: Ik weet dat ik bij de Europa Run. Daar loop je ook voor een goed doel. Moet je ook zoveel geld inzamelen. En als je dan er bijna bent, want ik finishte in Rotterdam op de Koolsingel. En dan loop je vlak daarvoor loop je langs het Daniel de Hoed ziekenhuis. En dat is waar dus al die kinderen die kanker hebben, daar zijn. En zij slepen echt iedereen die maar op een of andere manier dan naar buiten kan. Die staat jou aan te moedigen. Nou, met het hele team. Tranen met tuiten.
1: Ja.
0: En niet meer stoppen. Echt. Nee, zo bijzonder dat je... Het raakt heel... Dan ben je ook heel moe. Want dan heb je 500 kilometer achter de rug... met je team van Parijs naar Rotterdam hardlopen. In estafette vorm. En dat vind ik dus ook heel mooi... wat dan sport kan doen. En dan dus langs die mensen lopen... Ja, dan raakt het zo hard... waarvoor je dat eigenlijk aan het doen bent.
1: Ja.
0: En dat lijkt me... Ja, dat is natuurlijk met al dus wel heel anders... maar ja, ik denk dat je datzelfde gevoel krijgt.
1: Nou ja, dat denk ik zelf ook, weet je. En ja, op een bepaalde manier ben je allemaal verbonden door die ziekte op een bepaalde manier. Iedereen die heeft zijn eigen ervaringen met die ziekte. En dat brengen ze ook wel dichterbij. Hè. Dus er worden heel veel kaarsen worden er neergezet. Je kunt een kaars sponsoren met een boodschap erop. Die worden in al die bochten worden die door vrijwilligers allemaal wordt er voorbereid. Wordt er, dus er branden overal in al die bochten branden kaarsen. Spandoeken kun je op de wanden met persoonlijke boodschappen laten ophangen. Dat zijn ook vrijwilligers die dat doen. Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar zijn om te supporteren. Dus ja, een collega van mij heeft hem al een keer eerder gedaan en die vertelde ook, ja, een van de laatste keren dat hij omhoog ging, stond ook vlak voordat je dan het laatste stuk begint, stond er zo'n hele muur van mensen, wat je ook wel eens op de tv ziet bij de Tour de France, waar dan die klimmers erheen moeten.
0: Ja,
1: en die staan allemaal te klappen en te juichen. Dus ja, ook al heb je geen energie meer, dan dat laatste stuk ga je echt wel, ga je echt wel bovenkomen.
0: Jeetje, wat bijzonder.
1: Nou.
0: Ja. Hey, en ik vraag ook altijd of je dan een bepaalde plaat wil draaien. En daar was je heel uitgesproken over. Jij wilde heel graag Water van Rowan Hesse daarvoor hebben. Waarom eigenlijk?
1: Dat is een plaat van mijn familie, van Monique, haar gezin. En zij heeft haar moeder ook op hele jonge leeftijd verloren aan kanker. En ja, Rowan Hesse is een band die daar... voor hun bij hoort. En het is hele mooie muziek. En dat nummer draaien we nu ook in ons gezin heel vaak. Dus de kinderen vinden het ook heel mooi.
0: Kijk, zo, dus, nou, dat lijkt me een prachtige reden om ja, ik vind het een heel mooie plaat. Vooral met die intro, met die, wat is het, accordeon, trekzak. Ik weet nooit hoe je het moet noemen. Maar het is echt een heel, heel mooi nummer. Hier is Water van Rowan Hesse.

0: Ja, water, dat hoor ik dan nog net. Maar wat ze voor de rest zingen, dat vind ik toch wel slecht te verstaan, moet ik zeggen, hoor. Is dat mijn beperkte...
1: Ik ga hier niet op lopen scheppen op de radio. Want dat kan ik thuis natuurlijk niet waarmaken. Dus... Ik vind muziek vooral ook heel mooi, dus ik geniet er wel van.
0: Maar dan toch een trammetje aan het begin uit Amsterdam.
1: Mannen van de wereld.
0: Mannen van de wereld, precies. Ja. En onwijs goede band, heel mooi nummer. En terecht dat dit, als je dit in je familie draait, om dat hier te draaien. Dus.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, dus je gaat binnenkort op pad. Je vertelde net dat als jij dus nu aan het trainen bent in je eentje, dat je dus op de fiets, dat is ook logisch, dat je veel tijd hebt om te mijmeren. Dat is een prachtig woord, gebruik ik zelf ook vaak. En waar mijmer je dan over?
1: Dat weet je nooit van tevoren, dus dat is wel het leuke.
0: Kijk, dan doe je een samenvatting. Terugblik.
1: Je mijmert over wat komen gaat. Weet je. Ik moet zeggen, de laatste paar trainingen, dan begint toch wel een beetje in te dalen dat je 6 kilo berg op moet. Weet je. Dus dat is ook wel, dan denk je van oké, heb ik me wel genoeg voorbereid? Kan ik het wel gaan halen? Maar je denkt ook na over je familie, over de fietsgroep, wat er allemaal gebeurt. Maar ook af en toe de werkdingetjes. Of over hoe het gaat in de wereld. Dat is echt het leuke van fietsen. Weet je, je stapt op de fiets en soms ben je echt met jezelf bezig met de elementen, omdat het slecht weer is, harde wind.
0: En je hebt hier natuurlijk gewoon een prachtige omgeving om je rondjes te fietsen. Je zit zo in de duinen of zo in het bos of zo langs de mooie Nijl. Dit is zo ontzettend afwisselend.
1: Ja. Nee, en dan moet ik wel zeggen dat de heatmap van mij is wel... De rondje ringvaart zit wel... Die zit er vrij nadrukkelijk in. Omdat je daar kunt lekker doorfietsen. Je hebt weinig stoplicht en bos.
0: Die is ook mooi. Bochtjes.
1: Nee, absoluut. Ja, dus, Nee, maar je hebt veel te kiezen. Je kunt langs de duinen, je kunt
0: En als wielrenner dwars door de duinen in het weekend is niet echt aan te raden. En ook eigenlijk niet zo aardig. Dus dat kan je beter op een ander moment doen.
1: Maar, klopt. Ja. Ja. Nee, dus dat is fietsen. Dat is in die zin ook heerlijk. Gewoon lekker met jezelf. Met ons groepje gaan, hè, want af en toe een weekend dan gaan we samen trainen. Dus ook een beetje naartoe te leven. En dan heb je... Kun je voorbij praten met elkaar. Dus dat is het leuke van fietsen. Ja.
0: Want het is niet zo'n fietsgroepje dat jullie elke zondag een rondje doen en daar ergens koffie drinken en zo. Het is meer van tijd tot tijd. En voor de rest traint iedereen ook wel los.
1: Nee, absoluut. Want we zijn ook een beetje verspreid over Nederland. Van het oosten, zuiden tot en met Alkmaar aan toe. Of Heilo moet ik zeggen. Dus dat voor elke zondag werkt het ook niet. Nee, maar nee. Ons plan is altijd 6-7 keer per jaar pakken we een weekend en daarin gaan we fietsen. En soms een lang weekend met een boeken we een huisje en dan gaan we verder uit de buurt fietsen. En nu is het wel iets intensiever. We zijn iets vaker samen, zitten we op de fiets om die voorbereiding te doen.
0: Ja, ja en hoe lang blijven jullie daar?
1: We gaan een week, dus gaan op zaterdag uitreizen en dan even acclimatiseren, de berg een beetje verkennen. Zorgen dat je nog één keer even een rondje of een beklimmingje doet, zodat je echt even achter elkaar dat meemaakt. In plaats van het kopje van Bloemendaal. En dan laatste 2 dagen rust en dan op donderdag is het fietsen. Ja.
0: Hey, en... Waarom heet het? Waarom is het 6 keer? Ik bedoel, zit daar iets achter? Of,
1: Goede vraag. Alpe d'Huez, Alpe d'Huez, het werkt lekker.
0: Waarschijnlijk is het een goede titel.
1: Nog net binnen de wat er haalbaar is binnen.
0: Ah, dat zal ook wel zijn.
1: Of zo voor. Voor de normale mensen. Ik weet echt niet waar het vandaan komt.
0: Nee, precies. Nee. En als er nu nog luisteraars willen doneren, hoe krijgen ze dat voor elkaar?
1: Dat kan uiteraard graag. Opgeven is geen optie. Dat is de website. En dan mag je op zoek naar het team Embrace Life. Dat staat hierop. Zo heet ons team. En eventueel heb ik ook nog een startnummer of een nummer van mezelf. Ja. Dat is 36060.
0: Zo.
1: Dat is mijn deelnemersnummer.
0: Oké, dus op die site, opgeven is geen optie.nl, kun je ook op dat nummer zoeken?
1: Ja.
0: Ah, kijk, dan moet je nog één keer heel duidelijk jouw nummer zeggen.
1: En mijn nummer is 36060.
0: Precies.
1: Marco Lieversen.
0: Ja, dus je kan dus naar opgeven is geen optie.nl en daar of op jouw naam of op dit nummer zoeken en daar dus je centjes kwijtraken.
1: Ja, zeker. Ja. Voor het prachtige doel.
0: Hey, en weet je hoeveel jullie nu bij elkaar hebben opgehaald?
1: Nou, ik kreeg toevallig 2 dagen terug een update van onze teamcaptain van Robert. En we zijn de €20.000 gepasseerd.
0: Oh, wat een boel zeg.
1: Ja.
0: Dus, maar dat is toch meer dan 2.500 per persoon?
1: Ja, klopt.
0: Of,
1: ja.
0: Ik kan niet zo heel goed rekenen, maar...
1: Nee, ja, dit klopt inderdaad.
0: Oh,
1: ja,
0: wat indrukwekkend. Ja, dus inderdaad, hartstikke goed. Ja. Ja. Ja, jeetje.
1: Ja.
0: En... als je dan straks klaar bent, gaan jullie dan meteen naar huis? Of blijven jullie nog een dagje acclimatiseren om even bij te komen?
1: Nou ja, inderdaad. Donderdag zijn we klaar. En dan vrijdag hebben we wel gezegd van... ik ga nog even kijken hoe ik vrijdag wakker word. Want anders moet je meteen weer een hele dag in de auto. Dus we gaan zaterdag weer...
0: Precies, dat lijkt me heel wijs. Ja, en even... Ja. Afdalen, maar dan op een andere manier en even terug op aarde komen.
1: Ja, en er zijn ook nog wat dingen rondom worden er georganiseerd om ook nog even met z'n allen te kunnen nagenieten. En, we zijn met een redelijke groep daar aanwezig, met familie en aanhang. Dus,
0: Ja, want gaat jouw gezin mee?
1: Nee, dat is voor mij het enige minpuntje van dit evenement. Dat,
0: hebben geen vakantie natuurlijk.
1: Nee, het is geen vakantie. En de rest van de mannen die zijn al iets verder in hun levensfase, om het zo maar even te zeggen. Dus de kinderen die maken hun eigen plannen. Nou, dat is bij ons nog niet zo. Dus dat was niet te realiseren. Maar wellicht voor een andere keer. Ja, dus ik ga vooral heel veel aan ze denken. En,
0: Berichtjes sturen, FaceTimen. Hey, en is het ook nog daar een soort live te volgen? Weet je dat?
1: Ja, er is de hele dag vanuit ook de opgeven en optie. Via de app wordt er van alles gepost en bijgehouden. Voor alle deelnemers, die hebben een startnummer. Daar zit ook de tijdsregistratie bij. Dus je wordt elke keer dat je begint en een aantal keer op die bergen... wordt je tussentijden worden doorgegeven. Ja. Dus iedereen kan zien hoe vaak je geweest bent.
0: Dus dat is gewoon te volgen. Ja, dat ga ik dan zeker doen.
1: Ja, ik zal mijn sponsor ook nog even een bericht sturen voordat ik vertrek met dit soort info erin. Dus,
0: Jeetje, wat een bijzonder avontuur. En daar zit met zo'n mooi doel eraan vastgeknoopt. Ik wil je en bedanken dat je even naar de studio wilde komen.
1: Ja.
0: En doneren met die hap, want dit is natuurlijk prachtig om hier je steentje aan bij te dragen op deze manier. Ja, en heel veel succes begin juni.
1: Ja, nou, dankjewel Herco. Dank voor de uitnodiging. En,
0: We maken graag voor dit soort dingen plek in mijn show. En ik vind het een goed verhaal en mooi. En ook de manier waarop je het benadert. Ja, dat gewoon goed bezig. Kan niet anders zeggen.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja. Hey, ik dacht, want jij kwam met dat ene nummer. Ik had zelf ook nog een nummer voor je klaarstaan. Ik dacht, voor die Marco Lieversen, hij kan best wel hard schaatsen, lieve luisteraar. Dus ik denk dat hij ook best wel hard omhoog kan fietsen. Dacht ik, dan doe ik gewoon de plaat. Ain't no mountain high enough. Dankjewel Marco.
2: Is er voor

0: Hey Wietske, wat goed dat je er bent.
1: Ja, goed hè? Ja. Ik vind het altijd zo'n lekker relaxte filler dit. Welke is dit?
0: Goed, ja, het is een eigen filler. Ja, dan moet je in mijn mapje kijken. Die heet Interview 1.
1: Oh, ga ik even in je mapje kijken. Ja.
0: Wat ga je doen dan allemaal?
1: Wat ga ik doen allemaal? Nou, ik houd een beetje rustig vandaag. Gewoon lekker plaatjes draaien. Kijk, vorige week was de laatste Vonk van Irma, helaas. Maar we gaan over een tijdje hebben we echt een hele leuke nieuwe column. Maar daar ga ik later alles over vertellen.
0: Ja, gewoon niet verklappen nog.
1: Niet verklappen. Ik heb wel de digitale stand van zaken. We hebben het over deepfake. Oh ja, dat zie je natuurlijk ook steeds meer. Dus Martijn gaat ons daar weer over bijpraten.
0: Dat is fijn van Martijn.
1: Ik ben naar Harry Styles geweest gisteren. Oh. Daar ga ik jullie ook wat over vertellen. We hebben het over de demonstraties natuurlijk gisteren in Haarlem. Nou, we bespreken gewoon van alles met elkaar.
0: Het klinkt helemaal niet zo rustig hoor, Wietke.
1: Nee, is ook zo. Ik word al moe van dat in Haarlem.
0: Zit er weer chockvol.
1: Ja, super. Maar het wordt heel gezellig.
0: Mooi zo. Nou, dan wens ik je heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Marco, nogmaals onwijs bedankt voor je komst naar de studio. Lieve luisteraar, dankjewel voor deze 2 uur. Misschien heb je de andere 3 uur ook wel geluisterd. Nou, dan heb je echt wel genoeg van me. Dus ik ga vanaf nu mijn mond houden. Ik heb nog 1 plaats voor je klaarstaan. Dit is Bad van Michael Jackson. Ik zou zeggen, tot volgende week. Doei!

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerbolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedenavond, welkom bij Haarlem 105. Ik ben Wietske en goed dat je luistert. Ja, en of je nog onderweg bent, of dat je er nog bent. Hier is Everybody Up!

van Funk Deluxe komt er gewoon meteen lekker achteraan. Goedenavond, je zit hier helemaal goed bij Wietske op zondag. Straks vertel ik je wat we allemaal gaan doen. Maar eerst Capsule met Funk Deluxe.

Capsule met Funk Deluxe. Een lekker nummer. En daarvoor Everybody's Up van Plastic Funk. We zijn lekker funky begonnen. Ik denk dat past wel op deze zondagavond. Ja, tot 10 uur zit je helemaal goed hier bij Wietske op zondag. Want we maken er weer een gezellig avondje van. Natuurlijk tijd om even terug te blikken en vooruit te kijken. Wat viel op, wat bleef hangen en wat komt er allemaal aan in en rond Haarlem. Je hoort het hier allemaal. Naast de lekkere muziek hebben we natuurlijk ook onze vaste rubriek. De digitale stand van zaken. We duiken deze week in stem- en video-deepfakes. Hoe criminelen tegenwoordig stemmen en gezichten kunnen namaken met AI, dat weten we natuurlijk. Maar ja, het wordt steeds beter hoe je dat herkent en vooral hoe je het voorkomt en dat je erin trapt. Daar gaan we straks uitgebreid op in. Rond de klok van 9:30 met Martijn natuurlijk. Verder in de uitzending, Harry Styles stond in de Ziggo Dome gisteren in de arena. Tien voorstellingen staan er en ja, ik was erbij. Ik vertel je er straks wat over, hoe ik dat heb ervaren. En examen doen op een orgel waar Mozart ooit heeft achtergezeten. Best spannend. Dinsdag is het zover. Ik ga het je ook vertellen. En vandaag was het de buurtbankjesdag. Terwijl in de stad en in de wereld van alles speelt natuurlijk, was dit juist een mooi moment van iets kleins, iets menselijks. Gewoon even met je buren zitten, even een praatje maken, de straat een beetje bekijken en als huiskamer gebruiken eigenlijk op je bankje. Ik vond het zo'n schattig initiatief. Het was vanmiddag. Heb je nou meegedaan met een bankje voor de deur of wil je gewoon iets leuks tegen je buren zeggen? Stuur een berichtje naar de studio 0600 505 38. Dat zou ik leuk vinden. Ik ben benieuwd. Nou, dat en nog veel meer in Wietske op zondag. Maar we gaan eerst even lekker luisteren naar Ed Sheeran met Camera.

Het was Camera van Ed Sheeran. En na deze praat ik je voorbij over wat we allemaal zagen voorbij komen deze week. Dus blijf erbij. Maar eerst deze hele lekkere van Style Council. Shout to the top.

Council uit 1985. En mijn jeugd, Paul Weller, was de zanger van deze band. Lekker nummer. Ja, en er was deze week natuurlijk veel nieuws rondom de geweldige rellen en brandstichtingen in Loosdrecht. Daar moeten we het toch over hebben. Dat was toch wel voor vele mensen een schok. En daarbij viel opnieuw ook de naam van Defend Netherlands. Een protestbeweging die zegt op te komen voor Nederland en zich verzet tegen asielopvang en spreidingswet. Maar Defend is niet de enige beweging die opduikt. En daar wil ik toch graag wat aandacht aan besteden. Want er lijken steeds meer van dit soort actiegroepen te ontstaan. Nou, gisteren bijvoorbeeld waren er in meerdere steden in Nederland demonstraties van een actiegroep die zichzelf Nationaal Protest noemt. Ook hier in Haarlem. Via de redactie kregen we vooraf ook een aankondiging doorgestuurd van iemand. Een nette flyer vol vrolijke kleuren, Nederlandse vlaggen, tulpen, lachende mensen erbij. Ja, bijna alsof het een reclame was voor een of ander lente-evenement. En mensen werden zelfs opgeroepen om vrolijke kleding te dragen en lichte kleuren aan te doen. De boodschap erbij: opkomen voor Nederland, voor veiligheid, voor gezinnen en kinderen. En in sommige gevallen worden dit soort bijeenkomsten ook zelfs aangeduid als vrouwenmars of kindermars. Ja, wij kregen dat in de redactie in de mailbox. En ja, ik was er toch echt wel een beetje door geïntrigeerd. Ook omdat het inderdaad zo vrolijk eruit zag. En als deze boodschap erbij staat, is dat voor veel mensen natuurlijk best redelijk of herkenbaar. Maar ik werd dus inderdaad nieuwsgierig. Ik ben wat verder gaan kijken online. En daar schrok ik ook best wel een beetje van. Want ik kwam terecht op Facebookpagina's en websites rond die beweging. En ik heb zelfs even gechat ook met iemand die hierbij betrokken was. Nou, dat veranderde toen eigenlijk best wel snel in een vrij harde taal. En ook wel wat scheldwoorden. En een beetje boos allemaal. In de reactie onder de berichten stonden ook heftige dingen over vluchtelingen, politiek, media. En er stond ook één iets over: we moeten vechten. En desnoods met messen en geweren. Ik vond het echt wel schokkend. Dat contrast ook. Aan de voorkant de flyers met de Nederlandse vlaggen, de lachende vrolijke gezinnen. En als je dan iets verder kijkt, kom je dus in een veel grimmigere sfeer online terecht. En precies daar hebben we het ook landelijk steeds vaker over. Het stond ook wel in de kranten. Onderzoekers en media zien dit soort protestbewegingen steeds slimmer gebruik maken van social media. En met uitgebreide campagnes ook. Hè, mooie visuals, emotionele slogans, korte filmpjes. Heel erg het gevoel van samen. En, maar ondertussen gaan veel van die acties toch ook wel over asielopvang. AZC's, angsten over migratie. Soms openlijk, maar soms dus ook verpakt onder termen als veiligheid, nationale trots of bescherming van onze kinderen, dat soort zaken. Ja, heftig. En gisteren kwamen dus de demonstranten in meerdere steden, maar dus hier in Haarlem aan op het Stationsplein. En ondanks alle grote woorden online bleven de daadwerkelijke opkomst in veel steden uiteindelijk relatief beperkt. Volgens mij ging het hier in Haarlem iets om 200 demonstranten. En minstens zo zichtbaar waren ook de tegenacties gisteren. In meerdere steden kwamen ook mensen bijeen om juist die steun uit te spreken voor de vluchtelingenopvang en tegen verdere verharding van dit debat. En ook in Haarlem verzamelden zich honderden mensen bij de muziekkapel in de Haarlemmerhout voor een solidariteitswandeling voor vluchtelingen en tegen haat en polarisatie. Volgens mij waren dat wel rond de 500 mensen. De sfeer was daar gewoon heel verbindend. En ja, muziek, bloemen, gesprekken. En het was nadrukkelijk inderdaad verbindend. Ook in steden als Leeuwarden en Nijmegen lieten inwoners horen dat zij zich hier zorgen over maakten over deze agressie en die groeiende felheid van het debat rond immigratie en asiel. En dat was toch hoopgevend. Misschien is dat uiteindelijk ook wel het verhaal van gisteren, dat de luidste stemmen online niet automatisch de meerderheid vertegenwoordigen. Want terwijl social media natuurlijk soms de indruk wekken dat Nederland volledig tegenover elkaar staat, zag je dus gisteren ook een ander geluid. En ik moet je toch ook wel eerlijk zeggen dat tot mijn opluchting ook de zwijgende meerderheid gelukkig van zich liet horen. Met een oproep tot tolerantie, nuance en menselijkheid. Laten we dat vasthouden. Yes, the stars are out.

met I Just Might. Ja, en ja, dat moest ik even kwijt. En het is natuurlijk heel goed, hè, dat wilde ik er wel ook nog even bij zeggen. Dat het heel goed is dat mensen zich laten horen. En het is ook goed om te demonstreren als het maar ja, met inderdaad nuance en menselijkheid gaat. En dat is een belangrijk goed, is dat. En voor de zwemliefhebbers, dat wilde ik jullie jou ook nog eventjes vertellen. Want gisteren ging zwembad De Houtvaart weer open voor het zomerseizoen. En ik ben dus wel een zwemmer, dus ik ben heel erg blij dat deze weer open gaat. En voor wie slim is en vaak wil gaan, zoals ik, haalt meteen een abonnement in de voorverkoop. Want dat scheelt namelijk flink in de portemonnee. Wel €33 op zo'n abonnement. Dus ja, dat is even een financiële tip. Vanaf half april is de voorverkoop en vanaf 16 mei ook aan de kassa dus. En ja, dat is altijd een goede zaak om dat te doen. Er werd alweer gezwommen, ook afgelopen donderdagochtend was er eigenlijk het allereerste zwemmoment. Want er was namelijk dauwzwemmen. Nou, vroeg uit de veren dus voor de echt liefhebbers, want ja, het was best wel koud. De organisatie waarschuwde ook dat het water door het koude weer frisser was dan normaal. Maar nou ja, dat is uiteindelijk wel doorgegaan. En was een mooie eerste ijsduik, zeg maar. De Houtvaart is trouwens niet zomaar een zwembad, dat weet men natuurlijk wel. Maar het is het enige verwarmde openluchtzwembad van Haarlem. En een officieel rijksmonument. Dat is toch voor mij even, dat wist ik niet helemaal. Maar het bad bestaat dus al sinds 1927. En staat bekend om de bijzondere cubistische bouwstijl. Ja, het is echt een heel mooi zwembad. De Houtvaart heeft een 50 meter bad. Het is een groot oud Olympisch bad. Een duikplank. En ja, je kan natuurlijk heerlijk liggen als het weer straks mooi weer wordt. En nog meer nieuws rondom het zwembad. Want de gemeente Haarlem werkt de komende jaren aan een grote renovatie en verduurzaming van de Houtvaart. Oude installaties worden vervangen, lekkages worden aangepakt en uiteindelijk moet het zwembad in 2027 precies bij het 100-jarige bestaan helemaal vernieuwd zijn. Dus dat zijn goede zaken en dat wordt een mooi feestje. 100 jaar Houtvaart.

0: echte classic met de piano intro die meteen binnenkomt. 1986, Bruce Hornsby. En The Range met The Way It Is.
1: Dit is Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een bekende stem die toch niet te vertrouwen is. Het is Deepfake. Luister zo naar de digitale stand van zaken. Na dit nummer.

0: The Course. Met Radio Unplugged. Prachtig nummer is het.
1: Thank you. Thanks very much.
2: Digitale stand van zaken.
0: Ja, en dan is het weer tijd voor de digitale stand van zaken, waarin we elke week jouw digitale wereld een stukje overzichtelijker maken. En vanavond hebben we het over iets dat razendsnel groeit en steeds overtuigender wordt. Wereldwijd gaat er inmiddels naar schatting bijna 930 miljoen euro per jaar om in deepfake fraude. Bijna 3 keer zoveel als een jaar eerder. En ook in Nederland stijgt het hard. Nou, we hebben het al vaker over de fraude. Helpdesk kreeg in 2025 ruim 100.000 meldingen van online fraude, met een duidelijke toename van neptelefoontjes en AI-gegenereerde video's en stemmen. En dat is precies het probleem, want met een paar seconden audio kan AI tegenwoordig een stem namaken die nauwelijks van echt te onderscheiden is. En ook gezichten en video's van bekende mensen kunnen volledig worden nagemaakt. Dus wat als je telefoon gaat en je hoort iemand die je vertrouwt, of je ziet online een bekende Nederlander met een dringende boodschap? Alles lijkt echt. Stem, gezicht, toon. Alleen het is niet echt. En hoe dat kan, hoe dat werkt en vooral hoe je jezelf ertegen beschermt, daar gaan we het over hebben met onze huisgast en ICT-specialist Martijn. Welkom, Martijn.
3: Goedenavond, Wietske. Leuk er weer te zijn.
0: Ja, goed dat je er weer bent. Ja, mijn eerste vraag aan jou eigenlijk. Heb jij dit zelf al eens meegemaakt? Was ik opeens heel erg nieuwsgierig naar.
3: Nou, ik heb dit nog niet met een bekende van mij of met een bekende persoon in de wereld heb ik dan nog niet eerder meegemaakt. Maar wel dat ik gebeld werd door een nummer wat ik niet kende en wat vervolgens een recruitmentbureau bleek te zijn.
0: Ja, precies, ja.
3: Maar het was dus ook duidelijk AI, dat hoorde je. Je hoort het er nog steeds wel aan, hoor. Zeker als je echt een gesprek gaat voeren, dan merk je wel dat het net te lang duurt voordat er wordt geantwoord. Of dat het antwoord niet helemaal is wat je verwacht. Of...
0: Oh, dus jij werd dus echt gebeld door een... En die gingen met jou dus een gesprek aan. En dat was dus
3: ja,
0: ook AI.
3: Ik nam mijn gesprek aan. Huh? Ja, ik nam op met mijn naam en toen duurde het even. Toen kwam er dus, hey, hallo, leuk je te spreken. Mag ik je wat vragen? Toen zei ik, nou, ga je gang. Nou, dan duurde 3-4 seconden. En dan weet je natuurlijk dat het op dat moment al niet echt is.
0: Ja, nou, dat weet jij.
3: Toen heb ik dat afgebroken. Maar het was in het begin, had ik het niet direct door.
0: Nee, precies, zo goed is het al. Nou ja, dat was ik inderdaad nieuwsgierig, maar zo goed is het dus al. Maar ja, het is inderdaad, hè, wat we in de cijfers zien, het is gewoon ontzettend toegenomen. Het wordt steeds beter. Ja, vertel ons, als je dus inderdaad een telefoontje krijgt, wat moet je doen? Vertel.
3: Ja, nou, we vegen het nu eigenlijk een klein beetje op een hoop natuurlijk. Zowel stem als video deepfakes. Het zijn alle twee toch wel concepten die ontzettend aan het groeien zijn. Op social media zie je natuurlijk om de havenklap zie je van alles voorbij komen. Inderdaad, van bekende Nederlanders of artiesten of sporter die met klem je adviseren om te investeren in een prachtige kans. Echt absoluut niet te versmaden. De stem klopt, het gezicht klopt, maar ze hebben het eigenlijk nooit zelf opgenomen. Dat wordt dus allemaal gewoon gegenereerd. Het is tegenwoordig zo makkelijk inderdaad. Je gaf het in je stukje van tevoren al aan. De bron audio of video, die is overal. Zeker voor natuurlijk bekende mensen. Daar is overal wel een stukje audio voor te vinden.
0: Ja.
3: En er is niet veel voor nodig om er uiteindelijk een volledig filmpje of een volledige audioshot van te maken.
0: Ja, precies, want dat kwam ik toevallig tegen. Dat ik zag dat je echt helemaal niet zo enorme opnames nodig hebt om dat al te gebruiken.
3: Klopt. Ja, je hebt inderdaad van de ongeveer tussen de 3 en 10 seconden audio is eigenlijk al voldoende.
0: Ja.
3: En dan heb je het over een voicemailberichtje, een kort filmpje op TikTok of een opname van een online meeting die je hebt gehad in Teams of in Zoom. Nou, dus dan is het natuurlijk zo gebeurd.
0: Ja, precies. Ja, en alle spraakberichtjes in de groepschat, daar maak ik nogal veel gebruik van.
3: Dat is zeker ook eentje die natuurlijk, als dat inderdaad naar buiten komt, dat het natuurlijk zo gebeurd is. Maar goed, jouw stem ligt denk ik al op een heleboel andere punten. Want je zei vorige week ook al in de afkondiging dat jij natuurlijk ook stemactrice bent. Of in ieder geval voice-over.
0: Ja.
3: Dus jouw stem zal sowieso wel op meer plekken liggen dan de meeste mensen die niet dat soort dingen doen.
0: Nou, zeker. En wij worden best wel veel benaderd ook wel door... In het begin nog, dat is wel weer een paar jaar geleden, wilden ze heel graag dus dat je meehielp om zo'n ding te trainen, zeg maar. Maar daar moest je dan... Dat was best wel een groot project dan. Ik heb daar dan uiteindelijk niet aan meegedaan. Maar dat, die werd echt benaderd ook als voice-over. Of je dus wilde meehelpen om de systemen te trainen.
3: Ja, ja. Nou, dus, wat dat betreft gaat er echt wel een hoop geld in om. Om een klein voorbeeldje te geven. Een Brits ingenieursbureau die is bijna $26 miljoen kwijtgeraakt. Door één videovergadering. Een werknemer in Hongkong dacht dat hij in gesprek was met de financieel directeur en collega's. Hun gezichten klopten, de stemmen klopten. Alleen waren ze het niet. Het was gewoon nep. Deze persoon heeft vervolgens in 15 verschillende transacties heeft hij $26 miljoen overgemaakt.
0: Oh, jezus, daar
3: heb ik nooit een cent van teruggevonden.
0: Nee, maar dat vind ik dus, want dat gaf jou ook al aan in jouw gesprekje, zeg maar. Het is de interactie. Kijk, als het een soort van alleen maar een zend iets is, maar dit is dus een videovergadering, daar is iemand dus in gesprek ook met zo'n persoon.
3: Ja, nou, en dat komt natuurlijk toch door de grote stappen die AI momenteel aan het maken is. Dat ze natuurlijk zo goed al kunnen interpreteren wat jij zegt en ook je bedoeling daaruit steeds beter gaan snappen. Nou, en dan in combinatie met geluid en of beeld van mensen die je kent, ja, dan wordt het wel heel lastig om er doorheen te prikken.
0: Ja, ja, het zijn allemaal zorgelijke dingen. We gaan straks wel naar tips, ja. Hè? Dat is altijd wel fijn. Ja.
3: Ja, we gaan straks inderdaad nog wat tips geven. Nou, je hoort ook wel eens de stelling inderdaad van om iemand stem na te maken, heeft de AI urenlang aan opnamemateriaal nodig. Nou, we zijn er net al. Ik ga niet te veel herhaling. Inderdaad, tussen 3 en 10 seconden is eigenlijk al voldoende.
0: Ja.
3: En dan is het eigenlijk al geregeld. Je hoort ook wel eens, joh, het zijn inderdaad de bekende mensen die worden nagebootst. Nou, dat is ook niet helemaal het geval. Hetzelfde tegenovergestelde. Bij bekende mensen wordt de deepfake gebruikt om vele mensen tegelijk op te lichten via reclames. Maar bijvoorbeeld bij gewone mensen, tussen quotejes, werkt het juist als het persoonlijk is.
0: Ja.
3: 1 doelwit, 1 geloofwaardig telefoontje, 1 geslaagde overboeking. Iedereen die online zijn stem heeft achtergelaten, en dat zijn we allemaal feitelijk, is een potentieel doelwit.
0: Ja, ja, precies. Ja. En dat inderdaad, dat is dat telefoontje van alles verloren, kan je wat overmaken, dat soort zaken.
3: Ja. Ja, het is een beetje de geavanceerdere versie van het appje van je zoon of je dochter dat hij zijn nieuwe telefoon heeft en dat ze nu per se een rekening moeten betalen of je even geld wil overmaken.
0: Ja.
3: Dit is gewoon de geavanceerde versie ervan.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, dat
3: het
0: is echt.
3: Het is ook niet meer zo, dat je zei net al, het wordt zo goed en het is zo moeilijk om te zien of het nep is. Vroeger had je natuurlijk wel eens dat de mond niet synchroon loopt met het geluid of dat de ogen heel raar knipperden. Nou, dat is ook al lang niet meer.
0: Nee.
3: Het wordt steeds beter en het wordt steeds moeilijker om erop te letten.
0: Ja.
3: Zeker als je dat op een klein telefoonschermpje ziet, dan zie je natuurlijk de details die misschien mis zijn, die zie je dan natuurlijk ook niet zo makkelijk.
0: Nee, nee. En het is natuurlijk een beetje hetzelfde als wat we behandelden met de vorige, die patterns ook en al dat soort zaken. Het is heel erg op emotie, het is heel erg op haast, het is heel erg op...
3: Ja.
0: Dat is hier natuurlijk hetzelfde van als iemand natuurlijk jouw dochter belt met een soort paniekerig verhaal en... Ja, dan denk je gewoon niet meer zo goed na.
3: Nee, het is inderdaad gericht op dwang en op druk. En het moet nu. En als je dat nu niet doet, dan kan er van alles gebeuren. En daar rekenen ze een beetje op.
0: Ja.
3: En je zou zeggen dat er vanuit de overheid of vanuit de wetgeving ook wel iets op gebeurt. En dat gebeurt ook wel. Er is vanaf 2 augustus 26, dus het is over een paar maanden, is er een AI-verordening vanuit Europa. Waarmee professionele aanbieders AI-gegenereerd materiaal moeten markeren.
0: Ja, precies, een watermerk.
3: Metadata.
0: Ja.
3: Ja. En dat is natuurlijk fantastisch voor transparantie. Maar criminelen die fakes natuurlijk gebruiken voor fraude, die lappen die verplichting natuurlijk aan hun laars.
0: Ja, dat heeft helemaal geen zin. Nee.
3: Nee, dat heeft. Je kan er natuurlijk bijna niet op handhaven. Dus het is natuurlijk ontzettend moeilijk. Dit is wel in Europa, maar ja, de meeste van dit soort dingen die komen niet uit Europa, die voor fraude worden gebruikt.
0: Ja, ja. Ja, ik las wel iets over een bank, de Revolut, die bank. Die heeft volgens mij, dat las ik ergens toevallig, heeft dan zo'n real-time waarschuwingsbanner gelanceerd, ergens in een telefoongesprek. Dat hij dan aangeeft of de beller daadwerkelijk van Revolut komt of niet. En andere Europese banken hebben ook wel vergelijkbare systemen. Dat was wat ik wel blij om dat te lezen. Dat daar toch ook wel dat soort dingen wel echt in het leven worden geroepen.
3: Ja, ze moeten daar natuurlijk wel iets mee doen. Maar goed, dat doet de markt dan zelf. Die inderdaad natuurlijk willen voorkomen dat jij natuurlijk als klant van hun bank natuurlijk schade oploopt.
0: Ja, ja. Ja, dat zijn. Maar inderdaad, even terug. Want wat je zei al, van ook wel hoopvol. Want toen jij ook al zei, mensen die gaan iets aanbieden. Of bekende mensen die. Dat was zo'n reclamecampagne van. En er kwam Jort Kelder volgens mij ook met dingen. Aanbiedingen van aandelen en zo. En die heeft wel Google toen een rechtszaak aangespannen. Die heeft hij toen gewonnen, weet ik nog.
3: Ja, klopt. Ja, er zijn inderdaad tegenwoordig wel haakjes waar dat soort dingen aan opgehangen kunnen worden. Maar dan moet je inderdaad wel daar echt goed voor staan. En vaak ook wel diepe zakken hebben dat je dat ook kan doen.
0: Ja, ja. En die Welmoed, dat is die presentatrice. Die toen, geloof ik, in een soort pornofilmpje of zo. Was zij haar hoofd, was daar opgeplakt. En die is daar ook achteraan gegaan. Dus opeens komen allemaal dat soort verhalen. Dat ik denk, ja, het zijn toch mensen die wel aan de bel hebben getrokken. En toch maak je tegen zo'n groot bedrijf toch wel kans. Dus dat is toch. Ja, dat is dan toch goed nieuws.
3: Zeker. Nou, dat is ook wat we eigenlijk in de laatste aflevering en ook vandaag natuurlijk. Je zei het net al inderdaad, als je dit soort dingen meemaakt, meld het alsjeblieft bij de Fraude Helpdesk.
0: Ja.
3: Dan kunnen zij gewoon ook de signalen in de gaten houden en ook preventief beter waarschuwen.
0: Ja. Ja, precies. Nou, kom maar op met die tips. Ja, want kijk, weet je, ik ben ook, je hebt 1000 vragen. Want dan denk ik, ja, hoe, het gaat natuurlijk allemaal zo snel. En precies wat je zegt in dat interactiegesprek. Maar dat zijn natuurlijk allemaal technische dingen. Het wordt gewoon steeds sneller. Het is moeilijk om daar, hè, echt regelgeving op los te laten. Dus.
3: Ik heb wel een paar goede tips.
0: Ja,
3: denk
0: praktische
3: ik,
0: tips.
3: Waar iedereen wat mee kan. De eerste tip die ik even heb is, spreek een codewoord af met de mensen die je kent. Of waar je wel eens telefonisch contact mee hebt. Dat is eigenlijk de belangrijkste tip die ik eigenlijk zou kunnen geven. Spreek met de mensen die belangrijk voor je zijn. Partner, familie, goede vrienden, maar ook collega's met wie je geldzaken doet. Spreek een woord of een zin af. Bij een verdacht gesprek vraag je naar dat woord of die zin.
0: Ja, slim.
3: Dan weet je dat het die persoon niet is.
0: Ja, ja.
3: En voor even vooraf, als je dat gaat doen, deel dan die zin of dat woord niet via WhatsApp of via mail, maar alleen face-to-face.
0: Ja.
3: Zodat het nergens op papier staat of nergens genoteerd is. En nou ja, dan kan je op die manier dus relatief makkelijk verifiëren of het echt de persoon is die je denkt dat
0: het is. Ja, het is eigenlijk heel erg simpel, maar het werkt, ja. Het menselijke is het eigenlijk, ja.
3: Ja, ja. Nou, en de volgende, dat is natuurlijk eentje. Daar zijn ook al heel veel campagnes over geweest. Als je gebeld wordt en je vertrouwt het niet, hang op.
0: Klik weg.
3: Zelf terug naar het. Ja, klik weg.
0: Goeie campagne. Dat was eigenlijk een hele goede campagne. Ja,
3: ja, iedereen weet hem inderdaad.
0: Ja, ja.
3: Maar als je hebt opgehangen, bel dan gewoon terug naar het nummer wat je wel kent. Of dat nou van een persoon of van een bedrijf is. Zoek het nummer op de website. Of als je het in je telefoon hebt staan, is dat natuurlijk het allerbest. En bel gewoon direct terug. En dat is ook wel een goede tegenmaatregel.
0: Ja, zeker. Sorry. Ja, ik denk, er komt nog even van alles. Maar
3: ik ben het binnen kwijt. Maar,
0: ja. Nee, dat is niet zo. Ja. Ja. Ja.
3: Nou, nog één belangrijk om een beetje op te letten met de alarmbellen waar je op moet letten. Bij elke oplichtingstruc heeft ongeveer 3 kenmerken. Paniek of grote tijdsdruk, we zeiden het net al. Geld dat snel moet en een ongebruikelijke betaalmethode. Denk dan aan een snelle overboeking naar een onbekende rekening, of een betaling in cadeaubonnen, of overmaken in cryptomunten. Eén van die 3 kan toeval zijn. 2 wordt het al erg verdacht, maar als het er 3 zijn, direct ophangen of klik weg. Inderdaad.
0: Ja, precies.
3: Die combi is gewoon, daar moet je echt op letten, want dat is echt de meest voor de hand liggende, dit soort zaken, dat je echt achter je oren moet krabben.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Ja, het is toch ook weer even de tijd nemen en gewoon even heel logisch kijken ook. En heel goed, deze 3 alarmbellen. Ja, ik vind dat codewoord ook een hele goeie.
3: Dat is ook wel een goeie, inderdaad.
0: Zeker.
3: Dat is een soort wachtwoord inderdaad wat je afspreekt, waarmee je het gewoon in één keer kan verifiëren.
0: Ja. Ja, mooi. Nou ja, het is ergens ook gewoon een soort simpelheid, weet je wel. Wat kan je zelf doen? Het is inderdaad niet meer iets uit science fiction. Dat vind ik wel, als jij dat zo zegt, hè, uit die vergadering. Het is net science fiction, maar het is aan de hand. En vertrouw niet automatisch op wat je hoort. Inderdaad, dat codewoord, bel terug, hang op, 3 alarmbellen. Het zijn eigenlijk hele simpele, maar de beste tips. En wat ik ook wel terugkreeg van luisteraars, wat heel fijn was, is dat jij natuurlijk ook zei van, erin trappen betekent niet dat je dom bent. Hè? Het betekent gewoon dat de techniek heel goed is geworden. En inderdaad...
3: Wat we natuurlijk met al deze dingen hopen is, als mensen iets meemaken, dat er op dat moment een belletje gaat rinkelen, als ze iets, een van die dingen die we de afgelopen weken hebben behandeld, dat ze dat herkennen en dat ze daar dus wat weerbaarder door zijn.
0: Ja, zeker, ja. Ja, precies. Dat is het belangrijkste. Ja, ik zit te denken, want ik kreeg wel inderdaad nog een... Die zit ik even op te zoeken. Ik heb één vraag nog gekregen van de luisteraar. Inderdaad, luisteraars, heb je vragen? Hè? Je kunt ze altijd kwijt. 06 105 105 38. Heel kort. En dan gaan we naar het nieuws van 10 uur. Ik heb geld overgemaakt naar een investeringsplatform dat ik via een reclame met een bekende Nederlander inderdaad op Instagram zag. Heb ik nog ergens recht op? Want daar hebben we natuurlijk ook wel veel over. Van kan je daar nog wat mee als je daar bent ingetrapt?
3: Ja, nou ja, het zijn eigenlijk drie dingen die je meteen moet doen. Bel direct je bank. Soms kan een snelle overboeking nog teruggedraaid worden, vooral als dat binnen Nederland is. Punt 2, meld het bij de fraudehelpdesk, wat we net al zeiden. En daarvoor doe ik ook vooral aangifte bij de politie.
0: Ja.
3: Banken vergoeden zelf overboekingen meestal niet, maar soms als er een melding naar een onderzoek komt, komt daar soms wel iets uit. En 3, bewaar alle screenshots van de reclame, de site, overboekingen. En meld het inderdaad ook bij Meta of bij TikTok, zodat daar mensen ook kunnen worden gewaarschuwd.
0: Ja, en dat het er ook af kan gehaald worden, toch? Dit soort dingen worden er dan ook wel afgehaald. Oké, nou, dat was nog even een vraag. Martijn, hartstikke goed weer. Het vliegt voorbij. Wat gaan we volgende week doen?
3: Ja, volgende week gaan we ook eens AI van de zonnige kant bekijken.
0: Ja.
3: Wat het echt goed voor je kan doen. Wat hardnekkige misvattingen zijn.
0: Wat leuk.
3: En ook wel een paar leuke AI-blunders die we gaan behandelen.
0: Oh, dat vind ik leuk. Ja, want weet je, elke keer denk ik ook, het is ook allemaal best heftig en zo. Maar het geeft ons ook een heleboel mogelijkheden. Dus dat vind ik ontzettend leuk dat we het daar volgende week over gaan hebben. En hebben we ook een heleboel.
3: Ik heb hetzelfde idee. Ik denk, laten we het inderdaad ook een keer omdraaien.
0: Super. Nou, dan hoor ik jou heel graag volgende week. En ik heb voor jou dan deze opgezocht. Hij heet Dieper van Ella Ayer. En hele fijne avond nog. Dank je wel, Martijn.
3: Dank je wel. Dank voor het nummer, Wies.
0: Joep.

0: Tot straks.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Bijzonder examen in het Bavo-kerk op de Grote Markt. Je hoort het straks na. Ja, want eerst draaien we lekker Who We Are van Kalina Sanders en Haley May.

dat was How Do I Say Goodbye van Dean Lewis. En ja, dat is er wel eentje die even binnenkomt. Want How Do I Say Goodbye komt uit 2022 alweer. Maar het werd wereldwijd bekend. Omdat het, ja, het was heel mooi. Zijn vader was ernstig ziek. En hij schreef dat op dat moment. En je weet natuurlijk nooit hoe dat dan verder gaat. Dus het nummer gaat over loslaten, afscheid nemen, maar nog niet zo goed weten hoe. En in interviews heeft Dean Lewis ook verteld dat hij niet had gedacht dat hij het zou overleven. Maar uiteindelijk heeft zijn vader het nummer dus nog gehoord terwijl hij nog leefde. En hij is uiteindelijk hersteld. Dus dat is het verhaal erachter. Ja, en dan dinsdag gebeurt er iets bijzonders hier in Haarlem. In de grote Sint-Bavo-kerk. De grote op de Sint-Bavo-kerk, dat zeg je natuurlijk. Want studenten van het Conservatorium van Amsterdam doen daar hun orgelexamen. En dat doen ze dus niet zomaar op een oefenorgeltje, maar op het wereldberoemde Müller-orgel. En dat instrument is wereldwijd beroemd en staat er al sinds de 18e eeuw. Ik neem je even mee. Het werd gebouwd door Christian Müller en geldt nog altijd als een van de belangrijkste historische orgels van Europa. Alleen al qua formaat is het indrukwekkend. Meer dan 5000 pijpen verspreid over een gigantisch instrument. Dat is de hele kerk vult natuurlijk. En het staat bekend om zijn enorme dynamiek en heldere klank. Ja, ik ben wel veel geweest, ik ben wel geweest in de Bavo-kerk, maar ik heb eigenlijk nog nooit zo goed gekeken. Dat ga ik zeker doen de volgende keer. Ja, voor Haarlemmers is het natuurlijk bijna vanzelfsprekend, maar daar staat dus dit hele mooie Müller-orgel. Internationaal geldt het ook echt als een van de meest indrukwekkende historische orgels. En zo beroemd dat organisten uit de hele wereld naar Haarlem komen om het te bespelen of te beluisteren. Leuk is dat er ook een soort legendarische geschiedenis omheen hangt. Zo wordt vaak verteld dat ook Wolfgang Amadeus Mozart het orgel als kind heeft bespeeld tijdens een bezoek aan Haarlem. En ook grote namen als Friedrich Händel en Felix Mendelssohn worden met het instrument in verband gebracht. Dus dat is wel heel erg bijzonder. Ja, en dan moet je je voorstellen, je bent student, jaren aan het oefenen, en dan doe je dus examen op het orgel dat wereldwijd bekend staat als absolute topklasse. En het is een beetje alsof een pianist ineens mag spelen op een Steinway in Carnegie Hall. En dat zeggen de organisten ook. Dus Haarlemmers buiten misschien lekker een terrasje pakken dinsdag, zitten binnen in de Bavo-kerk dus jonge toporganisten examen te doen op een orgel waar Mozart achter zat. Super bijzonder.

My Way Back to You van Nothing But Funk. Ja, funk is wel een beetje het gevoel wat ik vandaag had deze zondag. Ja, en dan Harry Styles. Hij stond gisteravond in een bomvolle arena. En ja, ik vertelde al even een beetje. Ik kende Harry Styles eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar daar is dus gisteren verandering gekomen. Want gisteren was ik bij zijn eerste show in de Johan Cruijff Arena. Dankzij een vriendin kreeg ik namelijk een ticket om hem eindelijk eens een keertje live te zien. En ja, ik begreep zelfs Ajax moest ervoor wijken. Want de arena stond ja, eigenlijk geboekt. Maar nu dus volledig in het teken van Harry Styles. En het zijn dus 10 concerten. Een enorme show. Echt, er werd flink uitgepakt. Er waren ook echt mensen uit heel Europa. Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk. Iedereen kwam hier naartoe. En er werd, ja, het was prachtig. Heel veel mooie visuals. Licht overal. En een grote catwalk door de hele zaal. Nou ja, kleuren. Alles was als een soort videoclip. Het was echt, ja, het was fantastisch. Maar wat me eigenlijk misschien nog wat meest opviel was niet alleen de muziek, maar was vooral de sfeer eigenlijk. Want ik dacht ook, ja, het zullen natuurlijk ook jonge fans zijn, maar het was alles door elkaar. Het was heel kleurrijk, allerlei soorten mensen liepen daar rond, jong, oud, gezinnen, vriendengroepen, iedereen door elkaar. Veel glitters, ik was zelf ook een glitter, opvallende outfits, regenboogvlaggen. Het was, ja, echt een hele gemoedelijke en positieve sfeer. En dat raakte eigenlijk mij nog het meest ook. Mensen die zag ik voor mij ook samen dansen en plezier maken. Ja, echt mooi om te zien. Nou ja, en voor wie hem net als ik ook niet helemaal gevolgd heeft, even kort. Harry Styles, hij brak in 2010 door via The X Factor. En zijn auditie, ja, daar maakte hij echt niet meteen heel erg indruk mee. Maar de jury zag toch potentie. En niet veel later werd hij samen met 4 anderen in One Direction gezet. One Direction. En ja, the rest is history, zullen we maar zeggen. Want die band groeide natuurlijk uit tot een van de grootste boybands ter wereld. En toen One Direction een pauze nam, koos Harry zijn eigen muzikale richting. En nou ja, met succes. Zijn eerste solo single Sign of the Times liet, ja, was meteen een wereldhit. En daarmee liet hij natuurlijk zien dat hij meer was dan alleen maar een boybandzanger. Inmiddels staat hij bekend om zijn eigen stijl. Inderdaad pop met invloeden uit, ja, een beetje jaren 70. Pop, disco liedjes, maar ook clubgerichte songs ook en dance. Op het podium gisteren had hij strijkers en blazers, soms wel intiem. Maar ook synthesizers en elektronische muziek. Het was een mooie combi en ja, afwisseling. Voor mij dus helemaal ook een beetje nieuw. En op het einde het prachtige Sign of the Times. En ook zijn nieuwe single Aperture, wat in maart uitkwam, werd, ja, er werd echt flink meegezongen door de diehard fans. En ja, maakte het echt dat het hele stadion wel behoorlijk op zijn kop stond. Wat me ook wel opvalt, wat hem zo populair maakt, is dat hij ook niet echt een afstandelijke superster probeert te zijn. Hè. Hij straalt heel erg uit van vrijheid, kindness. Zijn boodschap is positief en open. En inclusief ook. Treat the people with kindness is niet voor niets een soort levensmotto geworden onder zijn fans. En dat nummer speelde hij gisteravond ook. Dus, zo even in een notendop, Harry Styles. En Welcome dus nog een beetje beter moet leren kennen. 1 nummer kende ik natuurlijk wel al lang. Dat is een wereldhit die je natuurlijk na 1 keer horen niet meer uit je hoofd krijgt. En waar hij gisteren in de arena mee afsloot. En daar ga ik ook nu voor jullie draaien. Hier is Harry Styles met As It Was.

Beth Hart met Open Through the Window. Ja, ik moet toegeven, ik ben echt een grote fan van deze zangeres. Met haar rauwe geluid. Ik heb vroeger heel veel van haar nummers geluisterd. En dit nummer Through the Window stond ook op haar album Leave the Light On in 2003. En dat is echt een prachtig album. Ik ga volgende week nog wat van haar draaien. Ja, ik ga haar echt eens even meenemen volgende week. Heel mooi, Through the Window. Over afstand verlangen en ja, alsof je door het raampje kijkt naar je relatie, naar alles. En ja, Open the Window. Mooi, Beth Hart. Ja, en je zou het met al die demonstraties bijna vergeten. Want er was natuurlijk heel veel in de stad. Maar gisteren was er ook iets heel anders gaande in Haarlem. Want de stad stond namelijk in het teken van de Kika Haarlem City Walk. En ja, ruim 8000 wandelaars trokken door de stad en omgeving om Haarlem al lopend te ontdekken. Met routes van 6,5 tot 26 kilometer. En ja, van de binnenstad met haar hofjes en grachten tot de groene randen van de stad. Overal waren wandelaars dus onderweg. Vlak voor de start van de eerste groepen werd al een cheque overhandigd aan Kika. En ja, daar stond een eindbedrag van deze editie 140.733 een recordbedrag, werd er gezegd. Mogelijk gemaakt natuurlijk door die inschrijvingen en duizenden extra sponsoracties aan deelnemers. Nou ja, daarna gingen ze dus van start, de wandelaars. Ondanks de kou en regen bleef de sfeer goed. Er was muziek langs de routes, stempelposten en ja, enthousiaste vrijwilligers. Wat moet je zonder vrijwilligers? Die de wandelaars onderweg lekkere dingen uitdeelden. En onder andere bij plekken als de Jopenkerk en langs het Spaarne werd dus even op adem gekomen. En iedereen bleef enthousiast tot het eind. Aan het eind van de dag brak zelfs nog even het zonnetje door bij de finish, waar een klein feestmomentje volgde. Al met al een succesvolle editie. Dus terwijl Haarlem dus op andere plekken vooral ook wel druk en rumoerig was, liet de stad dit ook zien. Een plek waar duizenden mensen samenkwamen en met elkaar iets groots ophalen voor een goed doel. Zo kan het dus ook. Dat vind ik een goede zaak. En dan ja, gaan we deze ook even draaien. Uit 1976, Play the Funky Music van Wild Cherry.

Ze zingen erover. Eerst speelde Bent vooral rockmuziek. Totdat iemand tegen ze zei, play some funky music. Terwijl ze dus rock speelde. En toen werd de inspiratie voor de tekst en het concept van het lied geboren. Dus dat is goed om te weten. Straks kijk ik samen met jou naar wat er op de agenda staat de komende week. Dus blijf erbij. Maar eerst dit lekkere nummer van George Michael. Too Funky.

Breathless in a Hotel Room van Luke Combs. En daarvoor hoorde je natuurlijk George Michael met Too Funky. Een nummer uit 1992. Het is geschreven voor een modeproject van Cherry Mugler. Dus het is niet zomaar een losse single. Het is echt gemaakt als soundtrack voor een modeshow. En een videoproject vol supermodellen uit die tijd. Volgens mij had hij op een gegeven moment ook een videoclip met al die supermodellen. Nou ja, strak geproduceerd, veel dance en funk invloeden. En ja, typisch George Michael natuurlijk. Stijlvol, ritmisch en heel erg in 90s. Ja, de Cherry Mugler was een Franse modeontwerper en parfumeur. Hij is overleden in 2022. Maar het grappige is inderdaad, hij had ook de parfumlijn Angel. Ik weet niet of je dat nog weet. Een van de best verkochte parfums ooit. Dat zit in die blauwe doosjes. Nou, brings back memories, zullen we maar zeggen. George Michael. Ja, en dan gaan we alweer een beetje naar de klok van 10. Dus dan zijn we aangekomen bij de week vooruit, de agenda vooruit. Wat is er allemaal te beleven in de week van 18 tot en met 24 mei in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal? En ik dacht, we beginnen gewoon even met het weer. Want dat zet eigenlijk meteen de toon voor de rest van de week. Het wordt namelijk een lekker zachte voorjaarsweek. Heel veel beter dan deze week. Want wat was het nat en koud, gadverdamme. Maar deze week wordt het lekker zacht met temperaturen rond de 18 tot 22 graden. En vooral richting het Pinksterweekend wordt het zonniger en droger. En dat betekent natuurlijk misschien wel toch wat drukkere stranddagen. En weer wat meer drukte richting Bloemendaal aan Zee in Zandvoort. Dus dat heeft natuurlijk met het weer en met misschien ook wel de vrije dagen te maken. Maandag 18 mei beginnen we mee. Dan trappen we af met de Flowtide Club. Het is een indie- en popavond in Patronaat. Het is een kleiner programma, maar het is wel bijzonder. Flowtide Club. Dinsdag 19 mei. Nou, we hebben het er al even over gehad. Natuurlijk een bijzondere dag in de stad. In de grote Sint-Bavo vindt het orgelexamen plaats. We hebben het er al helemaal uitgebreid over gehad. Daar spelen de studenten natuurlijk op het wereldberoemde Müller-orgel. En ik heb eigenlijk helemaal niet uitgezocht of je daar kan kijken. Nou, dat ga ik deze week kijken. Dat lijkt me mooi om erbij te zijn. Donderdag 21 mei is er in het Patronaat de New Cool Collective Big Band om 20:30. Ook voor mij wel jeugdsentiment. Verwacht veel publiek, volle zaal. Het is een grote jazz-funk-show met veel energie en improvisatie. De New Cool Collective Big Band. Dan zitten we op zaterdag 23 juni. Dat is een volle culturele dag. Want in Caprera, daar komt natuurlijk ook steeds meer nu optreden. En zaterdag speelt daar de Edwin Evers Band om 3:30 middags. Dus dan kan je later op de avond weer naar het Patronaat. En daar kan je naar Vroeg Zat. En Vroeg, dat is natuurlijk het clubconcept dat je daar vanaf 7:30 terecht kan. Het is uit de jaren 88, 90, 2000. Vroeg beginnen, vroeg klaar. Een beetje voor mensen, een beetje van mijn leeftijd. Dus Vroeg Zat. Wat ook wel goed om te weten is dat er in de binnenstad, in de oude stad, ook bij de Bakensgracht, zijn werkzaamheden en kabels aan leidingen. Dat betekent ook rond de Kleine Houtstraat, Gierstraat en Bakensgracht, zei ik al, kans op tijdelijke omleidingen met een beperkte bereikbaarheid. Dus let daar even op. Dan wil ik nog even noemen. Dat is al zondag. Dat wordt ook een drukke dag. In Caprera staat Fleming, ook natuurlijk heel gaaf. Bij Woodstock speelt Iris de Hond met de liveband. En in Haarlem viert Houtbaar het 10-jarig bestaan. Met Pand 13. Ik weet niet of je dat kent. Maar Houtbaar is een leuk buiten-indoor mix. Creatieve festivalplek met een strand, tuinachtige sfeer. En denk lekker feest, techno, house. Begint 's middags en eindigt 's avonds. In de Bavo-kerk zijn natuurlijk ook Pinksterveringen en concerten in verband met Pinksterweekend. Ja, het is. Dit is wat er allemaal te doen is. Wat ik ook nog heel graag even wilde aanstippen en wat op mijn agenda, persoonlijke agenda staat, is
Haarlem in oorlogstijd. Het is een film. Hij draait momenteel in de filmkoepel in Haarlem. Ik hoor er echt hele mooie dingen over. Een must-see, denk ik wel. Het is een Nederlandse documentaire 2026 gemaakt dit jaar over Haarlem in de Tweede Wereldoorlog. En het is geregisseerd door Sander van Weert. Het bestaat uit interviews met Haarlemmers en archiefbeelden. En ik neem mijn kinderen mee. Ik ga er naartoe. Ik denk dat het heel belangrijk ook wel is om te zien en heel mooi. Dus als ik deze week ben geweest, krijgen jullie volgende week een update daarover. Kort gezegd. Een week de rust begint, maar richting het weekend uitgroeit tot misschien wel stranddrukte, pinksterdrukte en een hele volle culturele agenda in de regio. Ik ben benieuwd waar jij heen gaat. Laat het me weten. 06 105 105 38. Leuk.

Catherine Darby meant to dance, little sister. Ja, vroeger dachten ze dat het een nieuwe Prince zou worden, Terrence Trent D'Arby. Maar dat was niet zo. Hier, luister naar dit ontzettende lieve liedje van James Tiwi. Please keep loving me.

En we zijn al bijna bij de klok van 10. Dit heerlijke nummertje is van Mayor Hawthorne en het heet The Walk.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
2: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. Op deze toch wel wat koude dag, kunnen we wel stellen. En ik ben vanavond begonnen met weer een beetje uit de hip-hop sfeer. Neo-soul, jazz-invloeden zitten er ook in. Lo-fi en rhythm and blues. En dan heb ik het over Giddy Gang. Dat is een underground muziekcollectief dat vooral bekend staat om een mix van dit soort soorten muziek. En hier draait het over Survivor's Guilt, waar hij over zingt. En dat heeft natuurlijk te maken met overlevingsschuld. Dan moet je denken, ook in de oorlog, jij overleeft en je kameraad of één kameraad niet. En dan voel je daar schuldig over, omdat je in leven bent gebleven. Daar gaat het over. En wie doet er mee? Dat hoor je duidelijk ook aan die sound. Braxton Cook, die geweldige jazz-saxofonist. Dan ga ik vanavond verder natuurlijk allerlei mooie dingen draaien. Ik heb een beetje heese stemmen. Ik heb veel gepraat. Dit weekend was in dat Wietske net al zei, mijn collega in het vorige programma in Osnabrück. Met een heel programma over de Haarlem-taak die gisteren plaatsvond. Helemaal in het teken van Haarlem. Dus dan heb je veel te doen en dan wordt je stem iets anders. Maar ik probeer het zo goed mogelijk te doen, want ik ben ook aardig moe. Maar we gaan zonder fouten proberen te maken. Ik ga dan verder met Mr. K en Maurice Sachs. Maurice Sachs is een producer en saxofonist. Hij heeft ook in die chill-hop, jazz-hop en elektronische muziek zien. En Mr. K, dat is een producer die ook met Broken Beats werkt en downtown tempo house muziek maakt. En hier hebben ze dus Braziliaanse muziek met jazz fusion en clubmuziek met elkaar gemixt. En het nummer heet dan Bossa Novinha. En Novinha, dan moet je bedenken, dat betekent dan volgens mij in het Braziliaans iets zoals een jong meisje. Nou, zo moet je die muziek ook maar beluisteren. Mr. K met Bossa Novinha.

En dan gaan we naar twee muzikanten waarvan... die komen beide uit Denemarken, moet je toch zeggen. Maar die namen lijken daar totaal niet op. De ene heet Marek Kornacki, dat is een Poolse saxofonist. Die woont dan in Denemarken, komt wel oorspronkelijk dus uit Polen. En speelt jazz met Scandinavische invloeden en een Poolse folk die hij gebruikt in zijn muziek. En dan hebben we Erik van Spreckelsen. Daar heb ik wel vaker wat van gedraaid. Een puur Duitse naam, maar is ook een Deen. Hij noemt zich ook wel Erik Eurum van Spreckelsen. Een componist, pianist en jazzmuzikant. En ze maken altijd mooie muziek. En nu heb ik ook gekozen voor een standard die ze samen uitvoeren. My Own and One Only Love. Marek Kornacki en Erik van Spreckelsen.

En van deze oude mooie standard, ja, gaan we nog niet starten. Je hoort al de eerste tikken, hoor je al. Ga ik naar Oxford, het is een Zwitsers jazz duo. Bestaande uit de broers Christophe en Georg Kies. En die komen uit Zürich. En die mengen, dat is heel bijzonder wel, moet ik zeggen. Moderne jazz met beat en beatcultuur, funk, afrobeat en elektronische muziek. En dat is ook duidelijk weer gebaseerd op die Londense nu jazz scene. En die hebben een nummer geschreven, ja, wel meer hoor, maar ik heb al vaker wat van gedraaid. Jusqu'ici tout va bien. En dat betekent letterlijk tot nu toe gaat alles goed. En waarschijnlijk komt het uit die Franse film La Haine uit 1995. En dat gaat over een jongere die in zo'n achtergrond, een achterbuurt wonen. En op een gegeven moment pleegt iemand dan zelfmoord. En dan, terwijl hij naar beneden valt, langs elke verdieping, blijft hij zeggen, tot nu toe gaat alles goed. Tot hij dus dood neervalt, omdat hij te pletter slaat. Daar gaat het nummer ook over en dat proberen ze ook in het nummer uit te drukken. Jusque ici, tout va bien, Oxford, Zwitserland.

En met deze mooie muziek ga ik zo verder met Lester Young en Oscar Peters. Maar eerst wil ik nog even zeggen, wil je contact met me, dan kan dat via de app, de Adem 105 app, 06 105 105 38. Misschien heb je suggesties of opmerkingen, altijd welkom. Dan ga ik dus nu naar die grote Lester Young. Dat is een geweldige en een van de meest invloedrijke tenorsaxofonisten in de jazzgeschiedenis. En dan praat ik over de jaren 30 tot 50. En waarom is dat nou zo bijzonder geweest? Omdat hij bekend stond om zijn en die had hij ook die lichte, soepele toon, ontspannen frasering gebruikte die en een bijna zwevende timing, waardoor die saxofoon speelde alsof men zong. En dat was nieuw, want hij brak dus bewust in die tijd met die krachtige en zware stijl van zijn tijdgenoten en ontwikkelde zo een veel koelere en melodische benadering. En het nummer wat we zo van hem horen, samen met Oscar Peterson, dat is het nummer Sunday. En dat was een jazzstandard dat uit de jaren, ik geloof 1926 is het geschreven, als ik me goed herinner. En dat werd later heel veel gespeeld door allerlei swing- en big band muzikanten. Maar ik heb nu dus een opname van deze Lester Young. En waarom? Dat staat bijna met een rejected version. Dus hij is meerdere malen naar de studio geweest. Heeft hij dat nummer, is het opgenomen. Nu zijn er weer opnames tevoorschijn gekomen waar weer het op een andere manier wordt geïnterpreteerd, het nummer. We gaan luisteren naar de prachtige song Sunday. Lester Young en Oscar Peterson.

0: jazz. No jazz. No jazz. No jazz. No jazz. No jazz. No jazz.
1: No jazz.
2: Je weet het, mijn programma, daar zoek ik de grenzen van de jazz op. En dit is ook met zo'n nummer van de groep Namas uit Frankrijk. Het nummer Fire is dat. En een debuutalbum, of het debuutnummer wat ze ooit schreef, was Tapestry. En ja, het is ook muziek met elektronische elementen in een, ja, misschien een beetje clubachtige sfeer. Af en toe ook jazzy dingen erin. Ik vind het mooi om naar te luisteren. En het is iets wat je normaal gesproken echt niet op de radio hoort. Nu ga ik naar een nummer wat ik ook wel, ik denk zo'n 6-7 jaar geleden heb gedraaid. En ik mag af en toe natuurlijk wel eens van jullie iets herhalen, ook zeker als het mooi is. En dat is Cornelis Claudio Kreutz. Dat is een Duitse jazzpianist en componist. En die beweegt zich in de muziek tussen de moderne jazz, world music en fusion. En die gebruikt ook vaak invloeden uit de Afrikaanse en Europese muziektradities. En dan heeft hij een nummer geschreven. Dat is Nubian Queen. Nou, dus de naam zegt het al. Het is natuurlijk duidelijk met Egypte te maken. Ook met Afrikaanse en muzikale invloeden die erbij samenkomen. Dat heeft hij samen opgenomen met Kenny Garrett. Die geweldige saxofonist die ook lang met Miles Davis heeft gespeeld. En Anthony Cox op de contrabas en Smitty Smith op de drums. We gaan luisteren naar dit nummer. Het duurt 9 minuten. Maar dat is het echt waard. Ik vind het fantastisch. En ik heb het natuurlijk ook uitgekozen omdat ik wist dat ik vooral best vermoeid zou zijn na mijn lange reis ook weer uit Oosterbroek, waar we gisteren waren met Haarlem 105, om daar verslag te doen van de Haarlemtaak, de hele zaterdag. En dan maken we interviews en we maken reportage en dan moet je de stad doorrennen en doen. Gisteren had ik gekeken op mijn telefoon. Ik had 22.000 stappen gemaakt. Dus dat begrijp je. Ik sta hier met knikkende knieën. We gaan luisteren naar dat prachtige opname. Nubian Queen, Cornelis Claudio Kreutz.

0: Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.
1: Fijn trouwens dat je nog steeds luistert naar mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. Een van de weinige zenders die goede jazz uitzendt. En dan ga ik nu verder met Blue Lab Beats. En trouwens het nummer net van wat ik net draaide, dat was die 9 minuten, vond ik dik en dubbel en dwars kwaad waard, moet je dan zeggen. Ik zei al, ik ben een beetje moe, gaat af en toe niet helemaal goed. Maar het komt wel goed. We gaan verder nu met Blue Lab Beats. Dat is weer uit Engeland. Ik heb ze ook gezien in Paradiso 2 jaar geleden. En die staan ook bekend om een mix van new jazz, hip-hop, funk en elektronische muziek. En dan hebben ze toch een sterke live producer. Het is een beetje geproduceerde muziek, maar ook weer heel live. Want ze spelen het ook live. En die zijn meegegaan met die jazzrevolutie met Yusuf Dais en Ezra Collective. En dan hebben ze samen een opname gemaakt met Fornin MC Igu. Dat is een Braziliaanse MC en rapper. En die beweegt zich weer tussen de hip-hop en Afro-Braziliaanse invloeden. En zo weten ze van weer zulke soort muziekje. Dat doen ze op een fantastische manier. Maken ze toch weer iets nieuws. Gaan we luisteren naar het nummer Sao Paulo to Motherland. Blue Lab Beats. 49 Mick Igu.

nu naar een heel bijzondere groep. Een trio uit Norwich, uit Engeland. En als ik de naam noem, weet je waarschijnlijk wel. Mammal Hands. En dan krijg je heel bijzondere jazz, ook moderne jazz. Dat wordt dan gecombineerd met minimal music, ambient muziek en elektronische invloeden en wereldmuziek. En dan krijg je een beetje cinematografisch geluid, kun je eigenlijk wel zeggen. Klinkt misschien gek, maar je hebt altijd pianopatronen die worden herhaald. En bij de saxofoon zoekt men altijd dan een bepaalde sfeer in de muziek. De percussie is vaak van wereldmuziek invloeden, met tabla-achtige ritmes. Er is eigenlijk toch wel een soort langzame spanningsopbouw, maar zonder, wat je normaal hebt, een climax. Die zit er niet in. En het is heel minimalistisch, die composities, met een soort collectieve dynamiek. Nou, zo heb ik een beetje omschreven wat die muziek is, denk ik. Het is dus heel contemplatief, kun je wel zeggen. We gaan luisteren naar die opname Forgotten Friends van Mammal Hands.

En van deze Mammal Hands ga ik toch verder met een Nederlands artiest. Daar wil ik dan mee afsluiten. Die wil ik wel zoveel mogelijk helemaal draaien. Dan heb ik het over Association PC. En dat is een invloedrijke jazzgroep uit de jaren 70. En die werd opgericht door de Nederlandse drummer. En daarom heet het ook PC, Pierre Coubois. En dat verwijst ook naar zijn initialen. En die groep stond bekend om een mix van free jazz, jazz, rock, fusion, avant-garde en Europese improvisatiemuziek. En wat ik laatst zeg, dat is belangrijk, omdat ze de jazz toen niet meer simpelweg kopieerden van wat er in de Verenigde Staten werd gemaakt, maar er kwam een soort eigen Europese aanpak. En Pierre Coubois was natuurlijk een heel bijzondere drummer, ook met allerlei extra effecten en dingen die hij bij zijn drumstel aanbouwde, waardoor hij allerlei mooie geluiden kon produceren. Dan ga ik mee afsluiten met het nummer Spider van Pierre Coubois. Met een groep dus Association PC. Ik wens je verder een hele fijne week. En ook heel veel plezier met Brecht van Groen, die zo het programma overneemt, maar geen jazz, maar andere dingen gaat doen. En dan de komende 2 weken kun je niet naar uitzending gemist luisteren, helaas, want ik kan het niet klaarzetten. Ik heb wel dingen klaarstaan, maar niet uitzending gemist, dan weet je dat. Maar daarna ben ik weer helemaal volledig present. Tot ziens, tot over dan enige tijd. Dag!

militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

genaamd Brecht door Zee. Ik ben Brecht van Groen en blijf luisteren, want om 11:15 ongeveer ga ik mijn vaste rubriekje bespreken, genaamd Spill the Tea, waarin ik elke week een vraag stel van een bepaald theezakjesmerk. En deze week is de vraag: welke geur brengt jou terug naar vroeger? Denk er alvast even over na en dan komt hier eerst Cocaine Blues van Nick Drake.

Zoveel te doen van een toontje lager. Lieve luisteraars, het is alweer tijd voor mijn vaste rubriekje genaamd Speel de Tea. En deze week, zoals ik al zei, is de vraag: welke geur brengt jou helemaal terug naar vroeger? Nou, afgelopen maandag was ik naar de Efteling. En ik bedacht me ineens, dat had ik vroeger nooit door, dat de dark rides, dus de attracties die binnen zijn, zeg maar, zoals de Droomvlucht en de Fata Morgana, hun eigen geurtjes hebben. En dit doen ze expres. Dit doen ze, nou ja, omdat geur je geheugen versterkt. Dus je houdt bepaalde scènes beter. Onthoudt bepaalde scènes beter. En geur, ja, maakt scènes wat echter. Zonder extra visuals. En ik kwam erachter dat je in de winkels van de Efteling dus ook hun eigen geurtjes kan kopen. Dus ook echt specifiek van de Droomvlucht en van de Fata Morgana. En wel nog meer, volgens mij. En dat vond ik heel leuk. Dat heb ik helaas niet gedaan. Want mijn moeder die zou me helemaal vermoorden als ik zo'n geurtje mee zou nemen en mee naar huis. Die kan er heel slecht tegen. Maar dat bracht mij helemaal terug naar vroeger. Want vroeger was me dat nooit opgevallen en nu wel. En dat vond ik eigenlijk wel heel grappig hoe ze dat zo expres deden. En verder, ja, geuren die je terugbrengt naar vroeger. Ik weet eigenlijk niet hoe ik op deze vraag zomaar ben gekomen. Verder heb ik er nog over nagedacht. Vroeger bracht ik helaas veel tijd door in het ziekenhuis. En ik dacht ook nog aan, er is een bepaalde soort tape. En als ik dat ruik, dan ze gebruiken dat ook voor infusen vast te plakken en zo. Als ik dat ruik, moet ik ook soms denken aan vroeger. Niet per se op een slechte manier, maar dat brengt me dan ook nog wel eens terug. Dus heb jij nog een gekke geur of een leuk verhaal over een geur wat je terug laat denken aan vroeger? Laat het me vooral weten via WhatsApp op 06 105 105 38. En dan komt hier eerst even Nightbirds van Shack Attack.

0: Nightbirds van Shack Attack. Een beetje een jazzy nummer. En over jazz gesproken, mijn liefstallige collega Harry van de radio voor mij. Van Jazz or No. Die kwam net met een leuk antwoord op mijn vraag van speelde die. Deze week was de vraag, welke geur brengt jou terug naar vroeger? En hij, ik had het net over dat bepaalde tape uit het ziekenhuis mij deed denken aan vroeger. En hij zei, Liesel, dat is een soort schoonmaakmiddel. Dat kan hij zich nog heel goed herinneren van toen hij zijn amandelen er heeft laten knippen vroeger. En dat, ja, dat is een hele specifieke geur. Daar begon hij over, vond ik wel een leuk verhaal. Een vriendinnetje van mij, Isa, die heeft net ook gereageerd. En die zegt, kindermake-up. Een bepaalde geur van kindermake-up, dat brengt mij helemaal terug naar vroeger. En daar kan ik me ook wel in herkennen. Want dat heeft een hele chemische lucht. Of had dat. Ik weet eigenlijk niet of dat nog hetzelfde ruikt. Maar dat is wel echt een specifieke geur wat mij ook al terug doet denken aan een kindertijd. Dat, ja, een soort chemisch zoet luchtje had dat altijd. Dus dat is ook wel een leuke. Als jij nog een leuk verhaal hebt over een geur die jou terugbrengt naar je kindertijd, vertel het me vooral via WhatsApp op 0600 500 538. En blijf vooral luisteren, want om 11:45 ongeveer komt mijn vaste item genaamd Breggel Rebel, waarin ik elke week een rebelsnummer bespreek. Maar eerst gaan we even verder met wat lekkere, rustige avondnummers. En hier komt eerst Provider van Nerd.
1: Hey. Woke up, I had the same clothes on I had on last night.

Fire in de rol van Steely Dan natuurlijk. En ik heb alweer wat antwoorden binnen in de studio op de vraag: welke geur brengt jou terug naar je kindertijd? Joey reageert: zonnebrand. En verder niks. Nou ja, dat snap ik ook wel. En Puk die reageert: lijmstiften en kleurpapier in de kleuterklas. Heel gek eigenlijk, maar dat lijkt voor mij echt naar kindertijd. En die snap ik ook wel. Ja, dat is natuurlijk ook heel logisch. Als jij nog een leuke verhaal hebt over een geur die jou terugbrengt naar je kindertijd, laat het vooral weten. Ja, vertel me vooral meer dan één woord, zoals Joey. Om 11:45 komt nog mijn vaste item genaamd Braggle Rebel. En deze week ga ik bespreken. sorry, ik ben een beetje verkouden. Nitro. Goed, dat komt straks allemaal. Maar eerst komt er nog even een nummer die elke keer eigenlijk weer vast terugkomt in mijn programma. Namelijk All I Need van Air. Hier komt-ie.

Hang on to your love van Sade. En ik heb een verzoekje binnengekregen in de studio. Joey vraagt of ik So Doggone Lonesome van Johnny Cash kan draaien. En natuurlijk kan ik dat voor hem, dus bij deze.

de letter van de bokstop, zoals dat. En nu is mijn vaste item alweer aangebroken, genaamd Breggel Rebel. En deze week bespreek ik Nitro, tussen haakjes Youth Energy, van The Offspring natuurlijk. En nou ja, dit is een nummer van The Offspring dus, en het is verschenen, het verscheen op het album Smash. En dat album is uitgebracht in 1994. Laat me ook maar even gewoon een fillertje instarten, want ik ga toch maar even lekker praten. Kijk, dat is iets gezelliger. Even wat feitjes over het nummer. Het nummer staat dus op Smash. En dit is het album waar de Offspring wereldwijd mee doorbrak. De band bestaat onder andere uit Dexter Holland en Noodles. Het album werd uitgebracht via een onafhankelijk label. Epipath Records. En de muziekstijl is punkrock met snelle tempo's en nou ja, best wel agressieve gitaren. De tekst van het nummer gebruikt thema's rond energie, frustratie en overprikkeling. En nou ja, Smash werd een van de best verkochte onafhankelijk punkalbums ooit. Waarom is dit nummer nou eigenlijk zo rebels? Nou ja, rebels is hier geen officiële label, zeg maar, van de band zelf, maar wel een beschrijving die vaak voor dit nummer wordt gebruikt. Want het nummer hoort echt wel bij punkrock, en dat genre is historisch nou ja, ontstaan als tegenreactie op mainstream rock en popstructuren. En nou ja, de muziek is snel, luid en relatief rauw geproduceerd vergeleken met veel commerciële pop uit dezelfde periode. De band bracht Smash uit via een onafhankelijk label dus. En dat is ook best wel rebels als je het mij vraagt. Dus niet via een grote platenmaatschappij op dat moment. En de punkscène waarin de Offspring zat gebruikt vaak teksten. En nou ja, ook wel de esthetiek die zich afzetten tegen conventionele sociale normen. En ja, muziekindustriestandaarden. En in het nummer zelf komen ook al nou ja, best wel rebelse teksten voor. Ja, als voorbeeld zeggen ze heel vaak dat er geen morgen is. No tomorrow. Nou ja, je hoort het zelf. Vertel me vooral wat je ervan vindt via 0600 500 538 op WhatsApp. Hier komt-ie, Nitro.

Love Games van Level 42. En ja, het is alweer bijna het einde. Ik ga nog twee nummertjes draaien. Hier komt eerst nog Losers van Balthazar. Want ik weet van mijn vader dat hij Balthazar helemaal geweldig vond. Sinds de eerste keer dat ik het draaide op de radio. Dus eerst deze nog en straks krijgt iemand nog een kleine shout-out. Dus blijf luisteren.

Losers dus van Baltazar. En hier komt nog een speciaal nummer voor mijn broer. Want die wordt vanaf... over 3 minuten is hij jarig. En dan wordt hij alweer 26 jaar. En hij heeft een nummer... Ja, heel fout nummer, wat een van zijn favoriete nummers is. Sherry Sherry Lady van Modern Talking natuurlijk. Ik draai deze nog even voor hem. En dan wens ik jullie een hele fijne avond en een hele fijne werkweek alvast. En tot volgende week bij Brecht door Zee van 11 tot 12. Fijne avond.

0: Twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week...

0: plande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babic wilde verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babic beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op.